uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.

Would you dance?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland van de Moor.
1: My Erit zei.

0: Daryl Hall en John Oates en Portable Radio. Dat is natuurlijk wel toevallig. Toevallig, ik weet het net. Ironisch misschien.
1: Ja.
0: Dat iemand Oates ziet. Een soort mensen die zitten op Maasbrug. Die zitten natuurlijk om de havenmout.
2: De havenmout, ja.
0: Ja.
2: Nee, ik dacht dat is een link Lizzie met de Neetradio die we nou uitdelen. Maar...
0: Oh, nou is het zeist.
2: Ja.
3: Goeiemorgen.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Van Sijson Jochen.
4: Maar Erik Seijers.
5: Ik wil voetbal al, maar ik wil graag Maidan. Ik kon vroeger net zo goed erin, vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag Maidan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in de goal zet. En dat bleek ik dan heel goed te kennen en heel leuk te vinden, ik nog.
0: Stefan Boersma, die is keeper in het Nederlands elftal van Meesken. Die toch een hersenbeschadiging verminderen motoriek ha. En hij gaat na een weekend naar het WK daar. En we zijn ook op een basisskwal in Zeruzum. En daar is een squallenhoen.
6: Wie mij stond mij een knuffel en die is heel zacht en lief.
0: Ik heb het idee dat er een omslagpunt west had.
2: Wat dan?
0: Nou, doet ik op een basiskwalificeer. Toen mochten er absoluut geen beesten naar die squallen daar.
2: Nee.
0: Want de koenvolgens meesten wijzen die het allergisch vinden. Dat zo, dat wie kan het vregen, ja. Maar dat
2: vind ik dan, die redenatie vind ik dat we meer in deze tier passen.
0: Ja,
2: want
0: het
2: is continu, er maak je geen pindakaas meer op de ballen, want ik heb Ben die ken een nutje, of ja, ik zeg pindakaas, maar het is natuurlijk nutjesmoor, maar die ken Ben wijzen die allergisch binnen voor nutjes. Ja. Dus de maat oeral rek me houden worden, maar deze hoen, gelukkig maar, want ik begreep dat het werkt het echt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dus ik zoek nog iets steeds over dogma's, maar dat zeg ik maar net wel. Dat is lekker zo
2: van een woordspeling. Hoe laat is het? Het is wel heel
0: lekker. Goed. Wat heb je in de orde media van?
2: Ja, nou, in de Volkskrant Wikileaks. Premier Jetten had de Kamer verkeerd informeerd op broeken van AI. En China is lelijk op huis naar beschuldigingen van cyberonvallen door Chinese hackers.
0: Kabinet Jet GPT?
2: Ja.
3: Om het nieuw genoeren.
4: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moon.

0: Bloem en ik wil alleen bij jou zijn. Zilthavoer, de keeper van de Jouwer, die naar het WK voetbal zil. En dan is het net Andries Noppert. Het is net het gewone WK. Maar het WK van Meesken die trocht een hersenbeschadiging, een verminderde motorica. Stefan Boersma, die had daar al zijn hele lippen mee te krijgen.
1: Ik heb flauw in geboorte een hersenbeschadiging. We hebben mijn linker hersenhelft zo aantast. Het om mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
2: Ja, en dat is dus mij als keeper. Is het voor het eerst?
1: Nee, het is net voor het eerst. Het is wel weer sinds 3 jaar dat ik weer als keeper mag. Ik ben ook al 2 jaar keepers trainer. Alleen zijn we nou weer omvregen om weer als keeper mee te doen. En ik ben al sinds 2011 bij het team betrokken.
2: Ja, nou dus hoeveel jaar ben je inmiddels verder? 15 jaar verder?
1: Ja, 15 jaar verder alweer en dan mag ik weer mee dan. Dus ik viel me wel een beetje de paken van het team. Ik ben volgende week ben ik 32 en de jongste is Tsjechië. Dus het leeftijdsverschil is wel heel groot.
2: En gisteren kwart, maar jij was de ARD'en herstaan bij dit team?
1: Nou nee, ik heb in 2012 mijn debuut maken en sinds 2013 bij de selectie van eindtoernooien. Dus meerdere EK's en WK's en de Paralympische Spelen in 2016.
2: En wat weer het mooiste om te dwalen?
1: Ik denk voor een sportief show in de Paralympische Spelen, omdat dat het hoogst haalbare is voor een Paralympische sporter. Ik heb daar zelf net mooie spielie, dus voor sportief zelf showen is dat iets minder. Maar dan heb ik gewoon een mooie herinnering aan het fitje in het EK om daar een zilveren medaille te doen hebben.
2: We staan nu in Telbert op het terrein van VV Enkwerden, want er was in trainingen voor een WK.
1: Ja, nee, we staan dus inderdaad bij Enkwerden. Dat is regulier voetbal, daar spelen ze 11 tegen 11 op Rutfield met Rutte goals. En wij spelen met CP voetbal Sant-Jean, Lietzerfield, maar Lietzer goals en Gimbutenspel.
2: Ja, wat is nou eigenlijk het grote verschil?
1: Nou ja, inderdaad, als het over reguliere voetballers is, die hebben vaak twee goede futten. Iedereen heeft natuurlijk wel een voorkeur, maar iedereen kent met twee futten voetballen. Maar bij CP-voetballers hebben vaak één kant die wat minder ontwikkeld is. Dus het pasen, het gooien, de kracht is vaak aan één kant minder. Dus ik kan minder goed draaien, minder pasen met rechts dan met links.
2: Is het nog heel oors om het eerste van Enkwerden te trainen dan met een eigen team?
1: Ja, het is natuurlijk een heel oors speeltje. Het is 11-11, mijn grote goals en won mijn buitenspel. Dus dat wil ik weer aanpassen voor mij, omdat ik gewend ben op Lietse goal te keepen. Dus, maar ik merk wel dat het verschil echt wel richting het WK echt wel geholpen heeft om fitter te worden. Maar 12 fit te voetballen in, dus dat er echt wel de ontwikkeling in zit. Maar het is echt wel een goed niveau. Leuk team, leuke jongens. Ik ben heel goed opvangen hier en daar ben ik heel erg blij om.
2: Ja, en train je alleen nog bij hier in het helpen, dat ik begrijp in Zeist?
1: Nee, ik train je 2 keer in de week. Tease en Vreeds train ik hier bij hier in het helpen. En elke wijze trainen we in Zeist op de campus.
2: Ja, voor mij kan net praten, die positie.
1: Nee, mijn positie is de keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, ben ik heel graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed herinneren vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zet. En dat bleek ik dan heel goed te kennen en heel leuk te vinden, ik nog.
2: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
1: De verwachting is dat wij wel mooi durven voor de medailles. We gaan voor een finaalplak. Maar dat is echt wel vorm van een dag. We zijn bij de beste van jouw landen. Dus we gaan echt wel voor een medaille.
0: En dat zei dus Stefan Boersma, die het al zien heel lippen te krijgen had, mij die hersenbeschadiging. En die gaat naar het WK voetbal.
3: De media van de moor.
0: Fijke, toen moest het hebben over onder horen dus Rob Jetten.
4: Ja, en AI.
0: En AI.
4: Net een gelukkige combinatie.
0: Die blikken inderdaad. En ja. Voor de rest?
4: Ja, nou, de Volkskrant die zei het nou van Rob Jetten, uw premier, het de Kamer net goed informeerd over zijn AI-gebruik. In antwoord op Kamervragen had hij op 29 september skreun dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik maken is van AI. Het zou alleen nog om persoonlijke sociale mediakanalen gaan. Maar uit onderzoek van de Volkskrant docht nou blikken dat het wel degelijk gebeurd is. Dus dat ik op zijn officiële social media kanaal AI broekt het. Want de kwestie die is gevoelig. Want Jetten heeft het onderscheid tussen zijn officiële en privé sociale media kanaal juist broekt om Kamer vragen hoe zijn AI gebruik te ontwikken. Nevens de premier is hier de Kamer geen verantwoording verschuldigen omdat hij op zijn officiële min-press accounts geen AI broeken zoe. Maar het is de Volkskrant die erachter komt dat dat dus wel gebeurt. Meldde de Volkskranten dat Jetten en zijn partij D66 honderden berichten op sociale media trok AI meidje litten, hè? En Jetten zelf die reageerde nogal laconiek. Je stopt er wat in, je haalt er wat uit en je controleert het ook altijd. Maar ja, ik weet net dat hij nog zo laconiek ervan al komt. Dus we moeten even zien wat, ja, wat voor gevolgen had dit herstel. Dus,
0: het bloot natuurlijk ook om dus zijn vorige bijnaam. Zeker. Dat Robert Jetten weer.
4: Ja, dat wie al het geval inderdaad.
0: Ja.
4: En dat hij nou ergens, nou, zoals Juste Bigeliks, zo'n oktober, natuurlijk een rouw, nationale rouwdij in Israël. Nou, daar had hij ik wat hoe zijn. Dan ging je altijd zo van, hoe die gevoelige thema's van, ja, is dit Jetten of is dit de computer die wat zeit? Dus het kleeft wel aan.
0: Ja.
4: Ja. En vooral als hij er dan ik nog omheen draait. Nou, dus wat is het? Dus Martien, wat voor gevolgen had dit hersel? Nou, we blowen een beetje in de techniek. Nederland die besmeurt het imago van China terug te stellen dat Chinese hackers hun cyberaanvallen in Nederland verhevig zullen. Dat schreef de Chinese ambassade in Den Haag in een bericht op de website. De Chinezen zijn dus lulk op onze militaire inlichtingen en veiligheidsdienst en de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst. Die verwacht je dat de komende jaren meer Chinese cyberaanvallen uitvierd worden zullen. En die hebben dus juist een cyberadvies om organisaties daarvoor te behoeden. En even de veiligheidsdiensten. Rugtje Chinese hackers gaan vaker op zogenaamde edge devices. En dat zijn apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet inzitten.
0: Het klinkt wel cool, maar het is net heel cool dus.
4: Het is dus net heel cool. Nee, zeker net. En nou zei de Chinese ambassade van, ja, hou even, die informatie is hier vol mij onweerheden en beschuldigingen. En het is nergens op baseerd. En China is juist een van de belangrijkste slachtoffers van cyberaanvallen. En cyberveiligheid is een uitdaging dat alle landen voorstaan, zeiden ze dus. En het land troept aan op internationale gearworking met wederzijds respect om die dreiging de holle te bieden. Nou,
0: dat,
4: ik bedoel, die veiligheidsdiensten van u die staan net van neer te heeg onskruin in de
0: dat
4: blad.
0: Is ja.
4: Dus er is heel heus wel wat onderhand wezen.
0: Ik wil dat...
5: Zit het maar.
0: Oh, dit is heel oude...
4: Hey,
0: oh, tunesje wat ik
4: ja, dacht. Deze, ja, zien we bij.
0: Nou, dit is niet helemaal de bedoeling. Hij is ook gezellig, Tenet Vond.
4: Ja, is dit AI of dit?
0: Dit is net AI.
4: Oké, okay. We zijn hacker van de Chinezen.
0: Het stof zit op dit muziekje. Nou, jongen, hey. Even erop blazen. Zo,
4: ja.
0: Goed. Mariet, die stuurt dus een foto van een blauwe olifant.
4: Oh.
0: Ja, die ben in Gastelons kleertje. Ja. Jon Jaap, die is wekker. Het weekend zit erop, stuurt hij. Het is de eerste Mars, die is. En Jaap en Tjalkie, die zijn er vanzelfs erbij.
4: Vanzelfs.
0: En Jilke had alvast een koffieplaat.
4: Oké, nou ben ik benieuwd welke.
0: Nou ja, Sides. Dit ongeveer.
4: Oh ja.
0: Sniff and Tears en Driver's Seat. En als dan ook een koffieplaatje er wordt, een plaat die het noffelijk is bij die bakje koffie, zoek deze 0620 4999. Of donder op app. Wist dus te vinden.
4: Mooie olifant daar in Kaastel.
0: Het is een hele mooie olifant.
4: Prachtig.
0: Ja, prachtig.

0: Sniffendeers en Driver's Seat.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Sinds het begin van dit squal hier had de band van groep Treien, Fjouwer van de basisschool in Surhuizen, er een bijzondere klasgenoot bij. Hij is had wat meer hier als de rest. Het is een lief hoentje. Het is eens de hoen van juf Bonnie, maar als hij op squal is, in de hoen het ek.
3: Ja, het is dus eigen hoentje. Wie haar eigenlijk ook altijd hoentjes gaan. En Treien is dus laatste hoentje stoorn. En eigenlijk begon het wel weer een beetje te kriebelen. Mijn ben woon wel weer een hoen haar en ik wel. Maar ja, ik werk je trainen de hele dag. Dus ik zei, ja, dan wil ik hem eigenlijk mij gaan squallen. Dat er net alleen nog thuis zit. Dus toen ben ik in overleg gegaan met onze directeur. Wat de mogelijkheden binnen.
4: En zei iets, dat heeft me nog een heel soort geregel komt er bij het Sjen.
3: Ja, we moesten dus eerst Sjen at de MR en de SR-akkoord weer, at de ouders erachter stinnen. Want ja, je zit natuurlijk bij mij een peer aan zaak. En dat er ben allergisch binnen of dat er ben bang binnen. Dus dat hebben we al hier indekt. We hebben eerst onderzoek dien. Toen hebben we de MR-akkoord vregen. Dat is slagen. Toen hebben we een brief naar de ouders dien. At de vragen wien of opmerkingen, dan konden ze bij ons komen. Daar hebben we verder niks op jet. Dus dan wie het akkoord. En toen heb ik dus om een puppy begang te schikken. Ja.
4: En ja, wat betekent dat voor deze klas? Het is nou eerst in groep Treien Fjouwer. Ja. Het is dan ik de bedoeling dat het straks ik naar de rest van de squallen bij Lawrence gaat. Maar wat betekent dan gewoon voor de band?
3: Uw Wobbe die is nou nog een puppy natuurlijk. Dus 15 weken is er nou. Dus hier is nou eerst nog bij mij in het lokaal. Hier is Irina Ren. Hier is nou net op volle momenten echt los. Maar als er dus in de pauzes mij naar boeten gaat, dan is de Ben echt genieten met zijn hoentje. De binnen stillere Ben die bij hem opbloeien, die het naar hem tarinnen, even aaien, even knuffelen, die het even met hem praten, hun verhaal even kwiet. Je mij de les bijvoorbeeld, Ben die het nog een beetje scruten binnen met lezen. Nou, dan rennen we met Wobbe del en dan mij ze even bij Wobbe lezen. Nou ja, en Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vind ze alleen maar mooi.
5: Wobbe!
4: Ja, en zij is al, hij is nu nog in een ren hier in deze klasse. Hoe zit het eruit de komende weekend? Wanneer gaat hij naar de rest van de squal?
3: Op Benzie zit er al in groep 4 of 6. Want wie even naar de gymnastiek binnen, dan hoort er net mij naar de grote gymzaal met al het kabaal. Dus dan is er een jonken. En daar rent er ook gewoon las om. Ja, die ben al een beetje ouder en die zal net samen onder hem zitten. Want daar hebben we wel duidelijke afspraken om maken. En als er aanst een ier is, dan maken we een officiële opleiding doen tot echte schoolhond. En dan is het de bedoeling dat er echt met Ben ontwerkt wordt.
6: Ik vind het kan toch wel springt op het hekje en... Hij houdt hier vaak heel lief en als hij dan in het hek doorspringt, dan eigenlijk hem vaak wel even, maar dan maakt het vaak net.
7: Bij mij is soms mijn Wobbe rennen en dan mij ik nog Wobbe aaien. En dan kennen we ik nog boeten aaien.
4: En doen ze dat dan vaak? Mij een biatje, mij een boeten rennen en aaien?
7: Ja, ik ben een meestal voetbalje, net heel vaak.
4: En dan bij hem in de klasse, wat doet Wobbe dan? Want dan kan je hem natuurlijk net uitlitten.
7: Ja, dan is hij even aan sleep of dan is hij even aan blaffen.
4: En wat vind je van de naam, Wobbe?
7: Leuk.
4: En waarom dan?
7: En met een paar kietiks aan, dan ken ik die naam ik net sta verjitten.
4: En... Hoe shut in tijd dan nu? Toen komt mij aan op squallen. Je staat meteen naar Wobbe taal of?
7: Ik draai naar mijn plak, maar dan ga ik naar Wobbe. Mijn plak is bij Wobbe.
4: Haast doe het erover van in de klasse.
7: Ja.
0: Wobbe. Goeie naam. Mooie naam trouwens voor de hond.
8: Ja.
0: Hidde. Ik heb een mooie hoendennaam op hier onder. Ja.
8: Ja.
0: Maar als de eerst een hoen heeft en daarna komt iemand in die diezelfde naam had als die hoen, dan is die associatie altijd verknipt.
8: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
8: Ja.

0: Maar begrijp ik feitelijk dat ik een voorbeeld had van iemand die zo eerst koest als hoen en daarna als meeske.
1: Nou, ik ken van meerdere voorbeelden, maar ik ken dus iemand die het zijn kat pineut neemt. Dat vind ik wel mooier. Maar de hoen van u's bolje, die heet Silke. Maar zie ik de dochter van een freun.
0: Maar waar wie er eerst?
1: De dochter.
0: Oh, ja.
1: Ja. Dus, en dan is ik nog een jonkje, dat beuljonkje heet Timme. En de hoen van de bolje, die heet Femme.
0: Dus
1: het is soms wat... Waar bedoelen ze nou krijgen?
0: Het iets is clear en goed, nou, ik zet de verkeerde stap door. Ja, dan ga je tot de end.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is haast 12 minuten nu Jelverson. Fijke goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Busbedrijf Q-Bus stuurt extra bussen naar het Ameland om problemen met vervier op het eiland op te lossen. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze al langer het eerste signaal krijgen hoe de ministerie van de bussen op het eiland. Q-Bus zei nou dat er maatregels naam worden. Wanneer die extra bussen naar het eiland komen, is nog net duidelijk. De namen Thuiszorg het Friesland en Noorderbreedte verdwijnen en worden vervangen door Friesjes Samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Ljouwert en op het Jereveen, zei het bestuurder Peter Vis van zorgorganisaties Noorderbreedte en het Friesland.
4: Ja, we zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie. En 1 organisatie, ja, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesjes MC.
1: Voor mij, werkers en klanten van Thuiszorg het Friesland, zal het wel even wennen wijzen, want die organisatie bestaat al meer dan 24 jaar. De organisatie van de Tony Feitsma Prijs voor Jong Friesk Scroottalent is op zoek naar insturingen. Jongerein, ont 29 jaar oud, kan meidwaan met het Friestalig gedicht, verhaal of essay met het thema verbinding. De 3 beste insturingen worden bekroond met €250. En dan ben ik 3 debutantenprijzen voor mensen die het nog neer jeder mij DNH van €150. Takken Wieke is in de Verenigde Staten het WK voetbal voor mensen met mindere motoriek. En keeper Stefan Boersma van het Nederlands Elftal komt uit de Jouwer. Zolang ter voetbal het, stiet er al op een goal.
5: Mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed erin, vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zetten. En dat bleek ik nog heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
1: Het WK voor meestal mijn hersenbeschadiging begint de komende waasje, 14 oktober is dat. Voor Nederland stiet dan een wedstrijd in Scotland op het programma.
0: Fijke dank wel.
1: Graag gedaan.
0: Dan goed om te melden dat Mariet Eck in Markhuizen een olifant zoon heeft.
1: Het werd er heel niet mee.
0: Ja.
1: Het is een hele route, een soort kunstroute met olifant.
0: Ja, wij zijn die besten waar, dat weet ik al niet, maar het is een mooie plaat.
1: Het ziet er wel mooi uit.
0: Oh, het ziet er mooi uit, ja. Het is tijd voor het waarbericht. Jan Jonkman, een goeie morgen. Zo, goeiedag.
6: Ja, goeiedag, koekoek.
0: Het is toch apart hoe dat systeem onderhaal je het soms. Goed.
6: Ja, jongen, maar AI, dat het is al in de macht.
0: Nou,
6: ik word er raar van.
0: Ja, ik ging er dan vanuit dat Jan Jonkman praat, dat het AI-vrij is. Maar goed, nou goed.
6: Dat hier was zo wezen, maar het is zeker nog net zo. Maar ja, met een nieuwe lente, een nieuw geluid. Maar we zitten net meer in de maat, maar we zitten in de eerste. Want vannacht lutst er een ruimgebied, maar een soort bewolking lutst er. Ja, dat was een 14 graden. Nou, wetter in de raambrut kwam, die vanmorgen even boeten door naar de betonpaad, weer naar gewoon droog, daar kon ik wel uit, want hier in Ingmarip, weer juist de jongen en vannacht 18 millimeter van en goed tredje en een hele graad. Nou, laagzaam hier 3 millimeter, ik zo'n tredje in graad, een bakken veen. Maar 1 millimeter, weer een 12 een hele graad, dan wat tredje in graad, 12 hele millimeter, de point, ik maar 16 en ik zo'n tredje in graad. En ik brecht hem, heb ik tredje in graad, die tredje in graad en 14 en 1,4 millimeter. Dus ja, dat ben ik geen hoeveelheid, maar de komende dagen zullen er wel verhoring in komen. Dat we jood wel wat in noorden, dat de wind jood uit noorden hoeken waait, dat zullen we jood ik zeker merken, want we zitten jood in een matwestelijke streming. En dan komt er wat koelere lucht die kant op, en dat is een polaire luchtsoort. Die wordt jood ongeveer het mooie matige tot krachtige noordwestelijke wind. En we zullen wel dat de temperatuur op 3 kilometer hecht in die poollucht, die is al min zo'n. Ja, en die gaat dan over het warme zeewetter heen van plus zandje heen, graden heen. Wat dan goed resulteert dat we uit en terug wel mooie blauwe loften hebben. Hege opballende stapelwolken. En uit en terug een bui. En de temperaturen die liggen dan om de 14 tot 15 graden heen. Ja, en er zit wat we zijn een krachtige matwijste wind. Die maakt het voor het gevoel ik dan wat kouder. Want dan kan het voor het gevoel was een graad of te zien wijzen. Ja, daar moeten we toch wel even om wennen. En dat wordt ik een oude kleeradvies. Wordt er goed bij. Jet erbij. Jongen, vannacht wordt het dan bedroeg. We hebben wat invloed van hege druk. Het is meest bewolkt, het is wel droeg. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 10 graden heen.
0: Wat dat betreft de vliering maar even op om de wintertruinen erbij te pakken, denk ik.
6: Nou, dat, als ze daar lezen, dan moeten ze daar wel hellen. Ja, dat zou wel een goed idee zijn. En dat is voor de komende dagen zo van morgen het ruimpak er ik wel bij. Want we hebben morgen te krijgen met een paar sturingen. Eerst een warmtefront, dan een keldfront. En dat wordt wat inhoudt dat we in iedere maand iets hebben dan al een soort bevolking. En nu terug vallen dan de eerste buien ik al. Het is dan wel een roezig waartype. En we hebben dan... te krijgen met die storingen. Nou, de hele dag te krijgen met die storingen. En het is een komen en gaan van buien. De wind is er van over krompen van het noordwesten naar het zuidwesten. Daar zit bijvoorbeeld wat in warmer lucht. Het is dan zo'n 18 graden op een waadeiland. Dan is het zeewetter nou wat warmer. En zo'n 16 graden meer de provincie. En er staat weer een matige tot krachtige hudde zuidwestenwind. We maar uitzitten zien zo'n tot 8. De wettersport moet er maar even om denken. De gevoelstemperatuur wel even 2 graden leger. En in de nacht gaan de buien gewoon terug en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 11 graden.
0: Dat ik een fruitje naar dit weekend daar. Dat ik ongeveer het beeld van het weekend dat we de jas
6: wel
0: niet hebben.
6: Ja, de jas, de ranjas en de paraplu. Nou, misschien wel, maar die waait misschien ik wel fut. Ja, Stijn, we kennen sneeuw en Stijn wil even bij elkaar flappen. Want het is beide dagen een afwisseling van wolken en zinnen. Het is roezig, er zit een krachtige westenwind. Geregeld vallen er een tal buien. Ja, en het is onleidig, kun je wel gewoon zeggen. En we hebben temperaturen van zo'n 15 graden op een waadeiland tot zo'n 12, 13 graden meer de provincie. Wel even wen, ja, voor het gevoel nog even bij wat kouder. En die westenwind die hebben we soms uitzitten zien in zon. Pas na het weekend knapt het wel even op, want we hebben mensen die droeg en dan is het een hele kalme, rustige dag. En dan hebben we temperaturen om de 16 graden heen. Nou ja, Sageerfest zit. De bledblazer die hebben we even net nodig, want de wind die blaast de bledden. Wat fut.

0: Zwee wie dat en zonder dij.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: De internationale skerkelklossen in Snits die bestaat 10 jaar. Het is een squalle van jongeren tussen de 12 en 18 die geen Nederlands praten. En om bij het jubileum stil te staan, is er van de morgen een optocht van squalbanden en meiwerkers. En onder de telefoon hebben wij net Ian, maar twee gasten in de studio van de morgen. Annette de Kluiver en Yveske Hollander. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: De teamleader en de docent. Maar dan is de vraag, waar is waar?
3: Ik ben de docent.
0: Annette is de teamleider. En Yveske is de docent in elk geval.
3: Ja.
0: Ja, en dan ben ik. Ja, dan moet je hem zelf maar een beetje invullen waar het beste wordt, vertel ik je natuurlijk. Want ik ben eerst eens benijd, die optocht zelfs, hoe zit dat er correct uit?
4: Nou, zal ik die doen. De leerlingen die krijgen straks allemaal een hele mooie groene hoodie met het logo van de school en 10 jaar ISK. En dan gaan we achter een draaiorgel aan, over integratie gesproken, naar de RSC, want dat is onze stamschool. En daar delen we dan baklava uit aan de collega's en allemaal leuke lollies en slingers aan de leerlingen. En dan gaan we weer terug en dan gaan we lekker feest vieren, een disco.
0: Het klinkt als een mooie mix van cultuur inderdaad. Het draaiorgel, ja. en de baklava erbij.
4: Ja, precies. Dus alles in één.
0: Ja, en Yveske, misschien kan je jou vertellen hoe de band je naar Tallinn behouden. Of dus heem ze Tarret als in, wat er te gebeuren is en zo, hoe hij hem in Tallinn heeft.
5: Nou, we hadden ook wel verteld wat we dwangen in Joet. Maar ze hadden, denk ik, net een heel soort beeld bij nog. Ze denken gewoon feest, cadeautjes, hè, dat denken ze dan om. Ik kom dat chauffeur Us bestiet in ISK nou het zien hier. En wij binden er echt al heel lang bij belutsen. Maar een heel soort van die leerlingen binden pas een ier of nog kwatter op onze squallen. Dus dat begrip zoit hun net zo'n soort.
0: Nee, dat is ik zo natuurlijk. Deze thee misschien net altijd bij stil. Tenminste, ja, ik dan net. Die leerling meidje natuurlijk maar een stikje maai van wat jij mooi maai meidje.
5: Ja. Ja, maar wel een heel belangrijke stik, hè? Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. Hè? Voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij ons voor de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze meeskip.
0: Ja, en Annette, je bent dus de teamleader. Misschien kan je ook wat vertellen over de orde zien hier, de ontwikkeling. Hij op bepaalde zaken zomaar van je zegt, dat valt mij op, dat is echt verhoren in die tiener dat wij er binnen?
4: Nou, ik werk hier nog maar 2 jaar, maar wat ik dan meegekregen heb, ook van collega's, dat is, wat opvalt, is dat er steeds wisselingen zijn in het aantal leerlingen. Want het is ooit begonnen met 35. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen kwamen er ineens 80 Oekraïners bij en toen zat het totaal met anderen ongeveer op 200. En nu blijven we stabiel op 100, maar je ziet wel dat er telkens weer andere landen zijn. Dan zie je weer een piek uit Soedan, hebben we nu weer veel leerlingen. En dat wisselt ook. Dus de aantallen wisselen, maar ook de landen. Want in de afgelopen 10 jaar zijn er leerlingen geweest uit 50 landen. Zo. Nou, dat is natuurlijk heel veel, ja.
0: En hoe rier je dan je personeel, de masters en juffen? Hoe rier je die daar op taal? Want je kan hem dan een beetje onvielen misschien. Als er ergens wat bad eigenlijk op het gebied van oorlog of conflict, dan kun je misschien een beetje onvielen dat je met handrokken krijgen zullen.
4: Het mooie is dat je vaak al met een team zit, met mensen die echt met deze leerlingen willen werken. Die lezen zich erover in en die passen zich aan wat er in de klas zit. En we hebben ook cursussen voor traumasensitief lesgeven. Dat is ook belangrijk, want die leerlingen die hebben allemaal een hele grote rugzak met dingen die ze mee hebben gemaakt. En ze komen in een klas met leerlingen uit allerlei culturen. Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook niet verstaan. En dan is het natuurlijk heel goed om daar een band van te maken. En dan beginnen ze altijd in de klas bij Yveske. Daar komen alle nieuwkomers 10 weken. En hoe dat gaat, dat kan Yveske dan weer beter vertellen.
0: Ja, ik heb wel eens verhaal. Ik heb mijn vrouw die werkt in het onderwijs, het basisonderwijs. Dus ik heb wel eens verhaal. Ik denk van, nou, je hebt best wel een pittige baan eigenlijk. Maar als je dan echt nog eens met al die taal zit, hè?
4: Maar wel een hele mooie baan.
0: Ja, voor zelfs. Maar hoe kun je daarmee om?
5: Ik vind het eigenlijk helemaal net pittig, want eigenlijk al onze leerlingen binnen wel gemotiveerd om te leren. En ze krijgen een nieuwe kans in een oorloon, vaak net vrijwillig. En ze zijn zo veerkrachtig en ze ginden vaak vol voor. Al ben natuurlijk altijd zaken waardoor het net zo goed lukt. En gebrek aan onderwijs in eigen loon of trauma's of wat dan ook. Maar ja, we beginnen gewoon met handen en voeten. Want ze spreken mijn koorstaal net. Ik spreek echt geen Arabisch of Tigrinya of wat dan ook. Dus we beginnen gewoon met handen en voeten. Met heel makkelijk gewoon de dingen benemen om je heen. En de deur, de tafel, de pen. En uiteindelijk gaat dat echt

0: leren ze de taal, hoe snel pikken ze dingen op. Het scheelt ook of leerlingen in eigen land op school hebben gezeten of niet, want dat verschil heb je ook nog. En dan kunnen ze bij ons uitstromen daarna voor de rest van de tijd naar 3 niveaus. Een beetje praktisch, een beetje gemiddeld en wat hoger niveau. En als ze onder de 15 zijn, dan gaan ze door naar het voortgezet onderwijs. En dat is soms de Deacon of onze stamschool, de RSG, of nog eens ergens anders. En zijn ze ouder, dan gaan ze meestal naar het MBO. Naar VEDA hebben ze ook een heel mooie opleiding voor NT2-leerlingen. Dus daar borduren ze verder op ons. Of ze gaan naar inburgering als ze wat ouder zijn. En dan komt de gemeente in beeld. En die helpen dan, die zorgen voor taallessen via Stavoor bijvoorbeeld. En dan krijgen ze ook stages om naar het werk te gaan.
1: Oké. En dan is het, ja, dan twaai je maar ze werken en dan is het afscheid nemen. Maar dat liet ik bij wel heel dankbaar werk. En dan lees ik het even zwaar om Yveske. Dat je dan twaai je zijn bijdrage lever haar om, nou ja, de rest van de ontwikkeling en de loopbaan hier in Friesland.
2: Precies, en dat is zeker wat je, het mooiste is wat je dan waarom krijg je kinderen als je ze dan een periode wet zien komen ergens. En dat ze dan nog volle beter Nederlands praten. Of soms echt van een Nederlands bedrijfwerkje. Of het echt goed terug op squallen. En dan denk ik zo, jeetje, dat is gewoon een hele Nederlander. En dat is wel het mooiste was dan was waarom krijg je is. Dat het goed maar ze giet.
1: Nou, dat battelt zie je hier daar in snit. Dus dat is een reden voor een feestje. En ik wees een keer een heel soort feest willen daar joet.
2: Dankjewel. Ja, nou, dankjewel.
1: Tige dank aan Annette de Kluiver en Yveske Hollander van dus de Skerkelklossen der in Snits.

0: Amy Winehouse dat en Rehab.
1: Friesland van de Moorn.
0: Sport Friesland en zorgverzekerer De Friesland die brengen dit kwal hier Apenkooi XL on tour. Nee, alle 18 Friese gemeenten, de basiskwallenband, die kunnen onder andere onder squaltiet vergeest deelnemen onder vernijde farm van Apenkooi. En daar wil ik vanzelf wel eens wat meer van weten. Daarom contact met Johan Spie.

0: Dijksma. Die is programmamanager van Sport Friesland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst dus een venijnige vorm van apenkooi. Wat ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, de apenkooi is natuurlijk al een heel bekend speeltje wat van een heel soort mensen en ik in herinnering hebben als een heel leuk onderdeel. Dat jot ik van mijzelf. Wij zien zelf samen met je partner de Frieslander denken van hoe kunnen we nou wat van om de motorische vaardigheden van Ben. Dus we hebben met de vooral iets hebben wat leuk is. En toen kwam heel snel apenkooi eigenlijk al in de hollen. En apenkooi XL is eigenlijk een terugontwikkeling van. En vanuit Jaske om het oude apenkooi speeltje in. Hè. Dat betekent dat wij een stukje gamification eigenlijk tapast hebben in de gymles. Dus we hebben een soort van professionele arena waarin altijd Bayern in teamverband digitale punten met de verzameling. We hebben een heel groot live scorebord wat erbij stiet. Er is een grote geluidsinstallatie die voor een hele hoop beleving zorgt en die ervoor zorgt dat de Bayern vooral ik een heel soort plezier hebben in het verzameling van punten en in lekker in beweging blowen. En dat is wat u betreft heel belangrijk hierin.
0: Oh, dat ik een apenkooi denk, dat denk ik juist omdat dat een docent dan heel simpel wat bankmodel zet. Of tenminste, dat is simpel wat al je gesleept natuurlijk. Maar net om de schermen en de games en zo. Wat ik reden dat je toch van, ja, als we dat inzetten, dan hebben we ook een betere versie.
1: Nou, wij hebben alles jij een aantal projecten mooi die in. En we merken elke keer dat dit gewoon hartstikke in track is. En dat wie als ik maar in zo'n arena hest, of wie als ik maar in die zaal hest, altijd nog bij hem binnen, of volwassenen of jongeren, iedereen die krijgt er een hartstikke soort energie van. En er werd vooral een heel soort laken. Dus het plezier, dat spat er echt van ouw. En om iets te organiseren met zo'n soort plezier bij komt, dat is denk ik wel heel belangrijk. Want als er ergens plezier om hest, dan hartstikke vol. Dan bloost ik terug in. Nou ja, en dat is denk ik heel passend bij het thema wat we toe hebben.
0: Ja, en Orden die kunnen dan haar Ben inscrollen en dat kunnen alle Orden in principe ervan?
1: Zeker, ja. Ja, dat is het leuke. Wij gaan dit dus in elke gemeente in Friesland organiseren. Wij beginnen Joert in Heerenveen. Maar we hebben een hele planning voor het Squalier 26 hebben we al online staan. Op de website, die ging toch even snel nemen, sportfriesland.nl/apenkooi. En daar kun je altijd zien wanneer er in de buurt plak vindt. Wanneer er ergens een apenkooi in de buurt plak vindt. En dan kun je die ommelden. We hebben deels de activiteit van Squal. Dus dan rent het via squalklassen. Maar we hebben ook altijd gewoon vrije inscrolling. Dus dan kan Ben zelf deelnemen. We kunnen Ben samen met ouders in de arena hebben. We hebben ik deel die beschikbaar binnen voor jongeren. Dus we hebben een heel soort verschillende smaakjes. En dat is al je online in te zien. En hoe meer aanmeldingen, hoe beter. Dus wees welkom.
0: Een tip dus even voor alle ouders en parkers en bevers in de provincie. Om dat even nu te zien. Wanneer dat bij jou in de gemeente is. De apenkooi XL dus. Johan Spieksma, programmamanager van Sport Friesland. Dank u wel.
1: Graag gedaan.
2: De media van de morgen.
0: Fijke.
3: Ik wil ook een apenkooi in de studio hier. Dan draaien we even je terug de studio.
0: Dan weet ik dat we wel.
3: Schermen hebben we hier wel, dus dat kan vast wel inpassen.
0: Nou, daarvoor had wel een muzikale apenkooi, maar
3: ja.
0: Het valt altijd zin dat er net een fysieke apenkooi is.
3: Nou, ja. Nou, misschien. Dorie is het net, maar Mariet heeft weer een foto stuur van een olifant.
0: Ja, nou ja. Ik,
3: maar deze is wel heel speciaal. Nou, dit is een Friese olifant in de maak.
0: Ja, daar moet je een stopje, want dat denk ik aan een olifant in de maak. Wat. Nou goed.
3: Nee, maar die wordt in het Sjerke in Sleert beschilderen. Van een kunstner uit de Jouwer. Friese sporten, scootjesielen, retering, vierlieppen. Giet ik mij op Wrood Expo, maar hij bloedt van Sleert, zei ze erbij.
0: Maar hij liet het ook al je taal, dat beetje.
3: Hij liet het al je taal.
0: Dat is.
3: Ja, het is een beeld, hè.
0: Oh. Dus,
3: ja, okay. Ja, het is net een echt. Oh. Maar hij ziet er heel mooi uit. Echt, die Friese sporten. Ja. Prachtig mooi. Nou, mooi, heel kwart nog even. De Franse politie, die het Fjouwer Oekraïners oppakt, die hier een bijzondere methode om vrachtwagen leeg te raven. Ze gingen erachter rijden, maar niet 100 kilometer in te horen. En dan sprongen ze van de auto op de vrachtwijn. Helden de vrachtwijn leeg, smieten dat goed in die auto. En dan haalden ze weer uit. Nou, behoorlijk gevaarlijk. Ik vond mezelf vanzelfs. Maar het is vanzelfs net de bedoeling dat je vrachtwijn leeg hel je. Dus ze binnen onholden. Ze hadden al meer dan 200.000 euro aan goed in stellen. Een soort elektronica. En ze zien nu voor een vezenstraf van maximaal zo'n jaar kennen ze krijgen.
0: Zo.
3: Ja. Vrachtwagenchauffeurs hier vaak niks in de gaten.
0: Dat wie hem?
3: Dat wie het.
0: Ik voel wat kwad.
3: Ja, moest ik.
4: Graag korter houden, staccato.
5: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
6: En wel een begin alleen hoor.
5: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Heldse manje naar Friesland joert en het waar.
6: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
7: Ja, wat zeggen ze hier dan?
6: Ja, nou, minskip. Geweldig.
8: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
9: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
14: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
13: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
15: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
13: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: We hebben naast het openbare basisschool in Struizen, daar was een squallenhoen en Elton John, die stiert nog altijd. Ja, dat is Nick.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
0: Ah, hier kan het.
19: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Veppie.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Friesland van de Moor.
5: My Erik zei.

0: Elton John en het fantastische I'm Still Standing.
1: Komt wel verhoring in, hè?
2: Dat hij...
0: Stiert.
2: Stiert.
0: Ja, de Fryske familie van hem, die had een vaststel die in.
3: Zelfen hoor ze soms en hij zou staan op stoel. Maar leven, dat is om eens net te betellen.
4: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
5: Ik heb een broervoetbal al, maar ik wil graag meid van. Ik kon vroeger net zo goed erin uit vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag meid van. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zet. En dat bleek ik dan heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
0: Stefan Boersma is keeper in het Nederlands elftal van mensen die toch een hersenbeschadiging verminderen motoriek gaan. En hij gaat na een week naar het WK. We ben ik op een basiskwal in Surhuizen. Daar hadden ze een squallenhoen.
6: Mijn meisje is op mijn knuffel en die is heel zacht en lief.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja, ja, klinkt heel goed.
0: Klinkt leuk.
2: En dat doet de band goed, begreep ik. Dus ja, dan is er ook een ijs vanzelfs. Want de Veensje onderzoekt corruptie bij wapenleveranties aan Oekraïne. En we bloeien bij de Veensje, want dat wil op TikTok jongeren werven voor het leger. Maar het Chinese sociale media platform is verbinden voor Nederlandse overheidsinstanties.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberucht in het kwad, mij Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen. Nou, hier, vannacht hebben we wat bewolking, een enkele stoer. Ja, en van vannacht zitten we nu goed in een noordwestelijke streming. Mooi frissere, heldere, koudere lucht. En dan hebben we goed een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele bui. En mooi een krachtige noordwestenwind is heeks iets van 14 tot 15 graden. Maar het gevoel is wat kouder. Vannacht wordt het wat droog. En toch wat hege druk. Hebben we de temperatuur om de 10 graden. En dan in de wind omgang naar het zuidwesten. En die is matig. Maar morgen. Ja, wordt het een roze onleidige dag. De bewolking heeft de oorgaan. Het is een komen en gaan van buien. En mooi matige dat krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in zuid dat zon is het heeg uit zijn 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon terug in. Dan is het 10,5 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Na een week dan is in Amerika het WK voetbal voor mensen die toch een hersenbeschadiging, een mindere motoriek ha. En de keeper van het Nederlands elftal die komt uit de Jouwer. Het is net Andries Noppert, het is Stefan Boersma. Die had al zijn hele lippen last van CP.
5: Ik heb vanaf mijn geboorte een hersenbeschadiging. Waardoor mijn linker hersenhelft aantast. Waardoor mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
8: Ja, en dat is dus mij als keeper. Ja, is het voor het eerst?
5: Nee, het is net voor het eerst. Het is wel sinds 3 jaar dat ik weer als keeper mag. Ik ben ook al 2 jaar keepers trainer. Alleen ze hebben nu weer omgevraagd om weer als keeper mee te doen. En ik ben al sinds 2011 bij het team betrokken.
8: Ja, nou dus hoeveel jaar ben je inmiddels verder? 15 jaar verder?
5: Ja, 15 jaar verder alweer. En dan mag ik weer mee dan. Dus nee, ik viel me wel een beetje de paken van het team. Ik ben volgende week 32. En de jongste is Tsjechië. Dus het leeftijdsverschil is wel heel groot.
8: En ja, Kistels Kwad, maar jij was de ARD in herstaan bij dit team?
5: Nou, nee, ik heb in 2012 mijn debuut maken en sinds 2013 bij de selectie van eindtoernooi. Dus meerdere EK's en WK's en de Paralympische Spelen in 2016.
8: En wat weer het mooiste om te dwalen?
5: Ik denk voor een sportief show in de Paralympische Spelen, omdat dat het hoogst haalbare is voor een Paralympische sporter. Ik heb daar zelf net helaas net mooie spielie, dus voor sportief zelfjongen is dat iets minder. Maar daar heb ik gewoon een mooie herinnering aan het fitje in het EK om daar een zilveren medaille te doen hebben.
8: We staan hier nu in Chalbert op het terrein van VV Enkwerden, want er zijn trainingen voor een WK.
5: Ja, nee, we staan hier dus inderdaad bij Enkwerden. Dat is regulier voetbal, daar spelen ze 11-11 op Rutfield met Rutte goals. En wij spelen met CP-voetbal Saint-Jean, Lietzerfield met Lietzer goals en Gimbutenspel.
8: Ja, wat is nou eigenlijk het grote verschil?
5: Nou ja, inderdaad, als het reguliere voetballers die hebben vaak twee goede futten. Iedereen natuurlijk wel een voorkeur, maar iedereen kent met twee futten voetballen. Maar CP-voetballers hebben vaak één kant die wat minder ontwikkeld is. Dus het pasen, het gooien, de kracht is vaak aan één kant minder. Dus ik kan minder goed draaien, minder pasen met rechts dan met links.
8: Is het nog heel anders om het eerste van Enkwerden te trainen dan met een eigen team?
5: Ja, het is natuurlijk een heel oor speeltje. Het is 11-11, mijn grote goals en wel mijn buitenspel. Dus dat willen we aanpassen voor mij, omdat ik gewend ben om Blitz goal te keepen. Dus, maar ik merk wel dat het verschil echt wel richting het WK echt wel geholpen heeft om fitter te worden. Maar 12 fut te voetballen, dus dat er echt wel de ontwikkeling in zit. Maar het is echt een goed niveau. Leuk team, leuke jongens. Ik ben heel goed opvangen hier en daar ben ik heel erg blij om.
8: Ja, en train je alleen nog naar hier in Telbert, of ik ben niks in Zeist?
5: Nee, ik train je 2 keer in de week. Tijdens een vredestraining hier bij hier in Telbert. En elke wijze trainen we in Zeist op de campus.
8: Ja, voor mij kan net op praten, die positie.
5: Nee, mijn positie is de keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, maar ik wil graag Maidwan. Ik kon vroeger net zo goed erin het vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag Maidwan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zetten. En dat bleek ik nog heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
8: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
5: Ja, de verwachting is dat wij wel echt wel meedoen voor de medailles. We gaan voor een finaalplak, maar dat is echt wel vorm van een dag. We zijn wel bij de beste van jouw land. Dus we gaan echt wel voor een medaille.
4: De media van de morgen.
0: Wat is er te vinden in de kranten van de morgen?
2: Nou, ik heb het financiële dijkblaadje voor me lezen. En daar staat dus voorop. Defensie onderzoekt corruptie bij wapenleveranties aan Oekraïne. Integriteitsmeldingen draaien om 5 ambtenaren en een oud-officier van het Korps Mariniers. Ja, dat gaat dus qua integriteitsonderzoeking naar corruptiemeldingen. Hoe militaire projecten waarmee Nederland-Oekraïne stiept. Niet onder horen hoe de bouw van 100 patrouilleboten. Dat is een geheime levering. Waarmee nevens belutsen meer dan 400 miljoen euro moeite is. En ja, die meldingen betreffen dus 4 ambtenaren en een jedere officier van het Korps Mariniers. Die belutsen ambtenaren die werken op de inkeerafdeling van Defensie. En die binnen onder horen beschuldigen van belutsenheid bij omkeping en lekken van bedrogsgeheim van concurrenten. En ja, bij beide integriteitskwesties speelt Martijn Waalraven, de 50-jarige eigenaar van United Shipyards, in Nuenen een prominente rol. Hij is tjoege en klokkenlieder. Dus hij heeft dit kennelijk ik mij naar boeten gebracht. En ja, het enorme uitgaventempo creëert een vechtmarkt met ondernemers die veel risico nemen en elkaar zwart maken. Schroot de kranten. Het gaat om tientallen miljarden euro's natuurlijk die het extra uitjoen worden om de feestje. Maar ja, dit wordt dus wel een zaak, denk ik. Want ja, het gaat om 400 miljoen euro in dit geval. En dan bloot nog even bij de feestje, want die wil op TikTok mij gerichte mediacampagnes desinformatie, hoe biegelijks de chinsplicht bestrijden en ik soldaten werven. Er is alleen geen probleem, het Chinese sociale medium is terug de oerhit in de bandien. Het parool schroot ter oer. Ja, staatssecretaris Dirk Boswijk van de feestje, die zou dat wel zitten om op TikTok te gaan. Een keer debat zei hij nog dat hij op kanaal werd de feestje op dit moment nog net zit. Onder andere TikTok het graag het peteren ongeen wil over ondermijnende boodschappen die daar deeld worden. Hij neemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die daar een aanmelden voor een bij de krijgsmacht, dat die linea recta naar Oekraïne stuurd worden. Ja, hij zegt, daar is geen enkele sprake van. En ze willen ik graag jongeren werven via TikTok. Want het jeder onderzoek van het commissariaat van de media toch blijkt dat 40% van de Nederlandse jongeren het sociale medium broekt als nijsbanen.
0: Maar ik vind het wel een beetje een trend worden dat ik nog zo cynisch ben. Maar,
2: ja?
0: Dan heeft dus een Chinese app.
2: Ja?
0: Intussen een pad van de service zit ook wel in Europa.
2: Ja,
0: nou. Maar een Chinese app in elk geval.
2: Mm-hmm.
0: En die weet dan dadelijk welke mensen het potentieel bij Defensie werkje willen.
2: Ja.
0: Mij een account, dus ja. Mij de GPS-coördinaten er echt bij.
2: Precies.
0: What dus, could possibly go wrong?
2: Die kennen al die militairen thuis op ziekje als ze willen.
0: What? Ja, goed.
2: Ja.
0: Dat, nou, maar goed, misschien eer heel tenij toch. Dat is op mij.
2: Ja, je sugar maar. Na je ontwikkeling, en, dan mag je altijd een beetje voorzichtig zijn.
0: Ja. Of misschien met mijn as toe.
2: Of gewoon vertrouwen op de betrouwbare bron die je al tientallen jaren kennen.
0: Wow, wat is dit nou niet eens? Wat is dit nou niet eens?
2: Ja, nou, de traditionele officieel. Media.
0: Ja.
2: De kranten, televisie, radio.
0: Mooi.
2: Toch?
0: Stichtelijk. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Teddy zwemt.
1: En ook zo zeggen dat hij net niet zwemt.
0: Nou, dat ook net zit.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar wil Teddy zwemt dat zong, er al een kwartje van bij mij.
1: Oh, oké. Okay.
0: Door is het
1: wat jerk hier.
0: Ja, maar, dat, nou, ja, goed. Door is het de feestje wil graag werven op TikTok.
1: Ja.
0: En TikTok is natuurlijk het platform van de kwarte filmpjes.
1: Ja.
0: De staatssecretaris, dat is Dirk Boswijk.
2: Graag korter houden, staccato.
3: Dit is Friesland van de Moon.
0: Ja, iedereen is het waar. We zullen het horen, de Squallenhoen. Kwam ik echt wel even voorbij. Het begin van dit squallen hier hadden we van groep 3 Vjouwer van de basisskwallen in Sterhuizen. Er een bijzonder klasgenoot bij. Voorbehitter, het is een lied hoentje. Hij is de juf van de hoen van juf Bonnie. Maar als juf Bonnie op squallen is, is de hoen de dek.
4: Ja, het is dus eigen hoentje. Wie haar eigenlijk altijd hoentjes houden. En Trajelien is dus laatste hoentje stoorn. En eigenlijk begon het wel weer een beetje te kriebelen. Mijn ben woon wel weer een hoen haar en ik wel. Maar ja, ik werk je trainen de hele dag. Dus ik zei, ja, dan wil ik hem eigenlijk mij gaan squallen. Dat er net alleen naar tussen zit. Dus toen ben ik in overleg gegaan met onze directeur wat de mogelijkheden binnen.
5: En zei iets, dit heeft me nog een heel soort geregel contract bij het Shen.
4: Ja, die moesten dus eerst zien dat de MR en de SR-akkoord weer, dat de ouders erachter stonden. Want ja, je zit natuurlijk bij mij een perantzaak en dat er ben allergisch binnen of dat er bij een bank binnen. Dus dat hebben we al hier indekt. We hebben eerst onderzoek dienen. Toen hebben we de MR-akkoord vregen. Dat is slagen. Toen hebben we een brief naar de ouders dienen. Als er vragen wien of opmerkingen, dan konden ze bij ons komen. Daar hebben we verder niks op jet. Dus dan wie het akkoord. En toen heb ik dus om een puppy begonnen te stikken. Ja.
5: En ja, wat betekent dat voor deze klas? Het is nou eerst in groep 3 Vjouwer. Ja. Het is dan niet de bedoeling dat het straks ik naar de rest van de squallen bij Lawrence gaat. Maar wat betekent dat dan voor de band?
4: Uw zwobbe die is nu nog een puppy natuurlijk, dus 15 weken is er nu. Dus hij is nu eerst nog bij mij in het lokaal. Hier is hier in een ren. Hier is nog net op volle momenten echt los. Maar als er dus in de pauzes mijn boeten gaat, dan is de ben echt genieten met zijn hoentje. De binnen stillere ben die bij hem opbloeien, die het naar hem tarinnen, even aaien, even knuffelen. Die het even met hem praten, hun verhaal even kwijt. Hier mij de les bijvoorbeeld, ben die het nog een beetje scruten binnen met lezen. Nou, dan rennen we met Wobbedel en dan mij zijn die Wobbe lezen. Nou ja, en Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vind ze alleen maar mooi.
6: Wobbe! Wobbe! Wobbe!
5: Ja, en zij is al, hij is nog in een ren hier in deze klasse. Hoe shut het Ruud de tak om de weekend? Wanneer gaat hij naar de rest van de squal?
4: Op Benzie zit er al in groep 4 of 6. Als we even naar de gymnastiek binnen, dan hoort er net mij naar de grote gymzaal met al het kabaal. Dus dan is er hier een jonken. En daar rent er ook gewoon los om. Ja, die ben al een beetje ouder en die zal net samen onder hem zitten. Want daar hebben we wel duidelijke afspraken over maken. En als er aanst een eer is, dan maken we een officiële opleiding doen tot echte schoolhond. En dan is dat de bedoeling dat er echt met Ben ontwerkt wordt.
7: Ik vind het kan toch wel springt op het hekje en... Hij is vaak heel lief en als hij dan als je het hek doorspringt, dan eigenlijk ik hem vaak wel even, maar dan maakt het vaak net.
8: Bij mij is soms mijn wobbe rennen en dan maakt ik de wobbe aaien. En dan kennen we ik nog boeten aaien.
5: En doen ze dat dan vaak? Mij een biatje, mij een boeten rennen, hem aaien?
8: Ja, ik ben een meisje van voetbal, net heel vaak.
5: En dan bij hem in de klasse, wat doet Wobbe dan? Want dan kan je hem natuurlijk net uitlitten.
8: Ja, dan is hij even aan het sliepen of dan is hij even aan het blaffen.
5: En wat vind je van de naam Wobbe?
8: Leuk.
5: En waarom dan?
8: En mijn pa kiet ik ze en dan ken ik die naam ik net zo vergeten.
5: En... Hoe shut hij daar dan nu? Toen komt hij aan op squallen. Je staat meteen naar Wobbe toe, of?
8: Ik draai naar mijn plak, maar dan ga ik naar Wobbe. Mijn plak is bij Wobbe.
5: Hij stoort het rol van binnen klasse.
8: Ja.
9: Goedemorgen.
10: Friesland van de Moon.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is haast een minuut oor Ijalwachten. Fijke goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De namen Thuiszorg het Friese Land en Noorderbreedte verdwijnen en worden vervangen door Friesjes Samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Ljouwert en op het Jereveen. Dat zei bestuurder Peter Vis van zorgorganisaties Noorderbreedte en het Friese Land.
13: Ja, we zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie. En 1 organisatie, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesisch MC.
12: Voor mij, werkers en klanten van Thuiszorg het Friese Land, zullen het wel even wennen worden, want die organisatie bestaat al meer dan 24 jaar. De gemeente Vlieland wiekt af van het eigen beleid voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwijn. Ging het om een vrachthout door mijn kraan die breed inzetbaar wijzen maakt op het eiland. Jeder hier de gemeente zijn alleen nog emissievrije elektrische wijn om te schaffen. Maar deze nieuwe vrachtwijn zal op diesel rijden. Het bleek dreig om een vrachtwijn te vinden die net alleen nog op accu's rijden kan en toch liet diezelfde accu's broeken kan om de kraan om te drogen. En op het kruispunt van de Grijnse Stritwei en de Anne Vondelingwei in Ljouwert wordt Joert een 12e flitspeel in gebruik nam. Dat betekent dat er nu in beide richtingen hoornhavenen wordt. De flitspeel, de andere kant op, is de meest actieve van Friesland, stiet landelijk op nummer 7. Van mei tot augustus ben er bij die ene peel haast 12.000 boten uitskreun. Op dat stuk van de dijk hield een maximum snelheid van 50 km in de uren. En ik schoen me er maar aan horen. Takken Wieke is in de Verenigde Staten het WK voetbal voor mensen met mindere motoriek. Keeper Stefan Boersma van het Nederlands elftal komt uit de Jouwer. Zolang het er voetballet, stiert er al op een goal.
14: Mijn broer voetbal al, maar ik wil graag Maidwan. Ik kon vroeger net zo goed erin, vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag Maidwan. Ja. En dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zet. En dat bleek ik heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
12: Het WK voor mensen met hersenbeschadiging begint komende woensdag op 14 oktober. Voor Nederland stiert dan een wedstrijd in Schotland op het programma.
11: Fijke, dank u wel.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
19: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
11: Muziek van Pieter Wilkens, dit van die kleer. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrug. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
20: Ja, Erit, ik een goeie morgen.
11: En we werken je al een paar dagen aan dat omslagpunt van de Nijsimmer naar de Esta. Is dat nou officieel begonnen?
20: Dat is vannacht officieel begonnen. Want vannacht lukt al een ruimgebied met wat bewolking. Het eerste tafut, het weer vannacht naar 14 graden. En daarna kwam dus een noordwestelijke streming. Ja, en die bracht polaire lucht is kant op. Ja, en dat zullen we dan ook aan de temperatuur. Want de temperaturen die binnen vannacht rare zakken. We van morgen. Eén keer in 9 minuten, goed 13 graden minimum temperatuur, 18 mm. Laagstem heeft het dezelfde temperatuur, maar je 3 mm. Dan word ik dezelfde temperatuur, 2,5 mm. Bakkerveen, die lijn zelf naar even leger, 12 en heel. Hier maar 1 mm, de point ik zo'n 13 graden, 16. En iets brecht hem hier, nog maar 1 mm, 13 graden. En grauw hier 18 mm. Dus de hoeveelheden wetter binnen net vallen. Maar we kunnen wel merken dat er hier een orenwien waait. Het is net de kooimanwien, maar het is echt een noordwestelijke wien. En daardoor zitten we hier in een noordwestelijke streming en die brengt wat frisse, polaire lucht die kant op. Dat zorgen we dus ook aan de temperaturen, want in de boppenlucht die wordt een stuk kouder al. Want op 3 kilometer hechter is de temperatuur al min zo'n graden. En die komt dan over het warme zeewetter, wat nog steeds plus zandje graden is. Daardoor hebben we hier dan ik meteen nou, mooie blauwe loften, heldere skinneloften, maar de kan ik makkelijk buien ontstaan, terug dat er die wind die het koren boppenlucht en het warme zeewetter, ja, dat jouwt dan mooie heeg opbouwende stapelwolken, die ze nou dan even uitgroeien kennen tot een bui. Ja, ze ben betekend wat incontinent, zou we dan zeggen. En dan let ik dan wordt even weer wat wetter vallen. De millimeter zullen het nou wel mooi vallen. Maar de temperaturen, ja, die moeten we wel even onwennen, hè, want die liggen een stuk leger als juist er 14, 15 graden in een bui, nog even leger. Tel daar ik nog even bij op, een matige tot krachtige matwestenwind. Betekent uitzitters in zon van de middag, vooral in het kust en in het waadgebied. Ja, dat jouwt dan een gevoelstemperatuur van zo'n 10 graden. Dat wordt wel even wennen, denk ik. Jong en vannacht, dan wordt het bedroeg. Hebben we tijdelijk wat invloed van een hege druk. Is het dat heel bewolkt en dan hebben we temperaturen die liggen zo om de 10 graden heen.
11: En hoe zit dat morgen? Ongeveer dezelfde temperaturen en omstandigheden?
20: Nou, nee, we hebben minder omstandigheden. Want we hebben morgen te krijgen met 2 verschillende steuringen. Een warmtefront en een keldfront. Maar het zijn beide fronten. En het houdt in dat we morgen een soort bewolking hebben. En het wordt een roezig en onleidig. Want die fronten die zwargen voor geregeld buien. En dan kan ik wel weer eens even de nedige millimeters vallen. En dan hebben we, dan in die buien liggen de temperaturen. Die liggen nou op een waterland naar wat heger, zo'n 18 graden. Die hebben dan wat invloed van het warme zeewetter. En meer de provincie is het zo'n 16 graden. Dan is het wel gebeurd. En er staat erbij, ik werd een krachtige zuidwestenwind. En die is, ik werd matig tot krachtig. Daardoor viel dat ik nog wel wat frisser om. De gevoelstemperaturen, die liggen dan 2-3 graden leger. En in de nacht bloedt het een komen en gaan van buien. En dan hebben we de temperaturen om de 10 tot de halve graden.
11: De dagen daarna, het weekend, hoe lukt het dan?
20: Nou, het weekend is bloot gewoon. Kunnen we gewoon even. Gewoon kwats is. Het is gewoon jestachtig. We hebben wel een afwisseling van wolken. Uit en trolle zinnen erbij. Maar zeker ik een tal buien die de revue passeren. En er zit een krachtige westenwind. Ja, en dan hebben we temperaturen. Die liggen dan zo'n 15 graden op een waadeiland. Tot zo'n 12 tot 13 graden meer de provincie. Nou, snijd is dat ik hetzelfde geval. Ik heek uit zo'n 13, 14 graden. Ja, de jas kan er wel bij ons. En er zit nog steeds een krachtige westenwind. Pas op maandag, dan wordt het weer droog. En dan wordt het kalm. Krijgen we invloed van hege druk. Komt er ook weer wat warmer lucht is kant op. Dan hebben we temperaturen om de 16 graden heen. Nou ja, sageer vetsen. De gekleurde bladen, die komen dus gewoon omwaaien. De komende dagen.
21: Je sliert
0: is mij te wie, geen oer al hinnegin, geen hikke mij te heen, ik ben een

0: door de Skrekkelklos in Snits. Die viert een jubileum met baklava en mijn draaiorgel. Nee, first aid kit.
1: Out

0: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
2: De internationale skerkelklossen in Snits die bestaat 10 jaar. Het is een squalle van jongeren tussen de 12 en 18 die het keer Nederlands praten. En om bij het jubileum stil te staan, is er van de morgen een optocht van squalbanden en meiwerkers. En onder de telefoon nou hebben wij net Ian, maar twee gasten in de uitvoering van de morgen. Annette de Kluiver en Yveske Hollander. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De teamleider en de docent. Maar dan is de vraag, waar is waar?
3: Ik ben de docent.
2: Annette is de teamleider en Yveske is de docent in alle gevallen.
3: Ja.
2: Ja, en dan ben ik, ja, dan moet je hem zelf maar een beetje invullen waar het beste wordt, vertel ik je natuurlijk. Want ik ben eerst eens benijd, die optocht zelfs, hoe ziet dat er correct uit?
4: Nou, zal ik die doen. De leerlingen die krijgen straks allemaal een hele mooie groene hoodie met het logo van de school en 10 jaar ISK. En dan gaan we achter een draaiorgel aan, over integratie gesproken, naar de RSG, want dat is onze stamschool. En daar delen we dan baklava uit aan de collega's en allemaal leuke lollies en slingers aan de leerlingen. En dan gaan we weer terug en dan gaan we lekker feest vieren, een disco.
2: Het klinkt als een mooie mix van cultuur inderdaad. Het draaiorgel, ja. en de baklava erbij.
4: Ja, precies. Dus alles in één.
2: Ja, en Yveske, misschien kan je ook vertellen hoe de band je naar Italië behouden. Of dus heem ze tarret als in wat er te gebeuren stiert en zo, hoe hij hem in Italië heeft.
3: Nou, we hadden ook wel verteld wat we dwangen in Joet. Maar ze hadden, denk ik, net een heel soort beeld bij nog. Ze denken gewoon feest, cadeautjes, dat denken ze dan aan. Ik omdat Sjefar Us bestiet in Jiska Nootsien hier. En wij binden er echt al heel lang bij belutsen. Maar een heel soort van die leerlingen binden pas een jaar of nog kwatter op onze squallen. Dus dat begrip zoit hun net zo'n soort.
2: Nee, dat is ik zo natuurlijk. Deze misschien net als bij stil, tenminste, ja, ik dan net. Die leerling meidje natuurlijk maar een stikje maai van wat jij mooie meidje.
3: Ja. Ja, maar wel een heel belangrijke stik, hè? Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. Hè? Voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij u's voor de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze meerskip.
2: Ja, en Annette, je bent dus de teamleader. Misschien kan je ook wat vertellen over de orde zien hier, de ontwikkeling. Heb je ook bepaalde zaken zo van je zeggen, dat valt mij op, dat is echt verroren in die zien hier dat wij er binnen?
4: Nou, ik werk hier nog maar 2 jaar, maar wat ik dan meegekregen heb, ook van collega's, dat is, wat opvalt, is dat er steeds wisselingen zijn in het aantal leerlingen. Want het is ooit begonnen met 35. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen kwamen er ineens 80 Oekraïners bij. En toen zat het totaal met anderen ongeveer op 200. En nu blijven we stabiel op 100. Maar je ziet wel dat er telkens weer andere landen zijn. Dan zie je weer een piek uit Soedan, hebben we nu weer veel leerlingen. En dat wisselt ook. Dus de aantallen wisselen, maar ook de landen. Want in de afgelopen 10 jaar zijn er leerlingen geweest uit 50 landen. Nou, dat is natuurlijk heel veel, ja.
2: En hoe rier je dan je personeel, de masters en juffen? Hoe rier je die daar op taal? Want je kent hem dan een beetje onvielen misschien. Als er ergens wat bad eigenlijk op het gebied van oorlog of conflict, dan kun je misschien een beetje onvielen dat je met hand trokken krijgen zullen.
4: Het mooie is dat je vaak al met een team zit, met mensen die echt met deze leerlingen willen werken. Die lezen zich erover in en die passen zich aan wat er in de klas zit. En we hebben ook cursussen voor traumasensitief lesgeven. Dat is ook belangrijk, want die leerlingen die hebben allemaal een hele grote rugzak met dingen die ze mee hebben gemaakt. En ze komen in de klas met leerlingen uit allerlei culturen. Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook niet verstaan. En dan is het natuurlijk heel goed om daar een band van te maken. En dan beginnen ze altijd in de klas bij Yveske. Daar komen alle nieuwkomers 10 weken. En hoe dat gaat, dat kan Yveske dan weer beter vertellen.
2: Ja, maar ik heb wel eens verhaal. Ik heb mijn vrouw die werkt in het onderwijs, het basisonderwijs. Dus ik heb wel eens verhaal. Ik denk van, nou, dit is best wel een pittige baan eigenlijk. Maar als je dan ook nog eens met al die taal zit, hè?
4: Maar wel een hele mooie baan.
2: Ja, vanzelfs. Maar hoe kun je daarmee om?
3: Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet pittig, want eigenlijk al onze leerlingen binnen wel gemotiveerd om te leren. En ze krijgen een nieuwe kans in een oorlog, vaak net vrijwillig. En ze zijn zo veerkrachtig en ze ginden vaak vol voor. Al ben natuurlijk altijd zaken waar het net zo goed lukt. En gebrek aan onderwijs in eigen loon of trauma's of wat dan ook. Maar ja, we beginnen gewoon mijn handen naar voren. Want ze spreken mijn koorstaal net. Ik spreek echt geen Arabisch of Tigrinya of wat dan ook. Dus we beginnen gewoon mijn handen naar voren. Maar heel makkelijk gewoon de dingen benemen om je heen. En de deur, de tafel, de pen. En uiteindelijk gaat dat echt heel snel, omdat ze gewoon jong binnen en vaak toch best wel snel. In ieder geval de beginselen.

0: Dan kunnen ze bij ons uitstromen daarna voor de rest van de tijd naar 3 niveaus. Een beetje praktisch, een beetje gemiddeld en wat hoger niveau. En als ze onder de 15 zijn, dan gaan ze door naar het voortgezet onderwijs. En dat is soms de Deacon of onze stamschool, de RSG, of nog eens ergens anders. En zijn ze ouder, dan gaan ze meestal naar het MBO. Naar VEDA hebben ze ook een heel mooie opleiding voor NT2-leerlingen. Dus daar borduren ze verder op ons. Of ze gaan naar inburgering als ze wat ouder zijn. En dan komt de gemeente in beeld. En die helpen dan, die zorgen voor taallessen via Stavoor bijvoorbeeld. En dan krijgen ze ook stages om naar het werk te gaan.
1: Oké. En dan is het, ja, dan twee je maar ze werken en dan is het afscheid nemen. Maar dat liep bij wel heel dankbaar werk. En dan lees ik het even voor on Yveske. Dat je dan twee je zijn bijdrage lever haar on, nou ja, de rest van de ontwikkeling en de loopbaan hier in Friesland.
2: Precies, en dat is zeker wat je, het mooiste is wat je dan waarom krijg je kinderen als je ze dan een periode wet zien komen ergens. En dat ze dan nog volle beter Nederlands praten. Of soms echt van een Nederlands bedroofwerkje. Of het echt goed terug op squallen. En dan denk je van jeetje, dat is gewoon een hele Nederlander. En dat is wel het mooiste was dan was waarom krijg je is. Dat het goed maar ze giet.
1: Nou,
2: en
1: dat,
2: ja.
1: Dat battelt zie je hier daar in snit. Dus dat is een reden voor een feestje. En ik wees een keer een heel soort feest willen daar joert.
2: Dankjewel.
0: Ja, nou, dankjewel.
1: Dank Annette de Kluiver en Yveske Hollander van dus de Skerkelklossen der in Snits. Want dan zullen we natuurlijk een draaiorgelplaat draaien kennen.
3: Ja.
1: Ik ken eigenlijk, denk ik, Sineke, maar Shelley.
3: Ja.
1: Dat denk ik best zo. Ja. Die wil wel van mij doen op het Songfestival.
3: Oh?
1: Ja. Ik weet net dat ze dan weer een draaiorgel mij neemt.
3: Nee.
1: Maar ja.
3: Er zijn meer kapers op de kust. Hoor.
1: Er zijn meer kapers op de kust. Carol Emerald misschien? Maar eigenlijk is het intussen de artist formerly known as Carol Emerald.

0: Sparrow Emerald en Riviera Live.
1: De media van de morgen.
0: Feike, de Oormedia.
2: Het Rotterdamse havengebied kent als een van de eerste gebieden van het stikstofslot. En dat is te danken aan Knien.
0: Natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Dus, ja. Er wordt 50 miljoen euro gitternij natuurherstel. En dat wie een betingst, ik voor de jochter, om de haven dus, dat ze uitvrijden kennen. En om die toestemming te jaan. Nou, er komt dus nou die miljoenenstiepen van het kabinet. En dat natuurherstel, dat gaat onder oren naar een serie ecologische maatregelen. En ik dus naar het vergrutsen van de knienpopulatie. En te gruttere maatregelen op het meet van wetterbeheer. In de Fjouwer omlissende Natura 2000 gebieden. En ze wil dus het kabinet en de provincie Zuid-Holland het vergunningsslot openbreken. In de eerste helft van Takamier, maar de industriële motor van Nederland weer op gang komen.
0: Het is heel aardig. Hoe is Kattonknien daar volgens mij?
2: Hij ze net, ik is gewoon hier naar een water, naar Vlieland. Nee, ja, naar een waterheiland, hè? Net als mij.
0: Dan trein je jullie naar Vlieland?
2: Ja, sure.
0: Dan is het 30 naar de eiland, dat bro.
2: Sure. Dus het ging goed met de knieën.
0: Ja.
2: Ze doen dus,
0: goeie zaken.
2: De kop is dan, ik hoop, gevestigd op gravende konijnen.
0: Ik van vergunningen, dus knieën.
2: Ja. Ja, maar ik ben net een boot graven, daar in die haven onder wetten natuurlijk. Maar,
0: ja, je doet wel.
2: Ja, maar goed. Ja. Dus dan gaat het even over het voornemen van het kabinet om huishoudens dagswet te dwingen om bij vervanging van de cv-zetel een warmtepomp te kopen. En dat wie al jeder waar dat zijn, is het oudblaast. En dan was er dat maar ingang van 2029, dat had je dan een cv-zetel vervangen moeten. Dat je dan dwongen wordt om een warmtepomp te kopen. Het wordt dus ik al een dwangpomp neemt. En het kost een soort geld. Die pomp, die ben net om me nog, die kost je duizenden euro's. Huishoudens die al zuchten onder gestegen kosten, zitten niet te wachten op prijzige warmtepomp, schroot de Telegraaf. Die heeft het over een groene drammerij. En de kosten zijn weer voor de burger.
0: Maar hoe zit dat, Craig? Want een cv-zettel die rint op kast natuurlijk met het stopcontact.
2: Ja.
0: Maar zijn hybride warmtepomp, die neemt wel wat meer stroom, toch?
2: Die neemt, dus ja, was mijn gas bespaard, dus is mijn stroom weer kwijt.
0: Ja.
2: Dan is er ik nog van het installeren, mast de romte mast wel, hè. En de maatmeesting wijze die zijn ding installeren kennen. En daar is ik een groot gebrek over zelfs.
0: Ja, en dan heb je dus nog de krapte op het net.
2: Ik nog.
0: In combinatie dus, vaak met zinnenpaneel natuurlijk.
2: Ja, dus ik denk dat toch een soort van green at dream is die het koerspotentieel toch praktische
0: sfeer. Op een zelf, ik zou best een ding afholen, maar het is best aan de prijs nog, ik wil.
2: Het is hartstikke duur.
0: Ja.
2: Dus, en als het nog net genoeg is, Erit, dan komt ik een piek in de prijs van de kriesbeam. 20 euro moet je deltellen voor zo'n beam.
0: Ja, nou, de kist. Het
2: was net
0: hier al.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
3: Dat was een heel klein jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
4: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
5: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
9: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 20 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
3: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
13: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
3: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En aanzien in Friesland van de Moorne, Oerlijst en Vernielingen die zwaar gedevaart op de Bartestuun, Vriending van Beltsum, er mij op horen wil. Dat verhaal aanzien in Friesland van de Moorne. En we doen het lucht even uit, want Bruce Springsteen die komt eraan.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en veren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elselingen.
10: Njoggen ont om Sandje in oktober. Hienste spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
15: Christiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Christiné troch een keusgebit dat net goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen jouw keusgebit on of we meid je een nieuw keusgebit dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoende zwargen met familie en vreun. Bel je nou mooi Kunstgebit aan Huis via 06-83-252-1-2 of zoek op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen een kleer te wezen.
16: Zwargeles leidtje, mijn kunstgebied aan huis.
15: 06-83-252-1-2.
17: Waar is het van?
18: Friesland van de Moor.
19: Mijn Erik.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Oerlijst en vernielingen die zorgen ervoor dat de Waterstuunvereniging van Belsum ermee ophouden wil. Moet dat al ik in. En hoe dat verder maakt, dat verhaal dadelijk. En we ben ik in Balk, want dat liet het een heel toegankelijk dorp. Maar als je wat sjogger dat beter kan, dan... ruimte voor verbetering of zo? Goed, dat verhaal dat komt daar.
3: Nou, ben wel benieuwd dan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Door mee, daar ben ik ook benieuwd naar.
3: Zeker. De Europese rekenkamer die maakt een grote zwaar over de Europese begroting die voor naar je schulden zwaar je zoe. En Hamas-supporters in Nederland die kapen de betinking van de slachting die de terreurgroep op zo'n oktober 2023 in Israël onrjochte.
0: Fijnke Wouda, dank u wel. Dan nou het verkeer met Fijnke Wouda.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
3: Ja, het stiert feest op 12 dieken de A-zoon tussen Boerakker en Grains. Dus als je de provincie Utrecht dan voort de Grains, richting Grainsland dus. Daar stiert het feest, 4 kilometer, 3 minuten extra rijstiert. En op de A32 tussen Wolvegeer en Jedevingen Zuid stiert 4 kilometer file, zontje minuten extra rijstiert.
0: Dank u wel. Dus dat kan... Waar? Meteorologie?
3: Dat liet ik heel graag gewoon Jan Jonkman door. Die is de volle bettering.
0: Dat is heel verstandig.
4: Een goeie morgen. Nou, hier, vannacht hebben we wat bewolking, een enkele stouwer. Ja, en vannacht zitten we nu joerd in een matwestelijke streming. Mooi frissere, heldere, koudere lucht. En dan hebben we joerd een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele bui. En mooi een krachtige matwestenwind is heeks iets van 14 tot 15 graden. Maar het gevoel is wat kouder. Vannacht wordt het wat droog. En vertrok wat hege druk. Hebben we temperatuur om de 10 graden. En dan in de wind omgang naar het zuidwesten. En die is matig. Maar morgen. Ja, wat het een roezonlijige dag. De bewolking heeft overgaan. Het is een komen en gaan van buien. En mooi matige dat krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitten in zuidstation is het heeg uit zijn 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon terug in. Dan is het 10,5 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: De gemeente De Frieske Marne die werkt het geer, maar inwenners die een beheining ha om de vattenswaardigheid dat elke nier volwerig meidwaan kan om het leven. Er is een vergroep van opruchten onder de naam FIT, Frieske Marne intern toegankelijk. Leden van die vergroep die gingen in Balk de stritten op en al koud hier plieken dat er van alles in het paard stierde.
5: Ik heb een flauwe geboorte en hersenbeschadiging. We hebben mijn linker hersenhelft aantast. We hebben mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
0: Nee, dat verhaal dat komt dadelijk voorbij. Want eerst dus dat verhaal over Balk, die werkgroep daar. Wat kwam die daar krijgt zin op stritten? Dat is vanzelf de grote vraag.
6: Zeker dat het wat dronken is, hè, dan is dat gewoon een probleem.
0: Ja, dan gaat het zowel om auto's als om fietsen, hè, zei ze
6: jou. Ja, fietsen, ja. Of een groep meisjes die eerst aan te praten. He, dus het is gewoon een slalom om van alles heen.
0: Ja, dat is natuurlijk wat van die reclame worden her en der steen. Heb je daar gelest van?
6: Nou, dat onder andere. He, dat, en terrasjes. Al bij al wordt het nou ja, wel verrekte smel allemaal. He. En nou ja, met name meisjes met rolstoel. En scootmobiel, die net zo wendbaar binnen. We hebben een probleem, maar.
7: Ja, we staan op het Gaarstelaanhuis, bibliotheek Balk en een servicepunt van de gemeente. En wat is hier het probleem?
8: Nou, dat mensen moeilijk te draaien krijgen hier. En dat het nou dat noord een beetje een hele meter is, komt dat weer. En die andere kant, ik een meter kwater, dan hebben ze er beter omheen kennen. Maar ik heb het gevoel met een mooi liedje. Maar van diegene die het broeken moet, is het heel vervelend. En dan moet je misschien wel een beetje meer aan dat ons komt.
7: Ja, dat is net goed een uitdag dus.
8: Nee, maar die mensen hebben zelf geen handicap, dus die denken er net over. Dus misschien meer informeren bij de doelgroep van kan je hem er langs van tevoren dat het makkelijk wordt. En dat gebeurt eigenlijk net. Want de groep is te lief en die moet zich meer jarrel in te tanken. Maar dan is het vaak al te laat.
7: Nu kun je krek uit de lift waai. Dat past krek, hè?
9: Ja. Het is met de voetpedaal moet ik even in de look helemaal. En dan pas je te krek in. En dan is de spiezel weer er altijd bij om het door te penetreren. Het was onder en boven, dus ja.
7: Ja, dus het draait zich, maar het is net ideaal, kan ik mij zo intinken.
9: Nee, maar ja, ik leer je dan ze hier dit gebouw. En de Rabobank zit om deze lift erin. Dus dan moet met wat.
7: Ja, we kregen langs twee pijltjes kwam. Jou bent slechtziend, dus jou weet dat ze de steen maar oors.
8: Nou, worden ze ook bij op fietsen kennen. Want dan zust dat net. Nou, dan weet ik dat ik het precies tussen droom heb. Maar dan ben ik op een vreemde plek, dan komt het net goed.
1: En wat is zo'n oplossing wijzen?
8: Mooi wit verven. In ieder geval de top. Dan zie ik het wel. Ja. Nou, kenbaar. Nou?
1: Ja, precies. Want ze zijn al een beetje onopvallend, had je het net gehoord.
8: Nee, ze zien helemaal de stritten, dus dat is net oké.
0: Okay. Vite Pjeltjes, dat zou een oplossing wijzen kunnen, jaren we daar. In balk, dat witte jaar in de bijdrage van Daniel Kooistra van Streek Omroep RTV Spannenburg.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, we was toch te houden? Of financiën volgens mij?
3: Oh ja, het zwitst je me op een voorhol om al die bedragen. Ik doe een poging. Ik krijg er niet wat benauwd van, want het gaat om heel soort geld. De Europese Rekenkamer maakt het om zwaar over de opzet van de onkomende meerjarenbegroting van de Europese Unie. Die gaat van 2028-2034. Waarschuwt ik voor het gevaar van nieuwe schulden. De financiële waakhoen van de EU, die zei dus dat een deal van de nieuwe EU meerjaren begroting. Op dezelfde manier willen ze die uitkeren als het corona-herstelfonds. Financiering is dan net langer keppelen om kosten. Maar dan krijg je het geld vooral, of in het voor, als ze plannen onleveren waarmee ze EU-doelen helje willen. Maar zei die rekenkamer, die doelen die binnen echter vissen te vaag en ik net goed te controleren. Je moet, voordat je ergens nog beginnen, moet je natuurlijk wel weten wat het doel krijgt is.
0: Oh, ja.
3: En dat zei ik lid van de rekenkamer, Stef Blok. En ja, hij zegt, het is zeker om de lidsteden zelfs om de controle van die EU-uitgifters goed op water te hebben. En hij zegt dat ik als een kwetsbaarheid. Wij vinden als hoeder van fatsoenlijke besteding van belastinggeld dat we altijd moeten kunnen controleren. Dat zit nu niet goed in de rekening. Ja, hij zei dus ik van die fouten, Bigelix, die zitten dus ik. Ja, hij neemt dan als voorbeeld Griekse boeren. Die kregen miljoen euro's om landbouwsubsidies voor skiep en guide op Kreta die net bestienen.
0: Oh,
3: ja.
0: In onderhoud wel makkelijk wat dat betreft.
3: Dat is wel zeker, ja, absoluut. Maar de rekenkamer die waskocht dus voor schulden. 2022 zal de EU-schuld nolle grachten oprinnen rond 1 biljoen euro. En alleen nog de rente voor het weerombetaling van het liende coronafonds kan oprinnen rond 83 miljard euro tussen 2028 en 2034. Hij heeft dus alleen nog over de rente. 93 miljard euro. Dus snap je nou waarom mij het zweet op
0: ja, nou ja, überhaupt dit tijdstip en dan dit soort bedragen. Sowieso dit soort bedragen.
3: Nou.
0: Maar zeg natuurlijk, als je het dan aan Jerre uit Den Haag waar je die box draaien en daar werd wat scoot.
3: Ja. Goed,
0: ja.
3: Nou, en dan die Jure Kriesbeam er ik nog bij.
0: Ja, nou, dus dat is het slimste nog.
3: Het wordt onhoudbaar, dit. Nou, de burgemeester van Amsterdam en de Amsterdamse politiechef die hebben mij grote afschuw gezien hoe demonstranten voor het monument op de Dam Hamas stiepen. Dat wie juster. Wie juist natuurlijk een, ja, toch wel gevoel. Gevoelige dij via zo'n oktober 2023 is Hamas het onvallen dien op Israël. Het er 1200 mensen, nou ja, uitslachten, kerstwolsissen, want daar komt het op del. Er zijn verschrikkelijke dingen ben daar gebeurd. En ja, wie juster wie daar roen om, in ieder geval wie daar betinkingen voor. Ja, alleen voelen dus een groep mensen het nedig in grote steden, dan vooral Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Om dan ik nog even een pro-Palestijn betoging te houden en daarbij gie je een groene vlag omheen, maar daarop de tekst We support Hamas. Ja,
0: ja.
3: Dan denk ik van oké. Okay. Nou, het is nog net strafbaar. He, er wordt werken om wetjouwing om dat strafbaar te maken. Dat je terrorisme stiepje. Die demonstranten zeggen ja, maar de wie helemaal, de wie geen terrorisme. Het wie een verzetsdier. Dit de Hamas dien het.
0: Ja.
3: Ja, dus nou ja, in elk geval er wordt werken om wetjouwing, zodat de politie dan haast vol ingriepen kan.
0: Ik zou zeggen, soms dan hele van die onderwerpen die dan even een beetje fleur brengen kennen.
3: Ja, maar daar wil je.
0: Nou, dat.
3: Dit? Nee.
0: Ja, maar we moeten de muziek heel goed, denk ik.
3: Ja, laten we dat maar doen.
0: Status quo?
3: Ja, best.
10: Omroep Friesland. Veel mij altijd mee horen.

0: Het is 20 minuten 8 in het wie Status Quo, 20 Wild Horses.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het dwarsbelang van Beltsum heft de waterstuurvereniging op. De druk op de vrijwilligers die water grut en dat komt al terug onhoudende oerlijst en vernielingen. Jasper de Vries, die is van het dwarsbelang. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, wat voor oerlijst en vernielingen hebben we het dan over? Want dat maakt wel aardig slim wijzen dat het te laat had dat je hem opstappen.
3: Ja, het is ook niet iets van de laatste weken hoor, maar dat gaat echt om het moedwillig slopen van speeltoestellen, het groen kapot trekken, kapot glas of kapotte bierflesjes glas in de speeltuin, waar ook kleine kinderen de volgende dag weer moeten spelen, allemaal van dat soort werken, fikkie stoken, prullenbakken opblazen. Daar zijn we als dorp natuurlijk niet uniek in en als speeltuin ook niet uniek. Hè, want in het dorp merken we ook dat op andere plekken dat een probleem is. Het Hemmermapark, de sportverenigingen. We hebben in de brede zin hebben we er eigenlijk last van. Maar goed, het loopt op een gegeven moment wel echt de spuigaten uit. En de gemeente en de politie hebben er ook hartstikke de druk mee. We moeten met elkaar gewoon zorgen dat we het een mooi dorp houden en maken. En we hebben een prachtige speeltuin. Hè. We hebben hem ook net helemaal opgeknapt. Dus het is ook echt een fantastische plek overdag. Nou, als we dat nou s'avonds ook een beetje netjes kunnen houden, dat zou geweldig wezen.
0: Wat even, die waterstuur, je zei ze, die is opgeknapt. Wanneer wie dat ongeveer? Hoe recentelijk wie dat? En hoeveel mensen ben je erbij belutsen eigenlijk?
3: Nou, we hebben als dorpsbelang hebben we op een gegeven moment de speeltuinverenigingen min of meer geadopteerd. Hè, want die lag een beetje op zijn gat. Maar we hebben de afgelopen jaren echt samen met de scholen en met de gemeente hebben we de hele speeltuin weer opgeknapt. En daar is eigenlijk het hele dorp bij betrokken geweest. Hè, want we hebben ook met allerlei flessenacties en weet ik wat allemaal geld bij elkaar gehaald om naast wat de gemeente bijdraagt ook nog wat extra te doen. Hè, zoals die pannenkooi en allemaal van dat soort spul. Juist ook om de wat oudere jeugd ook wat vertier te bieden. Dat is eigenlijk een inzet van het hele dorp geweest. En als SBB zijn we er druk mee geweest, maar ook zeker de scholen en de gemeente.
0: Er is een soort mensen die tijd die het instutsen hadden, er is een soort yield instutsen. Ja. Dan smiet het natuurlijk een heel soort willen opvaren van mensen die tijd van Grietje Oedijs. Maar ja, goed, mij die vernieuwen niks en dat je hem dus je vromloeken. Wat betekent dat eigenlijk voor die Bartestuin?
3: Nou, als je het speelt, dan die blijft al, hè? Want hij is net vernieuwd, dus het spul dat staat er allemaal. En wij hopen dat de gemeente het ook gewoon netjes blijft onderhouden. Hè? Dat doen we nu ook al, dus dat zal wel loslopen. En we blijven als dorpsbelang ook wel voor onze voor de omwonenden van de speeltuin staan. Hè? Dus als er wat speelt, zullen wij daar zeker wel ons nog voor inzetten. Alleen we willen er niet meer verantwoordelijk voor wezen, want dat kan op een gegeven moment ook niet meer. Hè? Het is uiteindelijk... De oproep is ook echt vooral gericht ook aan de ouders van deze kinderen en de kinderen zelf natuurlijk. Van joh, hou het nou leuk met elkaar en zorg ook dat de vrijwilligers de energie erin houden. Want wat we eigenlijk willen voorkomen is dat het nog langer door blijft etteren. En dat we straks helemaal niemand meer kunnen vinden die zich nog in wil zetten voor het verbeteren van je eigen dorp.
0: Ja, je neemt al even de omwenners die binnen dan eigenlijk verantwoordelijk voor de waterstuin. Als er dan vernielings binnen en dat soort zaken, dan ben je natuurlijk echt op je hoede als omwenner van zo'n waterstuin.
3: Ja, de omwoners zijn niet verantwoordelijk voor de speeltuin. Hè. Die wonen daar denk ik met veel plezier. Het is gewoon letterlijk de stoeptegels liggen soms bij de mensen in de achtertuin. Hè. Dus het is gewoon ook echt wel een risico. En dat maakt ook dat wij zeggen, ja, hier kunnen wij gewoon niet meer onze verantwoordelijkheid voor nemen. Het is geen fulltime werk. Hè. Wij zijn allemaal gewoon in het dagelijks leven ook gewoon werkbaar. We hebben zelf ook opgroeiende kinderen. Dus de beperkte tijd die je hebt, die wil je ook effectief besteden. En wil je ook besteden aan het mooi maken en houden van het dorp. Dat geldt ook voor die omwonenden. Die zitten er ook niet per se op te wachten dat elke avond feest is. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor, maar ze hebben er wel degelijk flink mee te maken. Ze zitten er letterlijk bovenop.
0: Ja, en als je dan uitdenkt over de toekomst, is er een structurele oplossing te bedenken om verder te komen dat zoiets op mij gebeurt, die vernielingen? Je kunt dat repareren natuurlijk, maar dat lost net op. Dat hield het weer vernieuwd.
3: Dat lost er niet op. En we hadden ooit ook het plan om nog meer te doen. Hè. De speeltuin zelf was fase 1. En we zouden nog een sportkooi maken en een mooie hangplek tegenover de scholen. Maar goed, ja, daar hebben we eigenlijk de energie al niet meer voor. Hè. Omdat we zeggen, je kunt het wel aanleggen, maar het wordt toch direct weer gesloopt. Dus wat moet je ermee? We hebben ook wel geprobeerd met ze in gesprek te gaan. Ook wel via de wijkagent. We hebben wel een avond in de voetbalkantine georganiseerd. Of een middag in de voetbalkantine georganiseerd. Waarbij we ze de gelegenheid wilden geven om ook aan te geven wat ze nou zelf willen. Maar daar komt dan niemand op af. Dus ik denk dat het vooral zaak is dat wij bereiken ze niet schijnbaar. Het is vooral zaak dat de ouders, en ik hoop dat ze luisteren, en de kinderen zelf zich ook even goed beseffen dat alles in de openbare ruimte uiteindelijk geld kost. Hè. Niks is gratis. Het is niet voor jou alleen, het is van ons allemaal. Dus ga daar gewoon voorzichtig mee om en respectvol mee om. En respecteer vooral ook de tijd en de energie die erin is gaan zitten. Want dat is misschien nog wel het meest waardevolle. Geld en materieel, dat is altijd wel aan te komen. Maar de tijd en de energie van de vrijwilligers, dat is een keer eindig. En dit is daar ook een signaal van.
0: Ja. De prijs is natuurlijk wel heeg als je dus met die vernielrijk onrichten dat mensen die het actief belutsen binnen bij de buurt, dat die aan de vormloeken.
3: Dat is het meest kostbare wat je verliest. Hè? Dat de inzet wegvalt. En dat vinden wij zelf. Daarom vinden we het ook best wel een zwaar besluit als dorpsbelang. Hè? Want we hadden juist die speeltuinvereniging ook naar ons toegehaald. Omdat we wilden dat die weer bleef bestaan. Maar goed, schijnbaar is het gewoon bijna niet te doen ook nog eens naast je eigen kinderen de kinderen van een ander op te moeten voeden.
0: Ja, dat is triest.
3: Ja.
0: Hij van de gemeente, ik al wat jet, wat die budget erkennen, hoe de toekomst van de Bartus toen ik?
3: Ja, we zijn hier de hele tijd wel over in gesprek geweest met de gemeente. We hebben hadden we gisteren ook dorp- en wijkontmoeting. En daar hebben we de gemeente ook wel even getroffen. En we hebben daar ook wel gezegd, joh, we gaan wel met z'n allen gewoon zorgen dat we dit wel continueren wat er nu is. We gaan alleen niet heel veel meer investeren in wat er nu nog komt. En we moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. En dat kunnen we ook niet alleen bij de gemeente of bij de politie neerleggen. Dat moeten we echt met elkaar doen. Dus we blijven er als dorpsbelang ook zeker wel voor staan. Maar vooral ook alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar. Ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens anders. Want dat zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten. Want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
0: Jasper de Vries. Tieren, dank voor jouw verhaal.
3: Graag gedaan.
1: Omroep Friesland.
2: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
4: Daarover gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
2: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
4: Teasy op televisie. Om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
14: een goede morgen. Er is voor meesken bij een beheining wel het een en ander te verbeteren om de fysieke toegankelijkheid van Balk. Door die blikken bij een inventarisatieronde van een gemeentelijke werkgroep. Verslaggever Daniel Kooistra van RTV Spannenburg wie erbij.
15: Ja, we staan op het Gaarstelaanhuis, bibliotheek Balk en een servicepunt van een gemeente. En wat is hier het probleem?
16: Nou, dat meesken moeilijk te draaien krijgen hier. En dat het nou dat morgen een beetje een hele meter is, komt dat weer. En die andere kant, ik een meter kwater, dan gaan ze er beter omheen kennen. Maar ik heb het gevoel met een mooi liedje. Maar van diegene die het broek omhoort, is het heel vervelend. En dan moet je misschien wel een beetje meer aan dat ons komt worden.
14: De gemeente Vlieland wiekt af van het eigen beleid voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwijn. Het gaat om een vrachtauto met een kraan die het breed inzetbaar wezen maakt op het eiland. Jeder hier de gemeente zijn alleen nog emissievrije elektrische wijn om te schaffen. Maar deze nieuwe vrachtwijn zal op diesel rijden. Het blijkt dreig om een vrachtwijn te vinden die net alleen nog op accu's rijden kan. En tegelijk diezelfde accu's broeken kan om de kraan om te drogen. Leerlingen van de dwarfskwallen uit Samar komen naar Jennewaard voor een opromactie voor schoonwetter.
17: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van het water. We zijn nu bij schoonwetter. Ja, is best wel leuk.
14: Het kanovaren wie populair bij de bijen, al wie soms wel wat lastig.
17: Ja, soms wel. Gewoon een beest mij de win, of ja, beest in de winning. Maar soms eigenlijk gewoon, ja, weer wel fijn. Ja.
18: Ja, ik ben een beetje bang voor de golven, maar voor de rest weer wel leuk.
19: Het weer heel zwier. En toen werd ik gewoon helemaal weer, dus dat ding. Makkelijk.
14: Nevens Joris Kors van de Friese Milieufederatie bloedt het belangrijk dat zulke acties houden worden.
20: Vaak is plastic, breekt ook weer af in kleinere stukjes, krijg je overal microplastics in het water, komt overal terecht, ook in ons eigen drinkwater. Het is niet goed voor onze gezondheid, maar ook zeker niet voor de gezondheid van een plek zoals deze of een mooi natuurgebied. Dus daarom is het echt belangrijk dat dit soort acties gebeuren en dat mensen ook wat bewustwording krijgen, zeker bij de kinderen werkt het nog het beste vaak. Dat ze gewoon beseffen van, dat dat niet de bedoeling is. En dat het beter is als je het opruimt. Of in eerste instantie gewoon zelf al weggooit.
14: Op het kruispunt van de Grijnse Streetwei en de Aan de Vondelingwei in Ljouwert werd Joet een tweede flitspeel in gebruik nam. Dat betekent dat er nou in beide richtingen hoornhavenen wordt. De flitspeel, de andere kant op, is de meest actieve van Friesland en stiert landelijk op nummer 7. Van mei tot augustus binder bij die ene peel haast 12.000 boetes uitskreun. Op dat stuk van de dijk hield een maximumsnelheid van 50 km in de uren.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
24: Trommeesje mij in beëining.
25: Maar gewoon CA plus een certificering.
23: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van 12 ont 5.
27: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
28: Friesland van de Moor.
29: Erit Science.
30: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Ja, was van die platen, die ben 18 plus. Maar Aasten heeft een plaat die doet nog volle malen eigenlijk. Ja, dat is Aasten. Want eerst is het tijd van het wapenrucht. Maar Jan Jonkman, een goeie man.
31: Ja, Erik, ik een goeie man.
0: En we werken je al een paar dagen aan naar dat omslagpunt van de Nijsimmer naar de Jesta. Is dat nou officieel begonnen?
31: Dat is vannacht officieel begonnen. Want vannacht lukt al een ruimgebied met wat bewolking. Het eerste tafut, het weer vannacht een 14 graden. En daarna kwam dus een noordwestelijke streming. Ja, en die bracht polaire lucht is kant op. Ja, en dat zullen we dan ook aan de temperatuur. Want de temperaturen die binnen vannacht, we raden zakken, beginnen van morgen. 1 hier in Eek, maar ik heb goed 13 graden minimum temperatuur, 18 mm. Laagstem heb je hier dezelfde temperatuur, maar je 3 mm. Dan word ik dezelfde temperatuur, 2,5 mm. Bakken veen die lijn zelf naar even leeg, 12,5. Hier maar 1 mm, de point ik zo'n 13 graden, 16. En ik breng hem hier nog maar 1 mm, 13 graden. En grauw hier 18 mm. Dus de hoeveelheden wetter binnen net vallen. Maar we kunnen wel merken dat er hier een orenwien waait. Het is net een kooimaanwien, maar het is echt een noordwestelijke wien. En daardoor zitten we hier in een noordwestelijke streming. En die brengt wat frisse, polaire lucht die kant op. Dat zorgen we dus ook aan de temperaturen. Want in de boppenlucht die wordt een stuk kouder al. Want op 3 kilometer hoogte is de temperatuur al min zo'n graden. En die komt dan over het warme zeewetter, wat nog steeds plus zandje graden is. Daardoor hebben we hier dan ik meteen nou, mooie blauwe loften. Heldere skinneloften. Maar daar kan ik makkelijk buien ontstaan. Toch dat er die wind die het koren boppenlucht en het warme zeewetter. Ja, dat jouwt dan mooie heeg opbouwende stapelwolken. Dit zijn allemaal dan even uitgroeien kennen tot een bui. Ja, ze ben betekend wat incontinent zouden we dan zeggen. En dan let ik dan was even weer wat wetter vallen. De millimeter zullen joot nog wel mooi vallen. Maar de temperaturen, ja, die moeten we wel even onwennen. Hè, want die liggen een stuk leger als juist er 14, 15 graden in een bui nog even leger. Tel daar ik nog even bij op. Een matige tot krachtige matwestenwind betekent uitzitters in zon van een medie, vooral in het kust en in het watergebied. Ja, dat jouwt dan een gevoelstemperatuur van zo'n 10 graden. Dat wordt wel even wennen, denk ik. Jong en vannacht dan wordt het bedroeg. Hebben we tijdelijk wat invloed van een hege druk. Is het dat heel bewolkt en dan hebben we temperaturen die liggen zo om de 10 graden heen.
0: En hoe zit dat morgen? Ongeveer dezelfde temperaturen en omstandigheden?
31: Nou, nee, we hebben morgen minder omstandigheden. Want we hebben morgen te krijgen met 2 verschillende sturingen. Een warmtefront en een geldfront. Maar het zijn beide fronten. En het houdt in dat we morgen een soort bewolking hebben. En het wordt een roezig en onleidig. Want die fronten die zwargen voor geregeld buien. En dan kan ik wel weer eens even de nedige millimeters vallen. En dan hebben we, dan in die buien liggen de temperaturen. Die liggen nou op een waterland naar wat heger, zo'n 18 graden. Die hebben dan wat invloed van het warme zeewetter. En meer de provincie is het zo'n 16 graden. Dan is het wel gebeurd. En er staat erbij, ik werd een krachtige zuidwestenwind. En die is, ik werd matig tot krachtig. Daardoor viel dat ik nog wel wat frisser om. De gevoelstemperaturen, die liggen dan 12, 3 graden leger. En in de nacht bloedt het een kommer en geer van buien. En dan hebben we de temperaturen om dat 10 tot 1,5 graden.
0: De dagen daarna, het weekend, hoe lukt het dan?
31: Nou, het weekend is bloot gewoon. Ik heb gewoon even. Gewoon kwart zeggen. Het is gewoon jestachtig. We hebben wel een afwisseling van wolken. Uit en trolle zinnen erbij. Maar zeker ik een tal buien die de revue passeren. En er zit een krachtige westenwind. Ja, en dan hebben we temperaturen. Die liggen dan zo'n 15 graden op een waadeiland. Tot zo'n 12 tot 13 graden meer de provincie. Nou, snijd is dat ik hetzelfde geval. Ik heet uit zo'n 13, 14 graden. Ja, de jas kan er wel bij ons. En er zit er steeds een krachtige westenwind. Pas op maandag, dan wordt het weer droog. En dan wordt het kalm, krijgen we invloed van hege druk. Komt er ik weer wat warmer lucht is kant op. Dan hebben we temperaturen om de 16 graden heen. Nou ja, zag hier vetchen. De gekleurde bladen, die komen u gewoon onwaaien de komende dagen.
0: Ik zei het niet, ik al een plaats zit kleer. Net 18 plus. Nee. Vond slimmer nog. Deze plaat die is wel 34 plus. Zij hiet er. Van Gurben Oostra.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Waar een jongen op een paar FM.
4: Friesland van de Moon.

0: Zit op het soundtrackalbum van Top Gun volgens mij. Kenny Loggins en Highway to the Danger Zone. Dit is een heel serieus muziekje, maar eigenlijk is het onderwerp minder serieus. Het gaat door een hoen. Op Squallen. Sinds het begin van Squallen had de band van groep Trije Fjouwer van de basis Squallen in Sierhuizen er een bijzondere klasgenoot bij. Heet Wobbe, een lied hoentje. Het is eigenlijk de hoen van juf Bonnie, maar op Squallen is het de hoen van de band.
1: Ik vind het Squall toch wel zeer springt op het hekje en die houdt, hij is vaak heel lief en als hij dan in het hek doorspringt, dan eigenlijk hem vaak wel even, maar dan maakt het vaak net.
2: Bij mij is soms mijn wobbe rennen en dan maakt ik nog wobbe aaien. En dan kennen we ik nog boeten aaien.
3: Maar en doen ze dat dan vaak? Mij een biatje, mij een boeten rennen en aaien?
2: Ja, ik ben een meestal voetbaljen, net heel vaak.
3: En dan bij hem in de klasse, wat doet Wobbe dan? Want dan kan je hem natuurlijk net uitlitten.
2: Ja, dan is hij even aan sleep of dan is hij even aan blaffen.
3: En wat vind je van de namen, Wobbe?
2: Leuk.
3: En waarom dan?
2: En met een paar kietiks aan, dan ken ik die namen ik net saffayette.
3: En hoe shut die tijd dan nu? Toen komt mij aan op Squallen. Je staat meteen naar Wobbeta of?
2: Nou, ik draai naar mijn plak, maar dan ga ik naar Wobbe. Mijn plak is bij Wobbe.
3: Haast doet het erover in de klasse.
2: Ja.
0: Ja, Wobbe is eigenlijk gewoon een hele solide, goede naam. Daar ben ik het helemaal mee eens. Na een week is in Amerika het WK voetbal van mensen die toch een hersenbeschadiging, een mindere motorica. En de keeper van het Nederlands Alvertal komt uit de Jouwer. Het is Stefan Boersma. Het was een hele lippen left van CP.
4: Ik heb flauw in geboorte een hersenbeschadiging. We hebben mijn linker hersenhelft zo aantast. Met mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
5: Ja, en dat is dus mij als keeper. Is het voor het eerst?
4: Nee, het is net voor het eerst. Het is wel weleens sinds 3 jaar dat ik weer als keeper mag. Ik ben ouder dan 2 jaar keepers trainer. Alleen zijn we nou weer omvregen om weer als keeper mag te doen. En ik ben al sinds 2011 bij het team betrokken.
5: Ja, nou dus hoeveel jaar ben je inmiddels verder? 15 jaar verder?
4: Ja, 15 jaar verder alweer. En dan mag ik weer mij dan. Dus ik viel me wel een beetje de paken van het team. Ik ben volgende week weer 32. En de jongste is Zegjen. Dus het leeftijdsverschil is wel heel groot.
5: Ja, voor mij kan net te praten. Dien positie?
4: Nee, mijn positie is de keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, maar ik wil graag Maidan. Ik kon vroeger net zo goed erin vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag Maidan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zet. En dat bleek ik dan heel goed te kennen en heel leuk te vinden, ik nog.
5: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
4: De verwachting is dat wij wel echt wel meedoen voor de medailles. We gaan voor een finaalplak, maar dat is echt wel vorm van een dag. We zijn bij de beste vrouwe landen. Dus we gaan echt wel voor medaille.
0: En dat WK dat begint komende week, woensdag 14 oktober. Van Nederland zit de wedstrijd in Schotland op het programma dan. Feike, moest u afvragen waarom ik zou instabiel wie van de morgen?
6: Ja, hield het hier al wat heen weg hier.
0: Nou, ik denk ik al, leidt het nou aan mij, maar
6: ja,
0: er is een chill onder mijn stoel waar je
6: jongens,
0: van krijgt.
6: Ik denk dat er Russen erachter zitten.
0: Nou goed. Een beetje wat Elton John van de Monarchy, hè? I'm still standing, dat van mij dus nog. Doe het zo maar, goed. Ja.

0: Sophie B. Hawkins. En zal ik hem nog meidje of net?
1: Nou, domma. Wist de hele morgen ontdwaan.
0: Hij zit rugs van mij, Feike Wouda.
2: De media van de morgen.
0: Right beside me. Je dat noemen. Van de insiders.
1: Nou, door de media. Ja, ik hoop dat het slagen, Teriet. Want ik ben je wat verblinden. Want Johan Terpstra, die zal ze dadelijk nou ervoor presenteren. Die komt je binnen met zijn neetradio. Maar er zit dus een zaklamp op. En die schiet bij je rug die negen.
3: Ja, joh.
0: Het kent dus, het ook. Samen met een zaklamp.
1: Het is een mooi ding trouwens, Johan.
3: Dat is prachtig ding, hè?
1: En schitterend.
3: Ja, zeker.
1: Ja, mooi oranje kleur. Dan kerst hem niet door de holle zien.
3: Gaan we dadelijk even door.
0: Als de audioapparatuur deze studio inbrengt, dan is Feike Wouda van slag.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik begin maar gauw met het Fries Dagblad. Sloopstenen voor Hallinger Nieuwbouw. Zo'n 34.000 bakstien sloopte wenningen van thuis wonen in Dokkum. Die krijgen twarde lippen in zien naar sociale hierwenningen onder Abraham Kuiperstritten in Haas. Daarmee krijgen bakstien uit een sloopproject direct een nieuwe bestemming in Nijbouw. En dat smiet milieuwinst op. Maar hij strikt voor een leuk verhaal bij.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog wel het mooiste ook. Dus, nou, dat is hartstikke mooi. Dus circulair kan ik gewoon leuk wijzen. Dan wachten voor de sluis. Ja, door de extreem lege wetterstorm in de Rijn. Wie ik gewoon binnenveert skippen. Mijn bestemming Duitsland. Uit naar kanaal in Noord-Nederland. En zelfs mijn kanaal onder oren. En dan ontstien je hierin in. Ik zeg maar, wachtieren voor de sluizen. Dus dat kan zomaar gebeuren.
0: Ja.
1: Ljouwte kranten dan. Die het voorop, ondacht voor striproman, brengt Kneppelvreet de klas in. Ja, tomaten vliegen in Trotteloft, wielens de plisje de brandslang inzet. Skelte Braaksma, 31 jaar uit Marm, maken een graphic novel hoe Kneppelvreet. En die leidt straks in de Friese squalklassen. Op 16 november is het 74 jaar alleen dat de slag op het Ceylon plakvond. Dus, en daar wordt nou dus mijn graphic novel, is daar dus aandacht voor. Dan is het is er een sprake van een moezenpleeg.
0: Oh.
1: Want ja, het wordt kouder en dan zie je die moezen, die zie je de warend op in hun huizen.
0: Vertel
1: en dat binnen een heel soort. En dat zwaar het van een soort drukte ik voor de moezenvanger. Ja, van mij geen gif meer broeken. Dus komen ze met allerhande apparaten omzetten om die moezen dags te vangen.
0: Lid dat die moezen net weten dat we geen gif meer broeken maaien. Want dan ben we dus
1: ja. Ja, dan ben we helemaal inderdaad. Dus nou ja, en dan is met de green long tussen Skeen en Gautum Zuid en Snits met behouden blauwen. Direct omwennenden en het dwarsbelang Skeen en Gautum. Die loeken ten strijde tegen de wenningbouwplannen. Ons dorp wil geen wijk van Sneek worden. Ze zijn bang voor verlies van de green long dus. En ja, ze zijn dus tegen op wenning. Business.
0: Feike, dank u wel.
3: Ja.
0: Denk maar even om dat het goed is, Johan. Want, ik heb hier een chill.
3: Ja, ik hier wat gereedschap mee brengen.
0: Ja, dan is de zaklamp mee. Die werd er wat oorark mee.
1: Ja, we hebben hier een radio broeken, maat. SOS, SOS.
0: Wat de radio in eet is dan...
1: Studio 2.
0: Ja, goed.
3: Ja, nou ja, wij binden vanzelfs... wij binden de... Ja, hoe zei ze? De calamiteiten? Stuurder binnen wij, hè? Als er wat gebeurt, dan zit de FM 1202. En dan krijg je gewoon aanstemmen. En de eerste wat er in de
0: speciale
3: bad. Muziek vanzelfs. Maar ik wat er bad in de neet allemaal niet.
0: Oh ja, vanzelfs.
1: Wij zijn gewoon opwien, nou, of net?
3: Ja, de kist heb ik opwinnen. En dan zet ik dan zinnenpaneel aan de bovenkant, die neet radio. Die kist winnen in nodig voor haasten. Waar platen op zacht, waar een alarm in zit.
1: Oh, sure.
3: Dus platen, ja, dus dat is best

0: al een hele ziektocht is. Maar we hadden weer één. En als die aans niet is tussen Jochen en Tien, maak eens gewoon op die radio. Zet ik dan kompas op, dus ik weet welke kant ik aan stop moet om in de noden voor de studio te komen. Meestal zit er op.
1: In feite is dit gewoon een smartphone, maar dan.
0: Ja.
1: Jou. Dus.
0: Ja. Ja,
2: dat. Mijn grote zaklampen erop, want, en die doodt het, want dat moet ik niet eens krijgen, even ondervinden.
0: Dat is een bril op, ja.
2: Ja, mocht je een paard buster wijzen naar Studio Fjouwer, Johan, dan kerst mij de zaklamp, kerst het paard bovine.
0: Ja, zo is het. We gaan verder nog. Robert Brouwer, hij is opgegroeid in Drachten. Die had toch voor de vierde keer de titel Speelgoed van het jaar woen. Dat is heel uniek. We bellen even met hem en verder Krijn Dijkstra had een nieuwe plaat. Ja, zelfs dan houden we de beste muziek bij de koffie, hè. Kerst ik verprinsen, dat mooie koffiekopje. En als Arie mij verkomt, ben ik al de blief, want dan mij kunt zien. Mok zit maar, Mike, de koffie drinken.
1: Maar het is net zo dat Arjen, dat die foto is, dat de kopjes dan ik, dat stonden op het kopje eerst, dat de wind.
0: Nee, nee, oh. Nee, dus met, hij gebeurt net zo vaak, hè. Wim neemt het vaak van Arjen de Hoer, ja. Wim Koeien hoort net. Dit is dan ook eens een keer nodig voor.
1: Ja, ja.
0: Is dat leuk?
1: Nou, dat is
0: ja.
1: Leuk.
0: Ja. Ja.
1: Hou de radio onderzoek, ze is er voor, nodig voor. Dit wie Friesland van de Moorn, we binnen de Moorn vanzelfs weer. Wat dan?
3: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
4: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd, West-Mobost. Ik als boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkings.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
12: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Muziek met Erik.

0: Hey, goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Live at Studio Nieuwsuit. Ik neem u weer mee tot 12 uur met een leuke evergreens. We begonnen ook alweer met een evergreen. The Animals natuurlijk, The House of the Rising Sun. En we gaan weer verder met de volgende, maar even. Hier is Rob van Dal. En dan gaan de lichten aan.
1: Jij met je treurige ogen, jij hebt verdriet.

sluit je niet op in je kamer met al je pijn. Open je deur en je hart, ik wil bij je

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Kenny Dulfer, Heavenly City, jawel. Ik heb ze wel eens een keer live gezien hier in Harlingen en dat was wel fantastisch natuurlijk. Nou, Robbie Williams, hier is

En dat was even John Spencer, zijn bijdrage van Bonaventura natuurlijk. En tot het nieuws van 11 uur doen we nog even deze. Forza Trio.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAK behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

helemaal op de hoogte van het wereldnieuws. En we waren begonnen met de Bee Gees. Goodbye Vibration. Nog tot 12 uur zijn we bij je. En hier

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Ryan Ice. En we gaan verder met Johnny Cash. Hier is The Ring on Fire. Muziek met Erik.
1: Love is a burning thing, and it makes

jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft die jij zo in haar haatte. De scherpe tong, de bokkenpuik,

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Hank the Knife en de Crazy Cats natuurlijk. En dat was even de Crazy Guitar. Nou, hebben we nog een paar vandaag. Onder andere deze. Hazes en de Vlieger.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: you.
1: Diamond Trio was het ook nog even hier. One More Day. En dit was het dan alweer. Muziek met Dirk op deze donderdag. Morgenmiddag om 1 uur gaan we door met de vrijdageditie. En volgende week donderdag, dan gaan we hier weer mee verder. Ik laat je achter tot 12 uur met de Scorpion. Still loving you. Smakelijk eten en maak er een mooie dag van.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: De hege squallen en Elstende in Zutrappen, twaalf de beste grutte hege squallen van Nederland. En zo hier steen ze weer in de top 3. Er is het Waarbrug met Jan, Nijzutoorde Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is aan van Robert Palmer.
4: Het is oktober woonmaand bij Lippen. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippen wonen.
5: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de voor Elsen hier.
6: Njoggen honden mei Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
7: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 2421 62. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
8: Noe Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight.
1: Van Tolve woont hier in Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met editie van Tongsdag 8 oktober. De hege squallen in NHL Stenden in Zutroppen zat twaalfde beste grote hege squallen van Nederland. Nee, Sony is deze weer in de top 3. En alle jaren werden er toch het ministerie van Financiën twee speciale betekeningsmunten uitjoen. En ze kennen het dat het planetarium in Frenchies in Kwatten op een euromunt stiert. Nou eerst, het waarbedocht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie metje.
3: Ja, Jacob, ik een goeie metje. Nou, hier hebben we nog wat bewolking en als een lichte stouwer. En van de morgen vanuit het natwesten, wij kwamen de opklaringen daar. En we zitten wel wat met een natwestelijke streming in wat koudere lucht. Maar wel mooie blauwe loften, een afwisseling van wolken, zinnen. En uit en terug naar zijn enkele bui. Ja, en met die krachtige natwestenwind is het zo'n 14, 15 graden. Maar voor het gevoel is de temperatuur even wat leger. Vannacht, dankzij en heb wat een hege druk, is het jong droeg. Lissen de temperaturen vannacht onder 10 graden en gaat de wind waarom naar het zuidwesten toe en is matig. Maar morgen had de bewolking de oorhand. Het is een komen en gaan van buien. Maar een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in zuidstation is het maximaal zo'n 15, 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon komen. Is zo'n 10, 12 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
1: Ons inhoren,
2: nou in Friesland.
4: Kom op Friesland.
0: De hege squallen NHL Stenden is Utroppen de tweede beste grote hege squallen van Nederland. Bij Sony is deze weer in de top 3. De keuzegids vergelijkt het alle jaren opleidingsskwallen en universiteiten op basis van het oordeel van de studenten, studies, successen en de ontsluiting op het werkveld. Verslaggever Geke Leenstra die spreekt met Mark Otter, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, en hij is tegengrutsk.
5: Ja, het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Zowel als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs, maar ook om het plezier wat je hebt om op deze hogeschool en in deze stad te studeren. Ja, en als je dan de tweede van Nederland wordt, dan zijn we super trots.
6: Ja, eerst op plek 4, nu op plek 2. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om nu op plek 2 te komen staan?
5: Nou ja, het is toch heel veel tijd. We hebben natuurlijk wel goed gekeken. We hebben heel wat jaren op plek 4 gestaan. Net niet de top 3, dus we wilden daar heel graag in. Dus echt wel gekeken van, wat is nou de punten waarvan studenten aangeven van jongens, dat moet echt beter. En dat zat heel sterk in de communicatie richting studenten. En ook de voorbereiding voor het uiteindelijke werkveld waar ze straks voor zijn. En dat zijn eigenlijk twee punten waar we heel hard aan hebben gewerkt het afgelopen jaar. Met resultaat.
6: En de volgende keer voor plek 1?
5: Ja, dat is stiekem wel de ambitie. Zo eerlijk moet ik wel zijn, inderdaad. Het is best lastig om eerste te worden. Maar nu we dit hebben geproefd, gaan we er zeker voor.
6: Nemen studenten de keuze ook, of deze uitslag ook mee in hun keuze om een hogeschool te kiezen?
5: Ja, weet ik, de keuze voor een studie is heel bijzonder. Soms weet je precies wat je wil gaan studeren of waar je wil gaan studeren. Maar wij hopen natuurlijk wel dat het een beetje meehelpt. Dat als je kiest van ga ik naar Groningen of naar Leeuwarden of naar Zwolle. Nou, dan ga ik toch naar Leeuwarden. Want daar is toch wel de beste hogeschool van het noorden.
6: Hoe wordt deze uitkomst gevierd vandaag?
5: Op meerdere manieren. Dus alle studenten en medewerkers krijgen een zilveren medaille van chocola dan. En we hebben ook nog 35 topopleidingen. Dat zijn dus, dan ben je dus echt de beste van Nederland voor die opleidingen. Al die opleidingen krijgen taart vandaag. Nou, we zullen op allerlei manieren uitingen echt wel laten zien dat we deze fantastische plek hebben gehaald.
6: Ja, je hebt net een medaille gekregen. Weet je ook waarvoor die is?
7: Nou ja, ik zie hier voor de beste grote hogeschool.
6: Ja, ze hebben de tweede plaats gewonnen, de NHL. Wat kun je daarin vinden?
7: Nou ja, ik weet wel dat de opleiding die ik specifiek doe en de groep aan opleidingen, en die wint ook heel vaak de beste. Dus ik vind het dan niet heel verrassend dat de hele school het ook goed doet.
6: Dus ja. Ja, wat vind je zo fijn aan NHL?
7: Ja, ik denk dat het team van mijn opleidingen, die is gewoon heel hecht. En het is heel sociaal en gewoon niet te groot. Dus ja, gewoon veel verbinding. Ik denk dat dat een hele goede is.
8: Zeker, fijne school, hè?
6: Ja, waarom vind je het een fijne school?
8: Nou ja, het is wel gewoon rustig en makkelijk te vinden alles hier.
9: Ja, het is een leuk squallen, wel op zich. En mooi gebouw. En het is hier altijd fijn wezen, vind ik.
10: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het een squalle is waar iedereen zich thuis voelt en volle opleidingen had.
9: Ja, ik vond een verschil in studenten. Zeg maar. Dus je zegt heel veel verschillende meesten nodig. En dat is ik wel, ja, had ik wel zoiets jaren. Zeg maar.
6: Wat vind je van de studie die je hem zelf volg je?
9: Ja, wij doen zelf de PABO. Dus wij zijn in opleiding tot juf. We zitten nu in het laatste hier. Dus we zitten in de afrondende fase. En het zijn echt de laatste dingetjes die we nog dwaal maken. Dus ik zit er nu uitermaast om mijn papiertje in hand te hebben.
10: Ja, ik had een machtige vrouwen hier gehad. En ik had super leuk al in de squallen. En alsnog vind ik het altijd heel leuk om hier te wijzen. En ik zeg elke keer dat we hier nou binnen. Oh, ik ben wel jammer dat we aan het kleren binnen hier op squallen. Want het is toch elke keer om student te wijzen. Nice juf wijzen is echt altijd wel heel lekker. Dat is nog even een ahoere kerst. En even gewoon, puberwijze kist soort van. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik papier kan halen. Zeker, ja.
0: Ja, de Hegeskwallen NHL Stenden Utroppen dus dat twaalfde beste grote Hegeskwallen van Nederland. De bijdrage weer van Geke Leenstra.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
11: Hey luister, hoe heet hij ook weer?
0: Feike, goeie middag.
12: Jaap Hellinga, toch weer het?
0: Stellinga.
12: Oh ja. Hey Jacob, goeie middag.
0: Goeie middag.
12: Bijzonder nijs uit de Verenigde Staten. Ja, dat komt wel vaker. Bijzonder nijs. Ja. Dit is dat ik nog wel ergens wel grappig. Ja, net als je fan bent van de New York Yankees. Maar een eigen fan van de New York Yankees, dat is een honkbalploeg voor zelfs, die heeft te verzwaardigen dat zijn ploeg uitskekel is in de Amerikaanse honkbal playoffs. De Yankees die lieken op mijn home run op Liekense Hechten te komen. Tegen Tampa Bay Rays. Maar die heel spannend. Wie is een hele hege bal. Die hield dan naar de zijkant van het veld. En een van de spelers van New York Yankees. Die stiel kleren om dat ding, om die bal te vangen. Alleen nog, ja, dan stiel maar de regas tegen de tribune zoon.
0: Ja.
12: En de boppen, de winnen per fans. En die stutsen de hoorn ik uit. En die pakken die bal krek voor hun eigen speler.
0: Nee.
12: Pakken ze uit de loft. Let weten jaren hoe dat gie.
13: Challenge system. High fly ball. Left field. It is up. It is out.
14: After review, we have spectator interference.
12: Spectator interference heet dat dus. Inmenging van het publiek. Oordeelde de skiertsrechter. Geen home run. En de Yankees heeft uiteindelijk verlend met 4 treien.
0: Een sneeuwbak.
12: Dat is wel een hele sneeuwbak inderdaad. Ja. Je bent wel aardig fan van Dexter ook, hè, de televisieserie.
0: Mijn hoed is er zelfs naar verneemd.
12: Mijn hoed is er zelfs. Nou ja, als Tom maar net zo vier is als een student forensische wetenschap in Engeland. Die had namelijk een 24-jarige vrouw vermadden. Nadat hij haar in een moordkamer in een Airbnb-wenning lokt hier. En die kamer, die wie dus heelal ingerichte zat ik in die serie van Dexter is. Dus helemaal met plastic en alles. En ik om sporen dus te wissen. Hier dus die kamer heel wat beklaard met plastic folie. Maak ik een basketballistje van wat moet ik al hier dwaan. Nee, ik maak een skort, maar ik omheek, maar skimmakmiddelen en alles. Nou, hij had die vrouw had die dus vermadden. Maar hij wou ik nog iets stukken snijden. Ja, het werd wat luguber. Maar toen had hij hem zelf verwoeden. En toen is hij hem opgehouden. En toen had hij zelf het alarmnummer bellen.
0: Oh.
12: Ja, dat vind je natuurlijk net des Dexters.
0: Dat is hoe Dexter net was.
12: Dat is hoe Dexter net was. En de verheerder van de Airbnb, die bellen de politie ik al. Want hij zegt, ja, er wordt je bloedjongen in een kamer. En hij had nog bezocht om er onderuit te komen. Hij zegt, ja, ik had het zelfverdediging handelen. Maar ja, hij koerde net omheen. En hij wou dus, ik heb die kamer zijn ingerichten om een Dexter eerbetoon voor TikTok op te nemen. Maar
0: dat is
12: dus
0: gevaarlijk. TikTok.
12: Dat is heel gevaarlijk. Ja, dus hij is de 4 op 4 december. Dan krijgt hij die wat zien vonnis wordt. En in het Noord-Limburgse Wel, daar binnen treien huizen orlmeter optilt. En dat massa bescherm je tegen heeg wetter van de Maas. Let even jaren hoe dat gie.
15: It's once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Ja, prachtig.
12: Waarom komt u kijken?
15: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat.
16: Het is niet wat je iedere dag ziet, dat er een huis de lucht in gaat.
12: Zou het nou anders zijn, anders wonen?
17: Denk het wel.
12: Ja?
17: Vooral als je naar buiten kijkt, hè. Kijk je van het oude huis, kijk je tegen de gevel. En als we nu binnen zitten, kijken we op het dak.
12: Ja, dat is
0: een hele verbetering.
12: Hele verbetering. Nee, ja, die huizen die staan boeten de dik. Moesten opheger worden om te beschermen. Het in het hegere wetterstand of zelfs. Misschien ik een nieuwe hegere dik om die huizen hendel eens te kennen. Maar ja, dat is volle duurder. En het zoet dwarfgezicht ik ontaasten. En daarom het wetterschip de huizen nou optilt. Goed keeper.
0: Zo.
12: Ja. En je hebt een uitzicht.
0: Ja, het dak.
12: Ja. Ja, precies. Voedselvlogger Eke Bosman, die is bekend ik als de Snack Spair. Die weer een video aan het opnemen, een smaaktestvideo. En dat weer een gefrituurde knots. Nou, met die frituurlaag ziet het wel goed, want hij neemt een eerste hap en die eerst wat valt. Dat is een stuk van zijn torsken.
0: Au.
12: Dat valt al, dat is oudbrutsen. Wie ik even in paniek, het opnames even stoppen. Maar uiteindelijk had hij de boer weer omzet. En zei, ja, paniek is fut. Dit heb ik nog niet aan mij maken. Ik maak even naar de Tosken-dokter. Nou, daar is hij dus. Tosken is weer fixt. Het virus net. Maar hij had jet een fietsongeluk gehad. Ja. Er is dus een deal van die Tosk kwijtraken. En dan is een stukje opzet.
0: Oh.
12: Dat kan dus afbreken. Dus nou, hij mij straks alles weer eten. Het is trouwens wel de tweede traumatische opname voor de Snackspair. Jetter had hij, dat wist misschien nog, hij tocht een hotdog. Tocht hij te eten, maar dat was een hotdog bedoeld voor hem.
0: Oh ja, dat is ik zei, ja.
12: Ja, dus, nou ja, dus net zo gelukkig. Nou, in Spanje, er zijn 4 vrouwelijke fietsers omgereden door een automobilist. De bestuurder die reed eerst nog trom, maar ja, op een gegeven moment keerde die na een paar honderd meter keerde die om. En dan denk je van, nou, hij stoppen, keert om. Om die vrouw niet te helpen. Nee, hij riet er nog een keer op in.
0: Huh?
12: Ja, dus toen, er wien al een paar vrouwen die lijn dus al verwoenden op het dik. Nou, die kon maar kwelijk fut komen. Maar die tweede poging, nou, uiteindelijk hebben ze die man dus onhouden kent. En kwam ontlacht toen ze hem onhouden niet. Dat hij al een feestenstraf uitziet. En hij wie al jette veroordeeld voor deerslag. En hij tijdelijk mij verlof. Had ik nog een drugstest, moest hij ondergaan. En daarop had hij positief testen. Dus die Spaanse autoriteiten, die nemen dit ik behoorlijk heeg op.
0: Nou, dat lijkt me heel verstandig omdat het dan.
12: Ja, nou, inderdaad. Dus rieden onder invloed van drugs, verkeersovertredingen, veroorzaken lichamelijk letsel en het verlitten van het plak van het ongeluk. Ja, net niet omdat, want hij kwam erom.
0: Hij kwam erom.
12: Maar goed, en hij werd nog vertast van poging ta moord.
0: Oké. We zitten erbij. Fijke Wouda, dank u wel.
12: Gradien.
0: Mooi zo. Het is nu 18 minuten over 12. Alle heren worden toch het ministerie van Financiën twee speciale betekeningsmunten uitjoen. En ze kennen dat het planetarium je Frenzen in kwanten op een euromunt stiert. Wie had het? Naar de muziek van ILO.
18: Omroep
19: Friesland.
18: Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
18: In Zuid-East Friesland op 92.4 FM.
19: En overal op omroepfriesland.nl en de omroep.
18: Omroep Friesland.
19: Alles wat er spiegelt.

0: ELO stands for Electric Light Orchestra. Dit zie je all over the world. Het planetarium stiert in kwad op een euromunt. Ontwerper Armand Mavis uit Amsterdam had het ontwerp maken en verbindt in de munt het verliene meidnol. Al jaren worden er troch het ministerie van Financiën twee speciale betrekkingsmunten uitjong. En dit hier gaat het om 24 jaar homohoudelijk en het planetarium in Frentje dus. En dat ben ik nog wettige betaalmiddels, maar ze worden vaak onderschat als samlers. De animo om die van het planetarium te ontwerpen maakt hier net zo groot was, zal het ministerie eerder al weten. Acht ontwerpen zullen het hier al aan, die in mei onder ontwerp wedstrijd. En derde is dus het ontwerp van Armand Mavis als winnaar uit de bus komen. En eerlijk zijn, hij hier nog neer van het planetarium yet.
1: Ik moet zeggen, ik had een verkeerde verwachting. Want ik dacht ook dat het niet alleen een planetarium of zo was, met een weergave van zeg maar het heelal. Maar ja, dat er misschien ook iets van sterrenkijkers of dat het een combinatie was. Dus ik was veel meer gericht op het idee van het heelal. Maar eigenlijk niet zo gerealiseerd dat het ja, eigenlijk een statisch, ook al is het bewegend, maar het komt vrij statisch over, dat het gewoon een plafond is van hout. Een klokmechanisme. Dus toen ik het zag voor het eerst, dacht ik wel, oh, alle ideeën die ik van tevoren al had, waar ik mee rondliep, die kon ik eigenlijk ook gewoon meteen weggooien.
2: Zou je misschien nu je ontwerpers kunnen omschrijven?
1: Nou, wat je ziet op de munt is, aan de kant van IJsselijzinga is de kamer. De perspectieflijnen met het planetarium en het plafond. En daaroverheen heb ik alle bekende planeten afgebeeld die in een soort cirkelbeweging vanaf de zon, die staat centraal in het midden bovenaan. De planeten, natuurlijk niet in zijn echte verhouding, maar die worden eigenlijk kloksgewijs, draaien die mee met de munt. En dat is eigenlijk het ontwerp van de kant van IJsselijzinga. En op de andere kant zien we Willem-Alexander, die kijkt omhoog. Dus zeg maar ook naar het heelal. En dan achter hem zie je het melkwegstelsel. Maar je ziet ook eigenlijk een weergave van hoe een zwart gat werkt. Omdat ik het heel mooi vond om met de kennis van nu, wat we nu kennen van het heelal, en hoeveel verder we kunnen kijken, om dat ook zeg maar te verbeelden. Dus we kijken dieper het heelal in.
0: Ja, het planetarium zelfs hier geen enkel invloed op de kaart van het winnende ontwerp. En directeur Adrie Warmenhoven vond het daarom toch wel spannend.
3: Ik vind dit wel heel fraai. Niet alleen dat het planetarium gewoon heel helder en herkenbaar is op de munt, maar ook een link naar het heden. Met aandacht voor het zwarte gat, voor sterrenstelsels. Ik vind het mooi dat die link er ligt. Dus ik ben er heel blij mee.
2: Ja, en weer dit een verrassing, dit ontwerp? Of toch wel een beetje verwachten?
3: Nee, eigenlijk wel een verrassing. Nou ja, in zoverre, je weet wel dat die... Kijk, een munt is rond. De planetariumkamer met de omlopen van de planeten zijn rond. Dus we hadden wel iets verwachting dat er een dergelijk element in zou zitten. Maar ik vind het dat er toch wel een hele leuke twist in zit.
2: Ja, en wat betekent het eigenlijk voor het planetarium? He, dat je hem nou op zo'n betinkingsmunt komt. He, hoe belangrijk is het?
3: Nou, het is natuurlijk geweldig dat er een wettig betaalmiddel. Het is niet een herdenkingsmunt, het is echt een wettig betaalmiddel. Ik vind het een enorme eer voor het planetarium. We hebben jaren terug een keer een postzegel gekregen rond IJsselijzinga. En nu een munt, ja, dat maakt het wel rond.
0: De symbolische eerste slag voor de munt is op 29 oktober in Frenzer. En van dan al is de munt ek te krijgen.

0: The Loving Spoonful en Do You Believe in Magic. Het is HCLV in, dadelijk het regionale nieuws hier in Nooie Friesland.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
2: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
3: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
4: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelvin. Het regionale nieuws met Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Een fietser is van de mol verwoenerekken bij een botsing met een auto op de Elzenstraat in Ljouwert. Het slachtoffer is met een ambulance oerbocht naar het ziekenhuis. De politie docht onderzoek naar het ongeluk. Op de A-Zon bij Skettens is een auto op een zietkant in de Veert bedarren. De bestuurder is in een ambulance behandelen. Hoe het ongeluk barrekoer is net bekend. De auto is voortsleept. Het dwarsbelang van Beltsum heft de Boartestuinvereniging op. De druk op de vrijwilligers waart de grut toch onhandende oerlijst en vernielingen toch jongeren. Jasper de Vries van dwarsbelang had dan ook een trillende boadskip waar de orden van de jongen vandaan.
15: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar, ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitbreiden en of ze niet ergens anders, hè, want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Dus ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten, want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
14: De internationale skerkelklasse in Snits bezit hier. De squallen is van buitenlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar die geen Nederlands praten. Om bij het jubileum stil te staan is er van de morgen een optocht van squalben en maaiwerkers West. De ben die zitten maar 2 jaar op die squallen, maar dus is het een belangrijke tijd, zei docent Yveske Hollander.
16: Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. He, voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij ons voor de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol. Maar wel een kwartrol in een verdere toekomst hier in Nederland en in onze mierskip.
14: En onszelf hier het Nijs, Zuid-Friesland.
0: Oké, dankjewel. Dadelijk het waard met Jan Jonkman. En het is oer 2 minuten.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
4: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten je litten. Al als 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Trommeestje maar in beëining.
18: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else in.
20: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolve ontvief.
21: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen klaar worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuk uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Mooi zien.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Noi Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: De Friske Hoezeprijzen binnen het derde financier van 2026 op een AMH gegeven. Een gemiddeld hoes in Friesland kost het op dit tijd 416.000 euro. Hoe is het waarbezocht, Jan Jonkman? Een goeie meetje.
1: Jacob, ik een hele goeie meetje.
0: Ja, vanmorgen behoorde nog wat onleeg, maar wat rijnbuien. Ik ken het te volzichtig boet niet meer bij. Is het een beetje opgeleid of net?
1: Ja, betekent wel. Ja, dat is wat saai. We vanmorgen hierheen we wat lichte stoos van nacht. Van een morgen, Lutsen, dat gebeurt maar wat lichter rein. Dat lust aan het eerst en dat vanuit het noordwesten. Wij kwamen er wat opklaringen, maar er zit niet enkele stoos in. Ja, en hier hebben we vannacht temperaturen om de goed, of om 12 uur, nou, om 14 graden heen. Nou, het is vannacht van de morgen hier wel wat zaken, maar we hebben nog steeds dezelfde temperaturen rondom in de provincie. Ja, wat nou in Eek, maar die pavies brengt hem geert af verder in de provincie. Maar ik zie wel even de delslagcijfers, Jan. Ja, daar wil je nog net echt kiel van. Want we gaan hier in Eek, maar die we nou, 1,4, hier brengt hem 1,7. Dan wat treien, de point, maar 0,6. Laaks hem 4 en heel. 2,5, kwijm 4. En dan zullen we even op Vlieland, daar is het op stuit op zijn warmst. Daar hebben we dik 15 graden. Nou, dat waartype wat we hier te krijgen hebben, dat komt uit het noordwesten. Ja, we zitten nog maar in ongeveer van wat koude, polaire lucht. En die lucht is ik nou, vrij koud, want op 3 kilometer hoogte liggen de temperaturen op min 7. Het zeewater is wat warmer, zo'n 16 graden. En daardoor ontstaan er ik wat uitentrof wat van die hege stapelwolken. Maar verder heb ik mooie, misschien blauwe loften. De schinnen schijnt er uitentrof was even wat droog. Ja, en die stapelwolken die bal je dan op dat een goed kilometer of soms nog even wat heger. Uitentrof was ze wat incontinent en dan komt er eens even een bui uitvallen. Ja, en de temperatuur, nou, die zullen net een soort meer omheen gaan van de midden als een 14, 15 graden. En vooral in en om die buien zit een krachtige noordwesten wind. Maar uitzetters in Zuist dat zon, ja, dan viel het wel een paar graden kouder om. En dan ruimt het betekent net alleen nog wetter, maar betekent ik naar blijden. Nou, op het ware pad van de media, dan neemt de komende buien, die neemt heel starig om wat ogen. Krijgen we wat invloed van hege druk. En daar profiteren we vannacht van een groot gedeelte van. Hebben we nog eens enkele opklaringen. En dan in de nacht gaat de wind al om naar het zuidwesten toe. En dan hebben we later in de nacht hebben we alweer enkele buien. En vannacht temperatuur, nou, dan lezen ze ik waarom het 10 graden heen.
0: Ja, het is letterlijk inderdaad zijn buien, dus morgen ik weer meer rein oerij of net?
1: Ja, dat is morgen, dan kunnen we wel stellen, dan komen de steuringen, die komen vanuit het westen. We krijgen eerst een warmtefront, dan een keldfront, maar het jouwt niet. Het zijn beide fronten en het beide jouwt geregeld terreinwetter en buien. En dat zullen we dan morgen ik merken, want het is morgen wat roezig, het is wat onleig, er is een soort bewolking. Maar een manier hebben we dan al eerst de buien van die steuringen. Nou ja, en dan is het morgen komen en gaan van buien. Nou ja, de wind die is al wat meer kromp naar het zuidwesten toe. Zitten we wel wat in wat warmere lucht dan hier. En dan hebben we temperaturen om de 18 graden op een waadeiland. Die liggen nog steeds in het warme zeewetter. En zo'n 16 graden meer de provincie in. En er staat een betekent een krachtige tot hudde wind uit het zuidwesten. Vooral in het kust en in het waadgebied kunnen we ons uitzetten zo'n tot 8 zitten. Van even een waskoging voor de wettersport, al zal die de momenteel wel net zo bot meer actief wijzen. Maar vooral in die banjo liggen die temperaturen 12 tot 3 graden leger. En als je dan ik wel in de nacht gaan buien ik nog gewoon terug. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 10 tot 11 graden.
0: Ja, en het weekend en de dagen daarna, ik juist toch of net?
1: Het weekend wat ik even voorstellen dat we dan bepaalt het de steuringen bepalen het weekend waar. Het is jestig, het is een sneur en snijn. Een afwisseling van wolken en zinnen. Het is een tal buien. Er zit een krachtige wind. Het is zo'n 15 graden op een waadeiland. Dat is zo'n 12 of 13 graden meer de provincie. Nou, en nu heb ik dan net een soort verhoring aan bloed. Dat de onleige en roezige jest waren bloed. En dan heb ik die temperatuur om de 14 tot 16 graden heen. En ja, en nog steeds een krachtige wind uit het westen. Waar je hetzelfde maar uitzitten zien zo'n. Maar als we dan een mandje zoeken, ja, dan komt er weer wat hege druk. Dan bloedt het droog. Het wordt wat rijstiger geregeld, of uit een trolle zinnen erbij. En nou, dan hebben we al de temperaturen van de 16 graden. En omdat het dan rijstig is, viel het super even wat warmer om. Nou ja, sageer vetsend, het wordt juist, dus het wordt voor de oude bok steeds moeilijker om een green bladje te vinden.

0: muziek van Rebellion, mijn frontman Marius de Boer. Dit weer toch de raaien. De Friese huizenprijzen binnen in 34 van 2026 op een Nijmegen. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op het stuit 416.000 euro. Terugblikken uit de cijfers, hoe de werkmerk van de NVM. De goedkeepshuizen kistkeepje in Haast, de gemiddelde transactieprijs in het 34 op 350.000 euro lijn. Onder verste wal leidt de transactieprijs het heegst in de gemeenten Opsalon, Stellingwerf en Dantemedeel. En ik praat er verder over met Berend Wiemenga van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe bot ben de prijzen omheen gingen?
1: Nou, de prijzen ben ten opzichte van de Nieuwelien mij rond 3% heen geworden. Ja, dus dat kabbelt mooi lekker trots.
0: Het kabbelt trots, zeg je ook. Een beetje Griekens, het trept met inflatie, of net?
1: Ja, in Friesland rennen we redelijk gelijk met de inflatie. In Nederland, de prijsniveau in Nederland is zelfs een beetje daald. Daar kost een huis krijgt boven de 5 ton. En wij zitten inderdaad op 416.000 euro. Ja,
0: dus posten dit even net in de landelijke trend.
1: Nee, we zijn Fries natuurlijk al een beetje hoos. In dit geval ik. Misschien eilen we een beetje naai. Dat kunnen wij ergens. Dat wij toch wat letter. Dus dat het in Nederland al langer dat deze prijs gaat. Nou, maar we kan tegen zetten dat de woningprijs in Nederland wat beïnvloed wordt door de zogenaamde uitponning, de verkoop van voormalige huurwenten. En dat drukt de prijs in Nederland wel wat.
0: Ja, en dat speelt hier minder controle.
1: Er worden minder appartementen en woningen te koop. Want als het in het landelijk zorgt, dan is een derde van het aanbod ben ik appartement. En dat is in Friesland net het geval. En over het algemeen ben die prijzen van appartementen landelijk ik wat leger. Dus dan zorgt dat wat meer invloed had op de prijs.
0: Ja, de rente gaat omheen op stuit. Vaak zorg je dan dat de prijzen wat naar onderen gaan. Dat zorg ik nou nog net. Of is dat een effect dat vaak pas wat letter optreedt?
1: Ja, dus je natuurlijk dat op het moment dat je meesten de hypotheek afsluiten maten, dan komt dat natuurlijk binnenwander. Dat uiteindelijk had de betaalbaarheid, en dat nou rente is of inkomen, het kan beide, want het is dat inkomen ik mij stijgen. Op het moment dat het inkomen mij stijgt en de rente ik mij stijgen, dan kan misschien de betaalbaarheid of die beschikbaarheid field wel hetzelfde wijzen. Dus dan kan dat wel zwaar dat die prijzen alsnog wel de lieken of wat omheen kennen.
0: Ja,
1: maar uiteindelijk had het invloed op mannen, uiteraard. Ja.
0: Ja. En wat mij opvoelt, er wordt nog best vaak oorbeen.
1: Ja, dat klopt. In 6 van de 10 woningen die. Daar wordt naar boven de vraagprijs binnen. En we zien natuurlijk wel dat met name bij de instapkleren woningen in de betaalbare prijsklasse binnen. De wat duurdere woningen en we hebben protonen dienwermaat, die hadden wat minder, die worden minder vaak op binnen. En dan is meestal het plakje wat de troslag houdt.
0: Ja, er lijkt dat meer lucht te komen. Er is wat meer kaart voor de gemiddelde keeper. Ja, waarom zoen je dan op bier, Sezen? Want de kaart doet gutters.
1: Dat mag dan de consument vragen. Want die zal uiteindelijk een besluit nemen van wat doe ik met die vraag die er zit. Vroeger werd het heel gewoonlijk om te onderhandelen. En tegenwoordig komt er meer het element die van, ja, ben ik de enige die er is? Ben er meer kandidaten? En hoe graag wil ik dat haar? En daarbinnen natuurlijk kan ik het betalen. Nou, die factoren binnen willen komen en de binnenplakjes. Want er is natuurlijk het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat, maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net hosanna op de huizenmarkt.
0: Nee, maar het is hier ook inkomens aan, dus ik geef voor dit.
1: Wij beginnen fruit, ja, in ieder geval in weer het 12,4. Dus er wordt wat meer keuze. En eigenlijk zou die keuze, als naar een evenwichtige merk, Sjors, zou ik boven de 5 lezen. Nou, tussen de 5 en het 10, dan haast een evenwichtige merk. Maar dan moet er al bijbouwd worden. En dat is eigenlijk niet een mogelijkheid, want direct minder mensen, of minder mensen per wenning, zou ik nog net zitten.
0: Nee, en bovendien krijgen we een hele andere situatie natuurlijk. Dus zijn ze meestal bij elke vraag, dus nou, voor die nog een orde.
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk dat is nog 13 jaar geleden in de crisis tijd. Stier in Friesland de teller op 1 op 40. Hè, dan kost het elke transactie kost het 40 woningen kiezen. Ja, gelukkig ben ik net zat hier, want toen gebeurde er niks. Zo zit iedereen op iedereen te wachten. En nou krijgt het om. En is nou voorzichtig om hun huis te keep te zetten. Want er moet wel wat oors wijzen. Dus die geeft eerst een woning uit de merk. Voordat men hun eigen woning in de merk zet. En dat zwaar natuurlijk dat er net een hele grote terugstroming is.
0: Nee, nee. En dat, als je nou een glazen bal poetst, ik weet de bad een heel soort in de wereld wat je van wat hierop invloed heeft gekend. Maar als je die glazen bal poetst, hoe zorgt dat takkens van de Friese wenningmerk eruit?
1: Nou, die hele glazen bal is een oppoets en ik zoek een beetje naar wat die bal in het verleden weer. Er zijn natuurlijk vaker steenwester zijn. Hoe komt dit nou? Hè? Corona had een steenwester van wat gebeurt je met de merken, met de meesken. Dan zie je dat die wenningmerken toch heel stabiel terugheen gaat, want de wenbehoefte bloedt er altijd. En die kind uiteindelijk ja, remmen we het uit de rente, door omstandigheden heger gaat. Ja, dan zal die prijs wat naar beneden gaan met de behoefte van wijn. Die zal net verhoren.
0: Oké. Duidelijk. Dank u wel voor de uitlichting.
1: Graag gedaan.
0: Berend Wiemenga, wie dat van de NVM, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 uur.
4: Oont 1 uur.
3: Nooit Friesland.

0: Nee, muziek uit Friesland, ik muziek uit Drenthe. Kijk weer dat, mij noemer op fietsen. Een maasbrachtje jouwt energie om de dijk goed terug te komen. Dat was ik hier wel jaren. En om de kreef bij te zetten, organiseerde de gemeente Kaspeljoet het Warge Mastersbrachtje. Daarbij mocht een leerling van CBS de Tarissing, u droeg hem, in het gemeentehuis eten met Borgmaster Jouke Douwe Vries. In het voorhiende bijna les kregen hoe zo eten en werd dat aan mij komt. Verslaggever Ben de Jager, wie bij het brachtje en vregen om Jesse en om verder wat zij het lekkerst vonden.
1: Ik denk een yoghurt met een beetje musli. Maar ik vind die boterjack wel lekker. Maar dat was dan op de koeken. Maar dat was wel lekker.
2: Want dat hij zelf een scotje mochten. Hoe is het om mij, de burgemeester, maas te eten?
1: Cool. Maar ik vind het wel leuk.
2: En wat ga je hem nou juist, want je hebt eigenlijk al een heel aan je heen fietst. Heb je hem echt zin om maas te eten? Want eet je maas normaal zelf ook?
1: Ja.
2: Wat krijg je dan?
1: Ja, gewoon een stukje ballen met pindakaas.
3: Ik heet Hanne van Houten en ik zit in groep 8.
2: En hoe is dat?
3: Ik ben Ilse van der Meer en ik zit ook in groep 8.
2: Vrouwje, we zitten hier Joert bij het Borgemastersbrachtje op zijn Geveriers, burgemeestersontbijt. Wat vind je ervan?
3: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen zo'n eten. Toch?
4: Ja, ik vind ik heel lekker dat ik.
2: En mij is misschien zo alleen met de Borgemaster praten. Wat voor gevoel jou dat?
4: Ja, dat vind ik gewoon heel cool.

0: Want hij zus, de zus, merk net heel vaak in hun leven.
1: Jouke Douwe de Vries, burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Joet, het burgemeestersbrachtje, het burgemeestersontbijt. Nou ja, ik denk van jou ook, ja, genieten.
2: Ja, dit is hartstikke leuk. En vooral om al die jeugd hier op het gemeentehuis te ontvangen. En dan ook nog krijg ik wat te vertellen over wat een burgemeestersbrachtje is. En ook, ja, wat zo'n eten budget. Want ja, bij jij ook wel eens een burgemeestersband. Maar ze hier niet krijgen of zonder eten naar je squallen gaan. En het is gewoon heel wichtig dat ze en moois eten en dat ze dat ook nog zo moeten doen.
1: Nou, ben je hier van de morgen betreed op fietsje heen kwam. Ja, ontvangen ze dan. Wat bepraat je met de band? Waar gaat het over?
2: Het gaat alle kanten uit. Vooral wat een burgemeester ik doet. Daar zei ik een heel soort, ik even een field hoe zwier dat het Amsketen in Achtkarspelen is. Want ik zei wel eens, want het is een zwier beroep hier. Wij waren een van de Zwitsen van Friesland. En ja, het is hartstikke mooi om te zien hoe enthousiast dat je bij hem bent.
1: En had je dan even ja, het verhaal misschien wel wat breder loeken. Dat missen van een brachtje, jij hebt dat vaak hier in deze gemeente?
2: Dat komt voor, dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als burgemeesters dit organiseren in heel Nederland. En het is heel wichtig dat bij een eten. Dat is ook de reden dat ik heel vaak, en dat is ik in Nederland, ik op squallen ontbijten binnen. Om op die wijze, en ik tussen de middag, squall lunches, om op die wijze ik wel een goed meal te gaan.
3: Een bijdrage weer dat van verslaggever Ben de Jager.
4: Azen bij Omroep Friesland.
3: Het programma Goeiemiddag bij Diana de Groost, dus een goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag Jacob.
3: Wat is in de show?
5: Op donderdag dan hebben we altijd bezitten van iemand van de AVOC. En dat gaat je door de Bennenboekenweeken. Maar het is zelfs de Nationale Bennenboekenweeken. Dus wat voor Friesk heekje kunnen we daar om maatje. De tuinkleermaatje voor de jest en de winter. Daar is het nou ook wel de periode voor. Dus we jou even wat tuintips. En dadelijk gaat het door Fokko Werkman. Die is in 2003 vermoord in Houlen. En programmamaker Geertje de Vries, die heeft Germa nog een paar oren een podcast daarom maken. Snoin is de eerste online te vinden. Maar dadelijk vertelt ze al even een beetje wat er toch iets in de studio.
3: Ja, de kroegbaas, hè, op Den Houlen.
5: Ja, de kroegbaas in Houlen is de deervoen in de wenning achter de kroeg, zeg maar. Ja. En ja, er is nog heel net bekend. Wat het dier er is.
3: Nee.
5: Nee. Dus, nou ja, daar gaat het verhaal hoor. En daar zie ik dus een plaat bij.
3: Oeh, dat is een lastige.
5: Ja, dat is een lastige, denk het ik. Maar ja. We hebben hele creatieve harkers.
3: Ja,
5: dus daar heb ik alle vertrouwen in. Dat komt helemaal goed. Oké, mooi. Nou, 0620 via jou en Jochen, Ian Jochen of via de app.
3: Oké, soort willen van met je.
5: Dank u wel.
3: Dit hier, Nou in Friesland, met de editie van Tons die 8 oktober 2026. Dit programma is werd morgen om 12 uur. Krijg het dan. Even nou een hoffelijke mini. Dag.
4: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
4: Alles wat er speelt, krijgt allemaal in de mail.
7: Hij is vergees en hij is super actueel.
8: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
9: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus,
10: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
7: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes...
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de...

0: Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar in een

0: conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sirpitz werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Lokaal producten bij restaurants door heel Smallingeland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingeland.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve und Vief.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, drone-aanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst.

0: De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer rivier cruise skippen in Haas. De lege wetten staan in, vooral de Rijn. De Rijn zwaart het voor extra drukte der in Haas. We zullen het dadelijk weer hebben. Jeroen om de Wijs.
2: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt zo goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Mooi zien.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
5: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, heenste spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
6: Onderwijs.
7: Mai Erik Enema.

0: leuk visje. Ja, dat is de End of the World Sound, begin van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zowat 8 minuten of jou. Een goeiemidje. En van harte welkom bij Onderwijs van tongsdag 8 oktober 2020. Dit is de dag dat de NVM, de makelaarsvereniging, bekendmaakt dat de huizenprijzen in Friesland in het tweede kwartaal wat omheen gingen binnen. Maar toch bleuwen de kerpers uitbieden.
2: Het aanbod van woningen is nog net heel bot aan. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in een merk.
0: Dus ik krijg het bekend werd dat NHL Stenden u erop mist naar de tweede beste grutte hege squallen van heel Nederland.
3: Het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Ja, als je dan de tweede van Nederland wordt, daar zijn we super trots.
0: Zeker daar dat Borgemasters een moois brochje eten mijn squalbeen. Toevallig ben je er nou nog mijn lege magen zonder het ontbijt naar squallen.
4: Dat komt voor, dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als Borgemasters dit organiseren in heel Nederland. Om op die wijze wel een goed meal te hebben.
0: Ja, ik al eens maar één keer in het eerst. Het is nog altijd mijn nommen. Nou, op dit snijd ben we er eens maar onderwijs. Ons huis doet het aan, maar muziek, ijs en achtergrond. Dadelijk onder oren meer riviercruise skippen in Haas. En dat heeft alles te maken met de lege Wetterstaan in onder oren de Rijn. Maar eerst, waar ben je in het kwaad? Jan Jonkman, een goeie middag.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, we zitten vanmiddag in een matwestelijke streamer met mooie, schone, helblauwe loften. Een afwisseling van wolken, zinnen en uiten terug een enkele stoor. En de temperaturen die lijnen dan om de 16 graden heen. Maar door die matwestelijke wind, die schrijft er weer, viel het wat kouder om. Jong, en vannacht lassen de stapelwolkjes op, het bloed droeg. Heeft wat invloed van hege druk. Het is aan 10 graden. Maar hier, dan gaat de wind om naar het zuidwesten toe. Hebben meer bewolking. Komt de ene steuring naar de oorroer en is het ook een kommer en geer van buien. En dan met een krachtige zuidwestenwind, maar uitzitters in 6 tot zon, is het zo'n 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon teruggeen. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Het commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels, is benoemd daar ridder in de orde van Sint Sylvester. En dat is een hege pauselijke onderscheiding. En er is meer reden om mij Nijpels even contact te zien. Want er zit nog eens een keer aan dat het grootste museum van Nederland, het Katharijnenconvent, zijn eerste buitenlandse vestiging krijgt. En dat is dan de Friese Kerken in Rome. Nou, Nijpels die zit op dit moment op Saba, maar we zeggen. En daar is het op dit stuit 10 minuten naar 8. Dus het ontbijt. Meneer Nijpels, een goedemiddag.
6: Een goeiemidje.
0: Ja, goeiemidje.
6: Een goeiemol voor mijzelf.
0: Ja, precies. Champagne ontbijt, denk ik, hè? Of net?
6: Ja, nee. Het is gewoon een beetje koffie.
0: Oh, oké. Nou, dat weer ons wel reden voor een champagne ontbijt. Want dat zijn twee mooie feiten. Eerst eventjes die beneming. Je bent nou ridder in de water van Sint Sylvester. Wat is dat eigenlijk voor onderscheiding?
6: De paus heeft een paar onderscheidingen, pauselijke onderscheidingen. En dit is er een van de twee. En dat wordt gegeven aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk. Maar ook die zich verder in de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt met allerlei activiteiten.
0: En dan gaat het in jouw geval ik om klimaatbeleid en de belutsen niet erbij.
6: Ja, het is een beetje raar natuurlijk om over mezelf te praten. Maar het is inderdaad ook medegegeven omdat ik nationaal en internationaal actief ben geweest met het klimaatbeleid. Onder andere in Nederland met het energie- en het klimaatakkoord.
0: Ja, oké. Nou, dan krijg je dus een mooie onderscheiding. En die draag je dan op je revers?
6: Nee, die draag je niet. Nee. Die onderscheiding draag je één keer, namelijk als die wordt opgespeld. En daarna berg je hem keurig op in de kast.
0: Oké.
6: Er zit een heel klein speldje bij. En dat speldje kun je, als je dat wil, kun je dat ook dragen. Net zoals met Nederlandse onderscheiding. Je ziet dat mensen met zo'n klein dingetje in een knoopsgat. Nou, dat is een teken dat ze een of andere onderscheiding hebben gekregen.
0: Ja, en de rest zit in de prijzenkast gewoon in huizen en Nijpels.
6: Ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het een waardering is ook voor de Friese Kerk. Want daar ging het allemaal om. Want mijn voorzitterschap van de Friese Kerk van de afgelopen 17 jaar was ook een reden voor die onderscheiding. Ja, en ik vind het prachtig dat de Friese Kerk daarmee ook extra aandacht krijgt. Het gaat niet om de mensen, om de personen, het gaat om die prachtige kerken in Rome.
0: Ja, en de locatie, daar maar wat ik even door heb, want dat is eigenlijk de tweede reden voor een champagne ontbijt, of dat zou best hier voor jou op dit moment of Saba. Want de Friese Kerk die wordt eigenlijk ontsletten bij het Katharijnenconvent.
6: Dat klopt, ja. Het Katharijnenconvent is een vereniging een stichting uit Utrecht. En die hebben zich vanaf 2014 hebben ze geprobeerd om allerlei kerken zich te laten aansluiten bij een project. En dat project betekent dat je op een website heb je toegang tot al die kerken. Zie je reportages over wat er in je kerken gebeurt. Zie je verhalen over de achtergrond van die kerken. Zie je hoe je zo'n kerk kunt bezoeken. Mm-hmm. Wat de bezoektijden zijn, wat de activiteiten zijn. Er zijn nu 27 kerken in Nederland, kerken, maar ook moskeeën, protestante gebedshuizen. We zijn daarbij aangesloten. En wij worden nu het eerste buitenlandse project van Katharijnen Convent in Rome. Ja. Dus dat is heel mooi. Dat betekent dat Friesland meedoet in die hele serie hele mooie kerken. Maar ook, we zijn natuurlijk trots op dat we hierdoor die Friese kerk weer extra aandacht kunnen geven.
0: Ja, want de Friese kerken, het is ik echt een Friese kerk ooit. Ik het goed heb, stichten toch Friesen, of varinders van Friesen, hè?
6: Ja, het is een. U bedoelt hoe die is opgericht?
0: Ja.
6: Ja. Hij is destijds opgericht omdat in de tweede, derde eeuw na Christus. Dan wilden de katholieken naar Rome toe gaan. Maar dat, is nog niet, dat ging nog niet met de trein of met de auto in die tijd.
0: Nee.
6: Dus die mensen die trokken maandenlang naar Rome toe. En als ze er eenmaal waren, wilden ze natuurlijk ook daar een aantal maanden blijven. Maar ja, wat gebeurde er dan? Gebeurde dat al die, want ook Duitsers gingen naartoe en Fransen. En iedereen richtte zijn eigen kerk op. En er is toen ook is de Friese kerk opgericht. Dus eigenlijk het oudste gebouw, de oudste oprichting is van zo'n tweede eeuw na Christus. En de loop der tijden is dat gebouw een aantal keren verwoest. Ik weet niet van alles allemaal wat gebeurt, maar de huidige kerk, die stamt uit de 12e eeuw.
0: Ja.
6: Dus heel oud. Het mooie is ook. Hij ligt binnen het Vaticaans grondgebied. Hij ligt dus niet in de staat Italië, maar in het Vaticaan. En als je op de trappen van de Friese kerk gaat zitten, dan kun je zo in de verte de slaapkamer van de paus zien.
0: Oké, dat heb ik wel gezien. Je bent voorzitter van de stichting Vrienden van de Friese kerk.
6: Wat zei u?
0: Dat heet Verstel, dus ik het niet in. Op het treppen en dan zou de slipkamer van de pauw zien, ja. Want je bent voorzitter van de Stichting Vrienden van de Friese Kerk.
6: Ja, die Stichting Vrienden van de Friese Kerk die zamelt geld in. U begrijpt dat zo'n gebouw uit de 12e eeuw, dat gaat ongeveer iedere dag gaat er iets kapot. En dan moet dus veel worden gerestaureerd.
0: Ja.
6: En wij proberen door lidmaatschappen, door donaties en dikwijls door erfenissen geld in te zamelen, zodat die kerk ook een beetje onderhouden is. Want het is goed dat u weet, de katholieke kerk in Rome, het Vaticaan, heeft meer dan 400 kerken in Rome. Nou, u begrijpt dat ze geen geld hebben om die 400 kerken te onderhouden. En wat wij nu doen, en wat heel veel Friesen ook doen door onze stichting te steunen, is te zorgen dat die Friese kerk in ieder geval een heel mooi pareltje blijft daar aan het Sint-Pietersplein.
0: Ja. En de Friese kerk, het nodig is ik onderdeel van het Katharijnenconvent, het museum Katharijnenconvent. Meneer Nijpels, ik wil je een hele fijne voortzetting van deze vakantie op zaterdag wensen. En bedankt dat jullie even te bewust in wonen.
6: Ja, en graag alle Friese nodig ik uit om naar Rome te komen en daar de Friese kerk te bezoeken. En ook donateur te worden van onze stichting.
0: Zo is dat. Meneer Nijpels, fijne dag verder. En ons Jan.
6: Tot ziens.
0: Ja, dag.

Ja, het Nijpels nog even als pleitbezwarger voor de Friese Zerken daar in Rome. Dadelijk hier we van Saba, dat Nijpels dus op dit stuit is, en McBell, naar Haas. Want daar merken ze dat de lege wetterstand van de Rijn zijn voordeel heeft. Dat merken ze in Haas. Want gisteren zal je naar de muziek van Christopher Cross. Dit is Ride Like the Wind.

0: Griekse man die de tijd nam, verversken. Eerst Christopher Cross en Ride Like the Wind.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Door de lege wetterstanden in de rivieren doggen de riviercruisers nou haas volle vaak rond. Ik praat erom met Paul Pot, hij is directeur van de Port of Harlingen. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: En jullie merken dat, hè, dat water in de Rijn lager staat en dat is, de riviercruisers naar jullie toe komen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Wij zien toch echt wel een toename van het aantal riviercruisers nou in Harlingen. Zeker met het lage water van de Rijn. Dan werken de riviercruisers dat toch weer uit richting de Wadden en naar Harlingen natuurlijk.
0: Ja, prachtige stad en de eilanden zijn ook prachtig. Maar de mensen die zo'n riviercruise geboekt hebben, die hadden daar natuurlijk niet op gerekend. Die hadden niet gedacht dat ze in Harlingen terecht zouden komen.
2: Ja, dat weet ik niet precies, maar dat denk ik wel, dat ze iets anders verwachten.
0: Ja.
2: Maar blijkbaar is het ook een mooi alternatief om dan toch naar Harlingen te gaan. Dat is ook een mooie stad en je ligt mooi op het wat.
0: Dus, zeker.
2: Prima bestemming.
0: U komt geen teleurgestelde cruisegangers tegen die dingen van, zijn we nu opeens in Harlingen?
2: Nee, die heb ik niet aangetroffen hier.
0: Nee. Okay. Hey, als we praten over een toename van het aantal riviercruises, waar hebben we het dan over? Hoeveel meer zijn dat er?
2: Nou, ik denk dat het zo'n stuk of 20 zijn dit jaar. We zitten zo'n beetje op 70, 80 normaal. En we gaan dit jaar wel naar de 100 toe. Dus dat loopt lekker door.
0: Ja, dat is een flinke, een mooie instruier, zeggen we dan in Friesland. Dat is financieel ook aantrekkelijk.
2: Ja.
0: Maar kunnen jullie dat ook qua personeel en qua faciliteiten aan? Want ze liggen in de Nieuwe Willemshaven, geloof ik, hè?
2: Ze liggen in de Willemshaven, dat klopt inderdaad. Onze faciliteiten, ja, die zijn wel goed. We hebben daar natuurlijk die bedrijvende stijger, de multifunctionele stijger, die ook voor de zeecruise gebruikt wordt. Zeecruise is natuurlijk wat minder hier aanwezig. En we kunnen met onze planning met de Bruine Vloot en de riviercruise kunnen prima uit de voeten.
0: Ja.
2: En met riviercruise is het ook zo van, je kunt ze vaak dubbel parkeren. Hè? Dus dat is ook een goed te doen.
0: Ja, dat levert geen problemen op.
2: Ja.
0: Het feit dat Amsterdam dit soort cruises wat weert, dat helpt jullie ook, hè?
2: Dat helpt ons ook, zeker. Want we zien de laatste jaren toch wel wat meer riviercruise richting, vanuit het IJsselmeer richting de Wadden en Harlingen gaan. En dat is ook wel een beetje het verhaal, zeg maar, van Amsterdam, die dat wat meer weert.
0: Ja.
2: Die had natuurlijk enorme toevlucht van en groei gehad van de riviercruise daar.
0: En daar hadden ze eigenlijk wel een beetje genoeg van. Toch nog even over die lage waterstand van de Rijn, met name de Rijn. Dat zal nog wel een tijdje aanduren, want het hoogseizoen van de riviercruises is nu zo'n beetje afgelopen, lijkt me. Maar verwachten jullie dat nog een poos zo zal blijven?
2: Wij verwachten wel dat de lage waterstand, die blijft natuurlijk nog wel even doorgaan. Want het is, er is nog niet veel regen voorspeld. En vanuit Duitsland en vanuit Nederland ook. En het water staat nog echt heel erg laag in de IJssel ook. Ook mede doordat de rest natuurlijk wat omgeleid wordt richting de Randstad. En zie je gewoon dat de IJssel eenstrooks vaarweg is nu. En dat heeft wel te maken met lage waterstanden.
0: Ja, en daar profiteren jullie in Harlingen dan weer van.
2: Dat zou kunnen, ja, precies.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Paul Pot, directeur van de Port of Harlingen, dank en een fijne dag verder.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké, okay. Dag je. Welke Nijs. Uit Friesland, het laatste Nijs uit Friesland. Naar de muziek van Taylor Swift. Dit is Patient nummer 0. Zero dus. Thomas Taylor.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is nou Jelbe Vieven. Heeft het iets van het leerste neus uit Friesland? Met Jacob Stelwagen. Jacob, een goeie middje.
12: Een goeie middje. De Friske huizenprijzen zijn in het tredde financier van 2026 op een EM heen gingen. Een gemiddeld huis in Friesland kostte op dit staat €416.000. In Haas zijn de huizen het goedkeerst. In Opsalon, in Stellingwerf en Dantemerdiel het just. Landelijk gingen de prijzen omleeg, maar in Friesland wordt er nog altijd een soort urbeen. Twee vrouwen, 24 jaar, uit de gemeenten Achtkarspel en Spenningeland, binnen juist een beetje van woonrekken bij een ongeluk op de A-Zoom bij Oostwold in Grijnsland. Ze ziet in ieder van de drie auto's die blutsen winnen bij het ongeluk. Twee inzitters van een orenauto rekken ek verwoenen. Het gaat om een man van 31 en een vrouw van 24 uit Grijns. Alle slachtoffers binnen oerbracht naar het ziekenhuis. Op het Normandiaplein in Snits is een persoon verwonderd bij een ongeluk vermidje. De persoon is nevens een fotograaf op het plak van een lid ervan. Omdat het plak van het ongeluk dreigt te bereiken, weer moest de brandwacht bij een heegwurker te plak komen. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En na een interlandbreek van Astrein Wiekens stiet de Heerenveen voor vandaag een zwier opgeheft op het programma. De ploeg van trainer Robin Veldman giet op bezite bij PSV morgen. Positief nieuws is dat Mees Hilgers voor het eerst bij de wedstrijdselectie zit. Ek Mats Engbring is fit genoeg om mei naar Eindhoven aan te reizigen. De verdediger werkt in de orde periode als zijn wedstrijd fit heet en stiet nou voor zijn eerste officiële minuten in het shirt van SC Heerenveen.
13: Dan kennen we Zwitter morgen in Eindhoven. Dat is mooi om te horen. Dankjewel Jacob. Het Friske Nijs is Nightlessen op de site en ik op de app van Omroep Friesland.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Njorgen Ontemoy, Santje in oktober, Hienste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van 12 ont 5.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Bouw of metaalproject?
19: Staal Digitaal.
18: Jouw
3: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
13: Het is trein hele minuut. Oerjelwe Vieven, dadelijk zitten we naar je oude bekeer. Want er is toch sprake van een zekere onrest, een conflict. De bouw van Sien Starterswenningen laat vrees stil terug een juridisch conflict. Een echtpeer, een ouder echtpeer, houdt de boel der eigenlijk zin. Die maakt het bezwierd in het plan, die is naar de rechter stapt. En dat zwaar het voor onrest in datzelfde oude bekeer. Zult het dadelijk weer hebben, hier in Onderwijs. Maar eerst het waarbedoeld. Jan Jonkman, een hele goeie meetje.
21: Erik, ik een goeie meetje.
13: Heb je eigenlijk best nog wel een aardige dag, hè?
21: Wij kennen zitten dan op zijn vrije. Het koelde er dan mooi op terug. Ja, de lutsen uit en troven wat enkele stouwen zo. Maar we hebben het algemeen. Ik wil een soort rondte voor de zin. Het blunt op de meeste plakken, blunt familie ik droeg. Ja, mooie stapelwolken uit en troven, rijnbogen. En er stond er wel een krachtige noordwestenwind. Nou, en dan zullen we even naar de temperatuur. Naar die line op zo'n 50. En een hele graad hier in Egen Mariep. Die doet er pijn aan mij, dan wat doet er aan mij. Laaksem doet er aan mij en Kwaaim. Alleen in Bakkeveen, die zit even wat heger. Die zit op 16 en een hele graad. Nou, er is Jood ongeveer oorl, zo'n oorl millimeter van. Laaksem hier wat meer. Die zit op goed 5 millimeter. Maar als we dan zoeken naar de verdamping, ja, dan is Jood ook nog wat 3 millimeter verdampt. Dus ja, dat rijnwetter, dat bracht net echt, als je van jongens, het bracht dat de droogte de onderkant scoot. Maar de komende dagen zullen er vast wel wat meer komen. En, want de waarsvoorzichten die binnen net echt heel positief. Ja, wel positief voor het rijnwetter. Maar de droogte die lost er dan net helemaal van op. Maar we hier naar vanmiddag hier met een waarkaart. En dan zullen we dan ook dat we daarnaast nog even een rechtje van hege druk krijgen. Dit nog wat meer invloed krijgt. De buienactiviteit die wordt wat minder. De boppenloft die wordt ietsjes warmer. Ik weet van midden nog op een kilometer min 7, min 8. Die het nou min 4, min 5 op een 3 kilometer hechten. Dat houdt dan ik in dat de stapelwolkjes die aan losse aasten gestaag op. De wind vanuit het westen, zuidwesten waar die neemt ik heel gestaag wat aan. En die gaat vanuit het noordwesten naar het westen daar. En dan hebben we vannacht temperaturen om het 10 graden heen. Hebben we eerst wel wat opklaringen.
13: Oké. Okay.
21: Vanuit het westen waar komt heel stadig gewoon een warmtefront. En dan zien we dat de temperatuur na vandaag 12 uur alweer een beetje oprint. En dan kent ik alweer eens 12, 13 graden worden. En dan neemt de bewolking in het tweede pad van de nacht af. En dan hebben we een wandtijd, hebben we de eerste rijnbuien alweer te pakken. En dan is het wat skier en diezig. Maar een zwakke tot matige zuidwestenwind.
13: Ja, en een aardig wat rijnwetter morgen, Jan?
21: Ja, want het morgen, we morgen hebben wat we zijn. Dan komen we morgen eerst al te krijgen. Maar een warmtefront. Daarna komt nog een keldfront. En ja, dat houdt dus gewoon in dat we morgen de hele dag een soort bewolking hebben. Het is wat roezig en onleidig. Ja, en dan vanuit de maand heeft al de eerste buien. Ja, en dat geeft de hele dag is het een komen en gaan van buien. Ja, de wind is wat omgeer naar het zuidwesten te. Wat ik inhoud, dat ik wat in wat warmere lucht zullen. Dat zullen we vooral op een waadeiland. Het zeewetter is direct nog wat warm. Daar is de temperatuur om de 18 graden heen. En zo'n 16 graden in de provincie. Maar die wind, die speelt het morgen. Daarbij ik nog wel een hater al, vooral in de midden. En die wordt dan krachtig tot hut. En vooral in het kust en in het watergebied. Dan kijk ik wel even uitzetten. Zo'n tot 8, zo'n 60 kilometer in de oren. Nou, dan moet je er wel even vooruit. De mensen die op het wetter gaan. Vooral vanuit de eiland maar de boot. Die moeten er wel even om denken. Maar door die krachtige wind luidt de gevoelstemperatuur. Ik even zo'n 1, 2 graden leger. Maar in de jong en in de nacht veroordeelt er ik net. En zo, dan gaan de buien gewoon. Hebben temperaturen om de 10 tot 11 graden heen.
13: En voor het weekend, Kerstus, je kan het mooiste waar beloven voor Glow, hè?
21: Nee, ik heet geen gravel, maar we hebben genoeg mooi waar, hoor. Dat is even op, denk ik. Maar als we dan als nummer zullen, ja, dan en snijden ik het bloed dan gewoon nou, compleet, yes. Ja, dan de is een komen en gaan van buien. Al is het er wolken en zinnen. En er zit een krachtige westenwind. En dan hebben ze 15 graden nu 15 graden op het water, zo'n 12 of 13 graden meer de provincie in. De boppenlucht kwalt al. En daar zullen we dan ik nog wel eens even een klap tonger op snuwen, nou, te waarnemen te wijzen. Zo onstabiel wordt het dan. Nou, we snijden is ik altijd nog onleig en roezig. Ik altijd nog een talbuien, mooi een krachtige westenwind. Nou, uitzetten zien zand in het kust en in het watergebied. En dan is er de temperatuur niet om het 13, 14, 15 graden. Maar als we dan als mensen zullen, dan krijgen we het invloed van hege druk. Het is kalm, het is droog, uit een trode zinnen erbij. En dan is er de temperatuur naar rond de 16 graden. En dan mooi een zwakke wind viel tot dan ik nog wel wat noffelijker rond. Nou ja, Sageer Fetchend, de NS neemt de komende dagen net een blad voor de moelen. Nou, de bladen vallen.
13: Oké, okay. Dankjewel Jan.
21: Het beste.
13: Joehoe.

0: En dat is voor Julian Lennon. Hij in solo carrière en lampeer hits. Dit weer erin van. Hier is de Too Late for Goodbyes. Onderwijs.
1: My Erik Elma.
0: Spanning in Oude Bekeep. De bouw van Sien starterswenningen leidt voor eerst stil door een juridisch conflict. In Oude Bekeep van een groep jonge wenningsziekenen, Maimekoers, betelbare huizenbouw, de Redenrijker. Maar een ouder echtpaar uit het dorp heeft bezwaarmakers in het plan en is naar de rechter gestapt. De kwesties waren het dus van spanningen in het dorp. Daarom de weekend waren ruten vernield bij de wenning van die meesken. En de auto van het peer, wie ik het slachtoffer, de dupe van vernielings. Verslaggever Isa Visser, zeer in Oude Bekeep en praten om te beginnen met Sylvan Boonstra, hij is woordvoerder van dat wenningbouwproject.
2: Nou, wij willen eigenlijk stelselmatig sinds mei tot toen 24 zingwerken droeg een echtpaar uit Oude Bekeep. En hier staat de procedure naar procedure naar procedure en daardoor kunnen we net los.
3: Dat jit al jaren terug. Hoe groot is die teleurstelling van Jim dat er nog steeds net bouwwerk in?
2: Ja, dat is dat ken ik net omschreven hoe dat viel. Dat is heel frustrerend en het werkt eigenlijk heel volle woede op, maar ja, je moet je rustig houden. Je kan dat net mijn pennen beschrijven hoe dat voelt.
3: Nou, komt er steeds wel wat meer onrest hier in het dorp. De ja, ruten binnen bij nou ja, het echtpaar werd om git al ingooit, teksten binnen schreeuwen op de auto. Ja, ja, hoe zie je hem daarna vanuit het project?
2: Ja, je mag geweld nooit goedkeuren. Maar ik heb wel begrepen dat er nou een keer mensen binnen werd van ja, nou is het een keer clear. Ik ben zelf net man van geweld. Maar ja, je kan me wel voorstellen dat mensen een keer clear maar binnen. De meesten houden al meer dan 3 jaar het hele dorp op slot met alle fruitgang. Dus ja, dan ja, meesten ben ik een keer clear.
3: Heb je hem daar vanuit het CPO-project iets mee te krijgen?
2: Nee. Dat, maar als zoet zou zijn, dan word ik het echt niet weten. Ik stel me daar helemaal afstand van af.
3: Hoe lang ben je hier al mee dwanen met dit hele project?
2: Wij zijn al meer als oorlier nog bezig. En we hebben helemaal taalleefd naar de aankomende bouwvak, maar toen zouden we starten. En het is steeds rugzaak op rugzaak op rugzaak. En dan moet het eind keer gebeuren. Maar ja, ze hebben weer een procedure op staat. Dus we kunnen weer net beginnen.
3: Je bent een CPO-project. Kist de squad uitlissen wat dat krijgt inhoud. En waarom het daarom zo lastig is om net te beginnen?
2: Ja, CPO ziet collectief particulier opdragenschap. Dat beschut eigenlijk dat normaal KPO een nijbewerking van een projectontwikkelaar. En dat ben we nou zelf. Dus we hebben zelf een architect in de hand om, we hebben zelf een bouwbedrijf in de hand om, zelf de groenboring, we hebben alles zelf. En dat moet je voor een aardig gedeelte eerst voorfinancieren, want bang ben best streng richting CPO. Ja, en omdat onze vergunning nog steeds net onherroepelijk is, krijgen wij geen hypotheek, roen. En kunnen wij net beginnen.
3: Hoe zit het naar de toekomst?
2: Ja, ik hoop dat de Raad van State snel uitspraak doet, maar dat is afwachten.
3: Zit er nog wel wat in?
2: Ik zit er nog zeker wat in, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ga zelf krijg een liedje krijgen en we zitten nu in een tijdelijke wenplak. En dat maakt het allemaal net makkelijk.
3: En had je er nog wel vertrouwen in dat op een gegeven moment hier dat huis steen komt?
2: Ik had er wel vertrouwen in dat op een gegeven moment steen komt. Maar hoe lang dat gaat worden, daar kan niemand uitspraak worden. Man.
0: Nee, Sylvan Boonstra zei dat van het wenningbouwproject in Oude Bekeep. Isa Visser is oorschot in de studio. De praters krijgt mij deze Sylvan Boonstra. Isa, hestig met die mensen. Praten Wolt in elk geval die voor deze juridische obstakels waren hier.
3: Klopt, ja. Ik ben juster en nieuw meerdere keren bij Harden onder Doorwest. En dat begon eigenlijk juster. En eerst mensen wil heel stellen van we willen net reageren. Maar uiteindelijk woen ze krijgt wat meer petinkt die het. Wat natuurlijk ook logisch is. Dat hebben we Harden ook jong. Dus we zijn we hadden Monier en dat Guy dus oor Joet. In de mannen hebben we weer even contact van willen we het of willen we het net. Van een mooi contact hoor. En toen woen ze het in eerste instantie wel. Toen ben we erin geweest.
0: Dus dan bekeerd, maar de cameraman.
3: Exact. En toen, bij Harden thuis besletten ze toch de stekker eruit te loeken. En oont Jan dat een inhoudelijke reactie er net komt. En die wij ik net krijgen. Nee. Dus dat is seconde.
0: Ja, dat is wat jammer. Dat verhaal was natuurlijk ik jaren. De meeste mensen denk ik, was schrokken. Want ze hebben zin te eruit gekregen. De auto is kansjeren.
3: Klopt, ja. Het is lastig. We binden er wel binnen West en we gaan wel met Harden praten zonder de camera erbij. En de Borgemaster is een ontdagen Lien Ekdel West bij het peer. En die zei het ek, ja, het is lastig om in te schatten, ben ze nou schrokken. Bij u zijn ze wel even onwist van hier Lijnstien en je Lijnstien, het wiende wel vijf. En toen merkte ik wel van, nou ja, dat komt wel binnen. Ja. Wat logisch is natuurlijk. Ja, want ja, er zitten aardig wat gotten nou in die ruten.
0: Ja, nou, dat is dan een fysieke reactie van het dwarp. Maaije Maroni, want hoe reageert het dwarp Ordebekeep zelf, verder?
3: Ik ga een skoefje bij de bakker staan. Nou ja, het dorp had geen supermerk meer, zo'n kwad, maar nog wel een bakker en een slager. Dus bij de bakker haak ik even een tientje staan. En nou ja, iedereen is op hichte. En dat is natuurlijk logisch in zo'n Lieds dorp. En je merkt dat het libbet. Elke nien die weet van de situatie oor. Maar ik elke nien had wel een beetje dezelfde mening. Ik kan natuurlijk ook vragen, nou ja, is dit dan de oplossing? Nee, daar wien ze het natuurlijk mijn oorvolslijn oerien. Dat is net de oplossing, om het op die manier op te lossen. Maar aan de orenkant konden ze het ook alweer heel goed begrijpen. Het spiel het al jaren. En nou ja, van jaren sissen is dit ook net de eerste keer. Dus het stapelt op. Dus meestal die kinderen die, nou ja, die woede ergens toch wel begrijpen. Nou ja, en wat ik kreeg, ik al zei, de burgemeester van de gemeente is Stellingwerf, werd Ordebekeep onder volg valt, volgt de situatie. Nou ja, ik mij zwargen eigenlijk wel. Hij had intussen ik dus in Ordebekeep West, want hij kon net echt contact krijgen via de telefoon. Dus hij tocht,
0: nam de telefoon het op, hè?
3: Nee, hij tocht, ik mat het toch maar even hinnen. En daar had hij ik mijn harren in Peteer West. Maar nou ja, zijn plan om eigenlijk die beide partijen Mijnoord te verbinden, dat is hem net slagen. Zo leidt hij, nou ja, ik uit om mij.
4: Nou, dat is heel erg moeilijk om die verbinding weer recht te krijgen. Ik heb met de betreffende personen daarover gesproken. Maar ja, ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om de verbinding met elkaar te leggen. En om ook met elkaar om tafel te gaan. Om hetgeen wat speelt, om dat ook echt daadwerkelijk met elkaar te bespreken. En te komen tot een oplossing.
3: Is geweld of nou ja, vernielerij, is dat dan de oplossing?
4: Nee, dat is zeker niet de oplossing. En vandaar dat ik ook heel snel ter plaatse ben gegaan om met die mensen in gesprek te gaan. En ook gezegd heb tegen die mensen dat ik ook sta voor hun veiligheid. En dat ik ook elke vorm van geweld, agressie, intimidatie, wat het ook mogen zijn, dat ik dat ten stelligste afkeur. Dus dat heb ik ook daar echt laten merken, dat ik er ook voor hen wil zijn.
3: Josijn krijgt al, ik probeer hier die verbinding tussen beide partijen te zieken. Josijn, dat slag het nog net hier omdat. Wat is wel de oplossing, denk je?
4: Nou, die is best ingewikkeld. Ik ben er geweest. Ik heb met hen gesproken. En hen ook verteld van dat ik een brug wil slaan. Dat ik een verbinding wil leggen. Ik heb ook voorgesteld om met elkaar aan tafel te gaan. Maar wat ik ook daarin breng, wordt eigenlijk van tafel geveegd. En ja, dan sta je eigenlijk als burgemeester met lege handen. En dan weet je ook even niet op dat moment wat je moet doen. En nou ja, dat is ook nog wel iets waarvan ik zoiets heb van, dat gesprek laat ik ook op me inwerken. En ik wil er nog steeds voor ze zijn. Ik wil er voor de hele samenleving zijn. Want ik begrijp heel goed ook aan de andere kant wat er speelt. En dan is het juist belangrijk om samen die verbinding met elkaar aan te gaan. En dat is wat ik voor ogen heb. En dat hoop ik dat dat echt nog gaat gebeuren.
3: Oh, door een weekend gier het dus mis. Ga je met iets dienen om het dit weekend, nou, in elk geval beter verinnen te litten?
4: Nou ja, kijk, wat we doen is er voor iedereen willen zijn. Dat gaan we ook doen. En als er signalen zijn, dan hoop ik ook dat mensen bij mij terechtkomen. Zodat ik daar ook op kan acteren.
3: Montioen is de vergadering ek van plaatselijk belang. Daar zul je zelfs als burgemeester ek bij onwijzig wezen. Wat hoop je daar nog u te helpen?
4: Nou, ik ben er morgen in ieder geval bij om te laten zien dat ik er voor het dorp ben. En om ook aan te geven dat ik in gesprek ben geweest, wat dat heeft gedaan. En om ook de plaatselijke belangvereniging toe te spreken. En ook daar aan te geven van, ik ben er voor iedereen. En als er problemen zijn, kom bij mij.
0: Zei Jack Werkman, hij is burgemeester dus van Eerstellingwerf. Ordebekeep, hij zit nog hield hij tot slot. En het leek het erop dat er vrees dan net een eind om deze conflict situatie komt. Het wacht sinds nou op de uitspraak van de Raad van State. Wordt vervolgd dus.
5: Omroep Friesland.
1: Televisietip.
0: Daarom van vier woorden bij het mij Friesland. Joert, het Friese Reis daarin. Dit verhaal dus van die spanning daarin Ordebekeep. Daarna het waarbeducht mij Jan Jonkman. En dan is de tijd voor heer. Jonger Gewoon Bram. Dat is hartstikke bekend natuurlijk. Van de hit onder oren op de fiets naar de Harkema. Het een nijfeske. En wij gongen even bij hem del.
6: Wat
5: Het is wel weer een bijzondere titel, hè?
6: Ja, en dat, nou ja, dat weer van vroeger, hè. Vroeger ging ik altijd met optreden en toen begon. En ze hadden van deze tekst, hadden die maken van mij.
7: De schreeuwst die noemen ze dus alle je net zelf?
6: Ik kan dat nooit eens gedaan. Dat denk ik niet.
7: Hoe komt dat?
6: Ja, weet ik, ik ken dat. Ik ken het schreeuw. Ja, ik ken wel schreeuw, maar ik ken dat. Ja, vastjes groeien.
0: Nee, nou ja, dan maak ik gewoon wel wat je wil kennen. En dat is jongen, staat gewoon Bram dat dus toch. Dus jongens, zijn in Heer. En verder zorgen we hoe José kunstwerkjes maakt van theepoetsies. Want dat ken ik nog. En dat is al te zijn. Van jongen op televisie in Heer. Als de radio onhast, dan jij in de 12 uur onder oor.

0: En met de laatste praat ik aan zes hier in onderwijs. Dus hormoon, wat raad je gewoon?
1: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
4: Dat was een heerlijke jongen, ja.
3: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
5: Zij zat helemaal onder het bloed.
3: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
6: Ik weet wie de moordenaar is.
3: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Apenkooi, waar het vroeger net squallen, maar een soort Willem Aydien, of misschien wat minder Willem Aydien. Het is nou Apenkooi XL en Sport Friesland en zwaarverzekerde de Friesland die toeren de mei terug alle Friese gemeenten. Joert wie de start op het Jereveen, dadelijk een reportage erover.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12.

0: Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
1: Nu aan ontemai Santje in oktober, heense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van 12 tot 5.
1: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
4: Onderwijs. Mij Erik Enema.

0: gewerkte trombone is een van de nummer van Robbie Williams. Maar het klinkt in elk geval was het bevestigde bedoeling dat het dat klonk. Gewoon een van de nummer van Robbie Williams. Dus het noemen Tripping.
1: Van jou en ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog zo'n hele schoorvieven. Welkom bij de Twaalf Uren van Onderwijs van deze tongensdag 8 oktober. Dit is de dag dat oud-commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels, geniet zich ken. Ja, van een bijzonder eigenlijk symbool. Hij heeft namelijk een hege pauselijke onderskering gekregen.
2: En dat wordt gegeven aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk, maar ook die zich verder in de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt met allerlei activiteiten.
0: En kennelijk het Nijpels dat nevens de pauze hier niet om de orde. Hij is lid van de orde van Sint-Sylvester. In Haas zoeken ze volle meer rivierkruisschepen vanwege de lege wetterstanden in de Rijn, maar de schepen volle vaker uitwieken naar het Frieske havenplak.
3: Ik denk dat het zo'n stuk of 20 zijn dit jaar. We zitten zo'n beetje op 70, 80 normaal en we gaan dit jaar wel naar de 100 toe, dus dat loopt lekker.
0: En de bouw van een starterswenning in orde bekeerbeleid vereerst stil terug een juridisch conflict. Een oud rechter, u dat warp, het bezwaarmakertje in de plannen. En is dat naar Jochten stapt. En dat zwaar het vaak frustraties, maar vervelende situaties.
4: Ik zit er nog zeker wat in, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ga zelf krijgen een liedje krijgen en we zitten nog in een tijdelijk wenplak. En dat maakt het allemaal net makkelijk.
0: Nee, problemen dus en spanningen dat er ook in orde bekeken. Dat is Nijs van Joert. We binnen nog ontzettend zoeken, maar dit programma, onderwijs dus, dadelijk een afsluitende actie van Jelte de Haan. Dat jonkie dat u dadelijk verstoor om de metabole ziekte die er hier. Ik praat dadelijk met een 3FM-dj die er komende snijden om mij was wel in harmonie in de oud. Maar eerst, het waren het kwad. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie middje. Nou, we hier zitten vanmiddag in een matwestelijke streme met mooie, skene, helblauwe loften. Een afwisseling van wolken, zinnen en uiten terug een enkele stouwer. En de temperaturen die lijnen dan om de 16 graden heen. Maar door die matwestelijke wind, die het schrijft er weer, viel het wat kouder om. Jong en vannacht lossen de stapelwolkjes op, het bloed droeg. Heeft wat invloed van hege druk, het is aan 10 graden. Maar hier, dan gaat de wind om naar het zuidwesten toe, hebben we meer bewolking. Komt de ene steuring naar de oren. En is het ook een kommen en geer van buien. En dan met een krachtige zuidwestenwind, maar uitzitten in 6 dat zon, is het zo'n 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon teruggeen. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: En wie het gezicht van meerdere acties om Jelt op te helden voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte de Haan, ik jou het. Landelijk, vooral bekend via de acties van Serious Request van de Radio Shooter 3FM. In juni, dit hier verstoord jonkje, nog maar 4 oud. Nou, komende snijden wordt er in jou het in harmonie stilstaan bij de impact die Jelt in zijn kwartelibben gehad heeft. Jeltes Legacy wordt dat neemt. 3FM-DJ's Barend van Delen en Wijnald Speelman zullen die midi presenteren. Via Serious Request viel ze haar nou verbonden. En belussen bij Jelte vanzelfs. Wijnand is aan de lijn. En goedemiddag.
6: Goedemiddag, fijn om er te zijn.
0: Ja, fijn dat je ons even wil vertellen over wat er zondag te gebeuren staat in Leeuwarden. Want wat gaat daar gebeuren?
6: Het zijn eigenlijk twee delen. Suzanne Hilhorst, die al eerder een documentaire over het leven van Jelte en de familie De Haan maakte, die heeft eigenlijk een nieuwe film uit, dus die gaan we met z'n allen bekijken daar. En deel 2 is dat er een geldprijs wordt uitgereikt. Niet zomaar een geldprijs, maar €350.000 aan onderzoeksgeld voor de duidelijkheid naar metabole ziekte. En dit is een beetje dubbel, want we missen Jelte enorm. Hij is er niet meer, dus we gedenken Jelte ook, maar we vieren ook zijn leven samen, Koester. De band die ik ook zag spelen op zijn uitvaart, die is er dan ook weer bij. Ja. Dus dat maakt het cirkeltje helemaal rond. Dus het zal een middag worden met een lach en een traan. Maar we vieren vooral het leven van Jelte. En hij zet zijn leven natuurlijk voort in onder andere Jelte's Legacy. Die prijs die de Next Gen Award, die voor nieuw onderzoek ook hoop moet gaan bieden aan metabole patiënten in de toekomst.
0: Ja, het is een onderzoeksbudget van €350.000. Dat is een hoop geld. Ja. Waar wordt dat aan beschikbaar gesteld precies?
6: Nou ja, er zijn dus onderzoekers die echt komen pitchen. Dus ze zijn in het vak van metabole ziekte. Er zijn heel veel metabole ziekten. Het is echt ongelooflijk. Dat maakten wij ook mee tijdens 3FM Serious Request een paar jaar geleden. Je hebt verschillende soorten patiëntenvereniging. Want elke metabole ziekte komt in zijn eigen vorm. En zo zijn er dus ook heel veel verschillende onderzoeken die gedaan worden. En we eren eigenlijk al die onderzoekers een beetje. Want ze doen allemaal hun best. Ze komen pitchen. Ze hebben het allemaal ingediend. En er is een gouden haantje. Met een klein knipoogje naar de familie De Haan natuurlijk. Ja. Dat gaat naar de onderzoekers. drukker met het onderzoek wat extra gefinancierd gaat worden. Maar er zijn ook gouden eieren, omdat we ook in die onderzoeken geloven en die ook in het zonnetje willen zetten.
0: Ja, oké, dat is inderdaad 350.000 euro voor de het meest veelbelovende onderzoek eigenlijk, dat daar gepitcht wordt in de harmonie in Leeuwarden. Heb je Jelte zelf gekend, hè?
6: Ja, en de hele familie daaraan. Dat is, ja. Hij is onbedoeld, onbewust, toch. Ja, dat klinkt een beetje onherbiedig misschien, maar de mascotte geworden voor ons tijdens de 3FM Series Quest in Zwolle.
0: Ja.
6: En ja, misschien onherbiedig, maar ook weer heel erg mooi, want hij is echt het gezicht van de actie geworden. En hij heeft zoveel mensen geïnspireerd. En om dan te zien dat hij dat eigenlijk nog steeds doet en op deze manier ook voortleeft, dat is echt prachtig. En onze band met de familie daaraan, die zal daar altijd blijven. Dus Barend en ik werden hiervoor gevraagd of we er zonder bij wilden zijn. En het antwoord was natuurlijk volmondig ja. Want het is gewoon en een hele fijne familie. En heel fijn om zo de legacy van Jelte door te zetten.
0: Ja, en daar een handje bij te kunnen helpen. Ja. Aanstaande zondag gaat dat eigenlijk zich allemaal afspelen. Het is ook een beetje de afsluiting, zou je kunnen zeggen.
6: Nou, zo zie ik het niet, heel eerlijk. Ik zie het juist als de voortzetting van echt de legacy van Jelte. Het is de afsluiting wat betreft de docu, het nieuwe deel van de documentaire.
0: Ja.
6: Het is een volgende stap in de herinnering van Jelte, zou ik bijna willen zeggen. Want de Jelte Next Gen, die blijft gewoon bestaan. En de vraag om aandacht voor dit onderwerp, die blijft ook prangend, omdat er elke dag kinderen komen te overlijden of gediagnosticeerd worden met een metabole ziekte. Dus dat staat niet stil, deze acties staan niet stil. En dat is eigenlijk heel mooi dat hij zo voortleeft en dat we zo doorgaan. En ik zou eigenlijk iedereen die luistert uit willen nodigen, kom die documentaire kijken. Wees ook aanwezig bij die uitreiking van die prijs. Dat gaat zondagmiddag allemaal gebeuren. En op harmonie.nl/Jelte, dat is harmonie.nl/Jelte, kun je je zitplaatsje nog even reserveren voor zondag.
0: Het adagium hier is pay what you like. De opbrengst gaat aan Metakids, hè?
6: Ja, fantastisch, hè?
0: Hartstikke goed. Hey, ik wens jou erg veel plezier ook, toch wel, op deze bijzondere middag, Wijnand Speelman. En dankjewel dat je ons het verhaal wilde vertellen.
6: Hoi, vanzelfsprekend.
0: Tot kijk, hoi.

0: Detroit, Michigan. Nou, ze bestellen al verschrikkelijk lang. Ze treden nog altijd op. Tenminste, wat er nog verloren is van originele bestelling. Ze hadden net het meeste verzen, liep het meer in elk geval. Ja, dat is The Four Tops en Don't Walk Away. Onderwijs. Ja, voetbal dan, hè. De gutte verrassing bij Sport op Jaren 4 dit seizoen is de jonge Belg Nolan Kurtens. De middenvelder kwam vliegende seizoen oer van Antwerp, maar speelde maar een handjevol wedstrijden. Nu heeft er een basisplak veroveren. Heeft hij Thomas Better met Kurtens in de kunde te komen? En sportverslagjouwer Roelof de Vries, die zocht hem dan ik op.
1: We binnen in Greensvaar de oefenwedstrijd om een reputatie te maken oer Nolan Kurtens. De laatste vier wedstrijden is hij basisspeler. Dan is het altijd fijn dat er op de bank begint. Maar de laatste 20 minuten maar de muidwan en zorgen we toch een glimp van de klasse van Kurtens. Hij is haast net van de bal te krijgen. Hij had een versnelling onder de bal. Maakt het een oortreding als het nodig is. En binnen 12 minuten jouwt er een voorassist op de twaaien. Wat ek de einduitslag werd. Een trainer zo sissen. Kurtens had alle voorwaarden.
2: Spelers zijn eigenlijk ook onze beste scouts. Dus vanuit de kleedkamer, vanuit de spelersgroep hoor je wel eens van, boy, die heeft een goede aanname. Of hey, die krijg je niet zo makkelijk van de bal af. Nou, dat zijn allemaal dingen en geluiden die je vanuit de kleedkamer ook wel rondom Nolan kreeg. En die we zelf uiteraard ook zagen. Maar ik vind het altijd wel een mooie bevestiging dat dat vanuit medespelers ontstaat. Want nogmaals, dat zijn vaak wel de jongens die ook snappen op wat voor niveau zo'n jongen aanhaakt. En dat dan ook goed kunnen beoordelen.
1: Zijn collega-spielers sjoggen het, de trainer shot het, maar shot het zelfs extra.
3: Had jij toen, en nu is het ongeveer een half jaar later, had je toen gedacht dat je nu ja, eigenlijk basisspeler van Heerenveen zou zijn?
4: Nee, wel gehoopt, maar niet gedacht.
3: Is dat snel gegaan?
4: Ja, eigenlijk wel, als je naar dit seizoen kijkt.
3: Heb je een idee waar dat aan ligt?
4: Ja, ik denk dat er een kans kwam. We waren geblesseerde spelers en dan moet je die pakken.
3: Ja. Beetje bescheiden dit, want het ligt toch ook wel een beetje aan jezelf?
4: Ja, ik ben gewoon zo jong, het ligt aan mijn persoonlijkheid.
1: En dat is misschien, ik krijg wel een punt, dat beskiedene dat beter kan.
2: Laat ik zeggen, het timide gedrag, hè, van je afbijten, dat gaat al wat beter. En ik was vandaag heel blij dat hij een counter van Groningen eruit haalde met een overtreding. Dus verbeteren. Ik denk dat een volgende stap is voor hem om zeg maar te bepalen wat er nodig is in de wedstrijd. En dat nog meer naar een hoger niveau brengen.
5: Dus hij had eigenlijk wat brutaler weer op het shield.
2: Ja, ik denk, en als hij met zijn vrienden zal zijn, zal hij dat misschien wel wat meer zijn. Al is het een hele vriendelijke, zachte jongen. Maar ik denk wel dat om te spelen in de jungle van de Eredivisie, mag het wel harder worden.
1: Boeten de field is er dwanen mooi bijbellessen en pianospielen. Eerst nog even over zijn roots. Hij is binnen in België, in Brussel. En zijn mem is Congolees. En Zadwana kinderen kiezen voor het nationale team van België of Congo.
3: Je hebt al wel gespeeld voor jeugdteams van België. Maar als de bondscoach van Congo belt?
4: Ja, ik weet het niet. Als de keuze komt, dan zou ik die moeten maken. Maar ik heb nog geen keuze gemaakt.
3: Als ik nu zeg, mensen op een keel, je moet kiezen tegen België en Congo. Dan zeg jij...
4: Ja, weet ik het niet. Nee, ik denk de keuze moet komen en zien van wat een project is en intenties.
1: Tot besluit komen we nog even waarom op het pianospielen. Want ja, zo vaak zo we dat net, dat een voetballer piano speelt.
4: Toen ik jonger was heb ik 2 jaar piano gespeeld. En nu heb ik een piano thuis. En niet dat ik heel goed ben, maar om me bezig te houden doe ik zo verschillende activiteiten. Ook boeken lezen, zulke dingen.
3: Wat speel je dan het liefst? Wat voor type muziek?
4: Op piano. Ja, gewoon wat ik op YouTube vind. Een mooie melodie gewoon.
3: Zing je daar ook mee?
4: Ja, af en toe. Ja.
3: Maar misschien moeten we toch even een keer bij je thuis langs om te kijken hoe dat eruit ziet.
4: Ja, dit zou ik niet doen. Nee, ik doe het echt voor mijn plezier om me bezig te houden. Ik ben geen Mozart of zo. Dus nee.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: tonnen diesel.
1: En?
2: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelbe Sarris en Wolles MSM wat het Nijs Ust is tongen hier in Friesland bracht. En hoe zag het Jacob Stelwagen? Jacob, een goeie mietje.
12: Een goeie mietje. De Friese huizenprijzen binnen het tredde financier van 2026 op een ei omheen. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op dit tijd 416.000 euro. Landelijk is er meer onderhandelingsronde. Maar in Friesland wordt er nog altijd een soort probleem. Berend Wiemenga van de NVM, hij doet hoe dat komt.
13: Het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat, maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net Hosanna op de huizenmarkt.
12: Het belang van Belsum heeft de Bartestuinvereniging op. De druk op de vrijwilligers werd te groot door onhoudende oerlijst en vernielings door jongeren. Jasper de Vries van Plaatselijk Belang had er een 300 bartskip voor de orden van de jongen van Daan.
14: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar, ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitbreiden en of ze niet ergens anders, hè, maar dat zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten, want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
12: De hegeskwallen NHL Stenden nu troppen de tweede beste grote hegeskwallen van Nederland. In 2018 en 2019 eindigen NHL Stenden ook al in de top 3. Maar de laatste jaren vonden ze de krekboeten. De keuzegids vergelijkt het alle jaren opleidings, squallen en universiteiten op basis van studentoordeelen, studiesucces en de aansluiting op het werkveld. Mark Otter, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, is tegengrusk.
15: Ja, het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Ja, als je dan de tweede van Nederland wordt, daar zijn we super trots.
12: Het planetarium stiert in katten op een euromunt. Ontwerper Armand Mevis uit Amsterdam had het ontwerp maken en verbindt in de munt het verliezen met het nou. Aan de ene kant wordt het planetarium en de planeten afbeelden. Aan de andere kant koning Willem-Alexander en de Melkweg en het Zwarte Gat. Al hier worden er door het ministerie van Financiën 2 speciale betekeningsmunten uitgeoefend. Directeur Adrie Warmenhoven van het planetarium is tier op tijn.
16: Nou, het is natuurlijk geweldig dat er een wettig betaalmiddel. Het is niet een herdenkingsmunt, het is echt een wettig betaalmiddel. Ik vind het een enorme eer voor het planetarium. We hebben jaren terug een keer een postzegel gekregen rond IJsinga. En nu een munt, ja, dat maakt het wel rond.
12: De symbolische eerste slag van de munt is op 29 oktober in Frenscher. En van dan al is de munt ook te krijgen. Op het gemeentehuis van Achtkarspelen in Boetenpost schoten Bern van CBS de tarnissing van een man om voor een moordbrochtje met burgemeester Jouke Douwe de Vries. Het mat het belang van goed eten, moordbetiet, onjan, want hield hij meer Bern, geeft mij een lege magen en squallen.
17: Het komt voor, dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als burgemeesters dit organiseren in heel Nederland. Om op die wijze ik ben wel een goed meal te hebben.
12: Onze vier, het Nijs van deze 8 oktober. Meer op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
11: Dank u wel, Jacob. Het Fries Krijs, de Sick Night Lens, dus op die app en de site. En daar kijk ik de Sjen in alle uren, 2 keer per uur in het Friese Journaal. In Friesland, Joert dus.
0: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
18: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
19: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolve ont vijf.
20: Onderwijs.
21: Mai Erik Enema.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Ja, die vroege buurt op school eigenlijk. De laatste gymnastiekles voor de vakantie. Voor de zomervakantie vaak. Apenkooi, ik vond het altijd geweldig. Ik ben die dat net zo leuk vond trouwens. De apenkooi is weer waarom in die zin dat er een apenkooi XL organisaire is. Sport Friesland en de Frieslands die het organiseren. Die maakt het een tour langs alle 18 Friese gemeenten deel. En Joert, wie dan de officiële start van die tour? Maar eerst het Waberlucht zelfs. Ja, Jan Jonkman, een hele goeie misje.
23: Erik, ik een goeie misje.
11: Heb je eigenlijk best nog wel een aardige dag, hè?
23: Wij kunnen zitten dan op zijn vrije. Het koelde er mooi op terug. Ja, de lutsen uitentroven wat enkele stouwen zo. Maar begin door het algemeen. Ik wil een soort rond te vallen zin. Het blun op de meeste plakken, blun familie ik droeg. Ja, mooie stapelwolken, uitentroven, rijnbogen. En er stond er wel een krachtige noordwestenwind. Nou, en dan zullen we even naar de temperatuur. Naar die lijn op zo'n 15 en een hele graad hier in Egmariep. Die doet er pijn aan mij, dan wat doet er aan mij. Laaksem doet er aan mij en Kwaaien. Alleen in Bakkeveen, die zit even wat heger. Die zit op 16 en een hele graad. Nou, er is Joert ongeveer zo'n oorl millimeter van. Laaksem hier wat meer. Die zit op goed 5 millimeter. Maar als we dan zoeken naar de verdamping, ja, dan is Joert ook nog wat 3 millimeter verdampt. Dus ja, dat rijnwetter, dat bracht net echt, als je zegt van jongens, het bracht dat de droogte voor de onderkant schoot. Maar de komende dagen zullen er vast wel wat meer komen. Want de waarsuitzichten die binnen net echt heel positief. Ja, wel positief voor het rijnwetter. Maar de droogte die lost er dan net helemaal van op. Maar we gingen dan vanmiddag hier met een paar waarkaten. Dus zullen we dan ook dat we daarnaast nog even een rechtje van hege druk krijgen. Dit nog wat meer invloed krijgt. De buienactiviteit die wordt wat minder. De boppenlucht die wordt ietsjes warmer. Dit vanmiddag nog op een kilometer min 7, min 8. Die het nou min 4, min 5 op een 3 kilometer hechten. Dat houdt dan ik in dat de stapelwolkjes die aan losse aasten gestaag op. De wind vanuit het westen, zuidwesten, waar die neemt ik heel gestaag wat aan. En die gaat vanuit het noordwesten naar het westen daar. En dan hebben we vannacht temperaturen om het 10 graden heen. Dan hebben we eerst wel wat opklaringen.
11: Oké. Okay.
23: Vanuit het westen waar komt heel stadig gewoon een warmtefront. En dan zien we dat de temperatuur na vannacht 12 uur alweer een beetje oprint. En dan kent ik alweer eens 12, 13 graden worden. En dan neemt de bewolking in het tweede pad van de nacht af. En dan hebben we zinne wandtijd, hebben we de eerste ruimbuien alweer te pakken. En dan is het wat skier en diezig. Maar een zwakke tot matige zuidwestenwind.
11: Ja, en aardig wat ruimwetter morgen, Jan?
23: Ja, want het wordt morgen hebben wat we zijn. Dan komen we morgen eerst al te krijgen. Maar een warmtefront. Daarna komt nog een koudfront. En ja, dat houdt dus gewoon in dat we morgen de hele dag een soort bewolking. Hè. Het is wat roezig en onleiig. Ja, en dan van oude maand heet al de eerste buien. Ja, en dat geeft de hele dag is het een komen en gaan van buien. Ja, de wind is wat omgeer naar het zuidwesten te. Wat ik inhoud, dat ik wat in wat warmere lucht zie. Dat zien we vooral op een waadeiland. Het zeewetter is er ook nog wat warm. Daar is de temperatuur om de 18 graden heen. En zo'n 16 graden in de provincie. Maar die wind, die speelt mooi. En daarbij ik nog wel een hater al, vooral in de midden. Die wordt dan krachtig tot hut. En vooral in het kust en in het waadgebied. Dan kijk ik wel even uitzetten. Zo'n tot 8, zo'n 60 kilometer in de oren. Nou, dan moet je er wel even vanuit de mensen die op het wetter gaan. Vooral vanuit de eilanden maar de boot. Die moeten er wel even om denken. Maar door die krachtige wind luidt de gevoelstemperatuur. Ik even zo'n 1, 2 graden lager. Maar in de jong en in de nacht verhoren er ik net een soort. Dan gaan de buien gewoon terug. Hebben temperaturen om de 10 tot 11 graden heen.
11: En voor het weekend, Kerstus, ik heb het mooiste waar beloven voor Glow, hè?
23: Nee, ik heet het graag wel, maar we hebben genoeg mooi waar. Want dat is even op, denk ik. Maar als we dan als nummer zullen, ja, dan en snijden ik het bloed dan gewoon nou, compleet yes. Ja, dan de is een komen en gaan van buien. Al is het er wolken en zinnen. En er zit een krachtige westenwind. En dan hebben ze 15 graden nu 15 graden op het water. 12 of 13 graden meer de provincie in. De boppenlucht kwalt al. En de zoe dan ik nog wel eens even een klap tonger op snuwen. Nou, te waarnemen te wijzen. Zo onstabiel wordt het dan. Nou, als snijden is ik altijd nog onleig en roezig. Ik altijd nog een talbui in mijn krachtige westenwind. Nou, uitzetten in zand, in het kust en in het waardgebied. En dan is er de temperatuur niet om het tredje, 14, 15 graden. Maar als we dan als mensen zoeken, dan krijgen we wat invloed van hege druk. Het is kalm, het is droog, uit een trode zin. Erbij. En dan lezen de temperatuur naar rond de 16 graden. En dan maar een zwakke wind viel dat dan ik nog wel wat noffelijker om. Nou ja, sageervetjend, de NS neemt de komende dagen net een blad voor de moelen. Nou, de bladen vallen.
11: Oké, okay. Dank u wel, Jan.
23: Het beste.
11: Joe.
2: Het slotstuk van onderwijs.
11: Ja, er komt dus meer wetter. En dat kennen ze wel broeken. Maar er mag er een heel soort wetter komen trouwens. Want het is nou zelfs zo dat de wetterstorm in de Rijn net meer te peilen is. Misschien heeft het wel eens zo'n bekende meetpunt bij Lobitz. Het vroeger leren dat de Rijn het land binnenkomt. Nou, dat is niet ergens oorzaak geweest. Maar dat maakt het net zo voor. Bij Lobitz hing het een good boot, een digitaal boot. En dan kan je zien wat de wetterstorm is. Maar het wetter ziet er zo leeg dat ze het boot maar uitzetten hebben. En ja, dat jouw belang hoe nijpend de situatie is. Aan de andere kant, oren profiteren daarvan. Die is het verhaal die goed in onderwijs. Misschien dat de riviercruises haar melden in Haas. Want wij hebben nog een wetter in de Vierten en de Kanaal. En zo wat in de steren. Dus dat is mooi. Daar profiteert een oren van. Rijksverkeer joeg je er dus wikkelen dat het vrachtverkeer op het PM-kanaal. Van de Lemmer naar Delfzijl en naar Duitsland verder. Volle drokker is. Dus daar profiteren we dan ik wel van. Dus het vindt dan altijd wel weer een waai. Maar goed, het bloot natuurlijk een feit dat het wetterpeil zo gruwelijk leeg zit. En ik dacht, er zit misschien wel een plaat in. Veskes hoe wetterpeil. World of Waters, chip in Ozai, in die zin. Maar misschien heeft het wel een oren. Die terugkeert net per se zwemmen of drinken, maar gewoon om op te varen. Wetter, dus. Dat soort slot zit je ook in, maten. Heeft een suggestie, heeft een idee. Wat van Veske dan we dat draaien, maten, hoe draaien van dit programma. Door het om je terug, via 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9, of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste suggestie, nevens dus een zakkundige jury hier in de studio, dat ben ik zelf. Die draaien we gewoon aan van dit programma. Ik ben heel benieuwd naar de komst.

0: genezing over Mighty Erst, het noemer Haaf, plaak ik zich aan de sneun bij de werriëpring van de verbouwde harmonie. Harmonie in de oud. Maar dat wil ook mee in Verske. Waar haar echt ontwerkt zijn wel die maat Junegreens in Simplon, dat ze maaien, op de popronde. En op 11 oktober, dat is misschien wat realistischer, dan dat ze een optreden op een jouwer bij 8501 Indy. In de stam is dat even smijder op een jouwer. Een reden om deze bijzondere jongeren te zijn van dichtbij de bewondering.
1: Onderwijs. Mai Erik Enema.
0: Ja, klauterie, draven, ballen ontwikken. Op Jereveen, Koen Squalben, je hoort al haar energie kwiet in een apenkooi. En dat is allemaal een apenkooi trouwens, een apenkooi XL. Zij nemen de organisatoren, Sport Friesland en Sprachverzekerder De Friesland het. Een speciale apenkooi die dit hier toch alle 18 Friese gemeenten op tour zil. Nou ja, wat is er dan krijgt ze oors om? Dat woord verslagjouwer Amber Otterwitte.
2: Vertellen waarmee jullie bezig zijn.
3: Met apenkooi XL.
2: En hoe werkt die apenkooi XL?
3: Eigenlijk apenkooi, maar dan veel leuker en groter.
2: En ik zie ook allemaal een soort van banaantjes. Kun je me uitleggen hoe dat werkt?
4: Ja, nou kijk, je moet banaantjes verzamelen. En dan moet je die inleveren bij inleverpunt. En je mag de grond zeg maar niet aanraken. Dus dan ook wel voor de uitdaging.
2: En hoe gaat dat tot nu toe?
4: Goed.
2: Ja, staan jullie een beetje op de winst?
3: Ja, zeker. Volgens mij nu wel, maar ik weet niet hoe het nu gaat.
2: En wat is jullie tactiek om ervoor te zorgen dat jullie winnen?
3: Heel veel banaantjes pakken.
2: Sietse Batema, je winnen van Sport Friesland en je begeleiden dit hele gebeuren achter je.
5: Ja.
2: Het is nogal een chaos. Kies misschien om je uit te lezen wat het precies inhoudt.
5: Ja, zeker. Nou, het is een georganiseerde chaos. Wie ben je bij de oortraad van de Apenkooi XL Tour? En die doet Sport Friesland in samenwerking met de Friesland zorgverzekeraar. En wat ik zeg, dit is de oortraad van de tour terug de provincie. Het komende squal hier toeren we langs heel veel verschillende locaties. En je kan mij je klas inscroeven, maar ik nice quality het van 12 tot 4 kan ik nog inscroeven om mij te doen een apenkooi.
2: Ja, je neemt het apenkooi XL. Wat is het Jessa XL hoor?
5: Nou, iedereen kent natuurlijk wel de apenkooi. Als mensen me vragen van wat voor werk dat nou is, dan zeg ik, ja, dan heb ik jouw gameles. Ah, nou juist de apenkooi zeker. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar de apenkooi XL, wat maakt dat nou wat extra? Nou, dit is eigenlijk een digitale variant. Ben een keycard om, daar maak je eens een punt verzamelen. En dat doen ze in dit geval met een hele klasse. Zie je een banaantje op, dat ben aan de punten. Die hel je op bij een verzamelpunt. Die lever je ik ben in het bananenkrat. En zo verzamel je mij je klasse zoveel mogelijk punten.
2: En waarom had je hem ervoor gekozen om dat een soort van digitaal te maken? Want een apenkooi wie gewoon bij ik al best wel leuk, toch?
5: Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, we zitten in een tier dat we innoveren, Matte. En dit loopt natuurlijk nog trekken en een beetje extra aan. Hè. We halen ze erop en erom, joch en muziek. Ik denk dat krijg even dat extra jouw de site van God. Ja, dit vierde ik net bij.
2: Nu zit er zo'n dingetje om je nek en daar krijg je die punten mee.
4: Ja.
2: Wat voegt dat voor jou toe?
4: Nou, dan kan je, dan moet je met de dingetjes scannen. Dan duurt het net wat langer en dan is het ook net wat leuker.
2: En wat vond je ervan, van dat scannen moestest?
4: Ik vond het wel echt heel leuk. Het is hier echt heel grut. Dus de Usa Gamezaal is wel lietser dan dit.
6: In één ronde moet je de bal halen en dan moeten degene daar gewoon de mensen afgooien. En de andere...
2: Komt de bal tussendoor?
6: En de andere ronde moet je de banaantjes verzamelen.
2: En is het een beetje leuk?
3: Ja, zeker. Het is echt heel leuk, vind ik.
2: Ja, zou je dit vaker willen doen?
3: Maar ik ga naar de middelbare. Dat is wel jammer. We zitten nu in gebouw. Het is wel een leuk eind, Gim.
2: Nou, misschien kun je op de middelbare school voorstellen om ook een keer te gaan apenkooien.
3: Zeker. Dat lijkt me ook wel leuk, ja.
7: We spelen tegen andere scholen. Daar moeten we tegen winnen, eigenlijk.
2: En hoe staat het ervoor, dat winnen?
3: Heel goed. We staan...
7: 322 punten hebben we nu.
3: En hun hebben 202.
2: En hoeveel heb je zelf al gescoord?
3: 10, denk ik. Ja.
7: Ik heb nu ongeveer 10 punten.
2: En hoeveel gaat het er worden?
3: 100.
7: 20.
3: Bij mij 101.
2: Ik hoorde dat jij de hoogste score had.
4: Ja, het klopt. Het was heel leuk en ik ging de hele tijd dubbele punten pakken, dus het ging heel goed.
2: En hoeveel heb je uiteindelijk gescoord?
4: 50 banaantjes.
2: Wat is jullie advies aan de volgende groep?
4: Goed je best doen en die dubbele punten pakken.
0: Ja, goed je best om het dubbele punt te pakken. Zij is het leven raak. Ik wil een ambitie. Bijdrage weer van een ander otter. Dit is Douwe Bob. Dadelijk het slotstuk. Wetterpeil. Mooie suggestie binnenkrijgen. Maar eerst dit nog even. Dit is Note to Self. I can

0: Veske, van Douwebop. Ik maak een broer. Met een mooie steelgitaar erbij natuurlijk. Hè. Ja, dat is het nummer Notes to Self.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, voor het slotstuk wil ik eigenlijk graag een plaat van je hebben. Dietz de Maatje net, maar dat Nijsberucht. Dat het digitale boot bij Lobitz werd de Rijn. Hebben dat vroeger geleerd op school in elk geval. De Rijn, Utland binnenkomt, net meer onzin. Want dat wetterpeil is net meer te peilen eigenlijk. De wetterstoorn is zo leeg dat het helemaal geen zin heeft om dat ont te jagen. Tenminste, dat ont is meer. Want dat is inderdaad net meer werkzaam, dat boot. Trouwens, die extreem lege wetterstand. Dat is een soort informatieboot, natuurlijk vooral voor skippers. Maar ja, dat heeft dus helemaal geen zin. Omdat je dat dus net kennen en meer te kennen. En er is al eerst een heel soort ruimwetter vallen, maar te vallen in Duitsland en Zwitserland, om dat wetterpeil weer wat omheen te krijgen. Nou, dat gezegd hebben, dan dacht ik van, er zit een blaad in. We kregen een heel soort suggesties binnen, hele leuke suggesties bij. Anneke Douma, we hebben Woonskips uit Pietje. Even zien, extra water nodig. Here comes the flood van Peter Gabriel, zei Jan Jaap. Het water van Marco Borsato komt Linda Mai. Watership Down van Art Garfunkel, zei Egbert Ludema. Willem Gjaltema, die zei, ik heb een boot van de Gebroeders Co. Dat is wel een scooter, een wetterscooter. Anneke zei, I bless the rain down in Africa. Van Toto hebben we het dan hoor. Bridge over Troubled Water, die kwam heel vaak binnen. Alberto Bauma kwam daar onder oren. Mai en Jeltsi Groot, hier dezelfde suggestie. Deep Purple, Smoke in the Water, dat zei Johan. Ik nog wel een leuke suggestie. En Michelle, ik zie er meer binnen. Oh ja, we hebben let van Cloudbursting, van Kate Bush, uit Kees Jongema. Dat is ook wel een leuke. Hier, trouwens. Nou, kom er nog een peer binnen. De band, Up on Cripple Creek. Ik ben mooi in hier, inderdaad. MCN en Dave Alvin, Dry River. En Use Corporation, Don't Rock the Boat. Oors Interfers, zei Ida. Ik vind al je kostelijke suggesties. Maar ja, dan wisten we het werken, we kennen die aan draaien. En dat is Joerts.
1: Slotsteek van Onderwijs.
0: Mag eens even van waar die binnenkwam. Want ik vond het wel een hele originele suggestie. In ieder geval in dat oer Nijtocht Wudden is. En dat is wat Nol mij komt. Hij zei het, bouwen wij de groot. Beneden alle pijl. Het gaat net hoe wetter. Maar het is wel een mooi verske. En dat qua titel slacht het natuurlijk ik perfect op het onderwerp. Hey, dit wie onderwijs. Dat is een mooi weer. Maar Jan Durk, dadelijk Noorderwien. Maar Willem de Vries. Ik wens jullie een prachtige tongensie.

0: Fryslân.
1: Dwaan je wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat zal ik dwaan dit weekend?
0: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: De koffers staan al buiten.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Zilt met het programma Zilt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bon. En verder helaas geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Engelse componist van Duitse afkomst Georg Friedrich Händel. Hij werd op 22 februari 1685 in Halle aan der Saale geboren. Hij verloor heel vroeg zijn vader. Aanvankelijk studeerde hij rechten. Händel kreeg in 1694 les van Friedrich Wilhelm Sackhoff, die de basis legde voor zijn latere muzikale stijl. Vaak wordt gezegd dat Händel de schakel was tussen Monteverdi en Mozart. In 1712 ging hij naar Engeland en keerde nooit weer terug naar Duitsland. Hij liet zich naturaliseren en werd na zijn dood begraven in de Westminster Abbey. Zijn orgelconcert in Bes Groot ging op 27 februari 1740 in het Lincoln Innsfield Theater in Londen in première. En daar heeft u net naar geluisterd. Fikret Amirov groeide op onder de sfeer van de volksmuziek. Zijn vader, Mesmedi Jamil Amirov, was een beroemde zanger uit Susha, die ook componeerde en de taar bespeelde. In zijn kindertijd begon Fikret met het componeren van stukjes voor de piano. Nadat hij afgestudeerd aan de Ganza Muziekschool, begon hij te studeren aan het Staatsconservatorium van Baku, waar hij les kreeg van Boris Seidman. Amirovs muziek werd sterk beïnvloed door Azerbeidzjaanse volksmelodieën. Hij creëerde een nieuw genre genaamd de symfonische mugam. Amirovs symfonische mugams waren gebaseerd op klassieke stukken en zijn wereldwijd uitgevoerd. Luister u naar zijn Azerbeidzjan Capriccio.

De Oostenrijkse componist Franz von Suppé werd op 18 april 1819 geboren in Spalato in Dalmatië, het huidige Split. Hij was een echte wereldburger, want zijn vader was van Italiaans-Vlaamse afkomst en zijn moeder was een Weense met Tsjechisch-Poolse roots. Van zijn ouders kreeg hij weinig steun voor zijn muziekcarrière. Hij kreeg les van de plaatselijke dirigent van het muziekkorps en van de dirigent van het kerkkoor, bij wie hij fluit en compositie studeerde. Op aandrang van zijn vriend Donizetti begon hij te componeren. Zijn stijl stond onder invloed van Jacques Offenbach. Het origineel van de operette Dichter und Bauer is een blijspel met liederen uit 1846. Oorspronkelijk had dit een operette moeten worden, maar met als basis het komische toneelstuk van Karl Elmar. Maar ja, de operette is nooit echt van de grond gekomen. Zelfs de ouverture werd in het begin nauwelijks gespeeld. Maar nu echter wordt ze zo vaak gespeeld en is heel populair geworden in Weense programma's. Luistert u naar de ouverture Dichter und Bauer.

De Hongaarse componist, muzikoloog en pedagoog Zoltán Kodály stamde uit een muzikaal gezin waar veel aan huismuziekbeoefening werd gedaan. Hoogst geïnteresseerd in klassieke muziek leende hij uit de bibliotheek van het naburige stadje Nagyszombat partituren van de grote meesters en bestudeerde deze zo nauwkeurig dat hij reeds op 16-jarige leeftijd in staat was een mis voor koor en orkest te componeren. Kodály wordt na Béla Bartók als de belangrijkste Hongaarse componist gezien. Evenals bij Bartók is de ontwikkeling van Kodály als componist onlosmakelijk verbonden met zijn werkzaamheden als onderzoeker van volksmuziek. Zijn werk is meer traditiegebonden dan dat van Bartók en in tegenstelling tot diens oeuvre ligt het accent vaak op de vocale composities. Luistert u naar zijn adagio uit zijn duet voor viool en cello.

Giacomo Meyerbeer, geboren als Jacob Liebman Meyerbeer, was een Duits componist en dirigent van Joodse afkomst. Hij was een van de succesvolste operacomponisten uit de 19e eeuw en de voornaamste vertegenwoordiger van de Grand Opera. De laatste werken van Meyerbeer, die toen afwisselend in Berlijn en Parijs leefde, waren L'Étoile du Nord uit 1854 en Dinora ou le Pardon de Ploermel uit 1859. Deze ging op 26 juli 1859 in de Royal Opera House in Covent Garden in Londen in première. En uit deze opera hoort u de Schattentanz.

Antonin Dvořák werd op 8 september 1841 geboren als zoon van een caféhouder die tegelijkertijd dorpslager was in een boheems dorp ongeveer 70 kilometer ten noorden van Praag. Dvořák schreef slechts 4 soloconcerten. 1 pianoconcert waarin de invloed van Beethoven overduidelijk is, 1 vioolconcert geschreven voor de violist Joachim en 2 celloconcerten. Het eerste is in de vergetelheid geraakt, het tweede werd het celloconcert van Dvořák. Het was zijn laatste werk dat hij in de Verenigde Staten componeerde. Hierin legt Dvořák zijn gehele ziel bloot en klinkt vooral zijn verlangen naar Bohemen, zijn vaderland. Dit concert ging in 1896 in première en was al heel snel een van de meest gespeelde werken. Het symfonische karakter van dit concert blijkt al uit de uitvoerige orkestinleiding van het eerste deel. Een ander opvallend element is de enorme melodische rijkdom van dit gedeelte, maar liefst 4 thema's tot onderwerp heeft. Ik draai direct voor u de finale uit dit concert en met deze muziek van Dvořák komt de uitzending van Omroep Zilf Klassiek weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilf.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en nog even als mededeling, we zijn er pas weer over 14 dagen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, lieve luisteraars, en dan is het donderdagavond en dan is het weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vanavond heb ik in de studio, ik ben Nienke. En Nienke Dijk is dat. En Nienke is een duizend dingen doekje. Je ziet er overal, je kunt er overal tegenkomen. Het vliegt van hot naar her en het wordt een heel leuk twist. Ik denk een heel leuk uur.

0: Wie kent ze niet? De Dolly Dots. Heerlijk. Radio. Welkom in de studio, Nienke.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je de uitnodiging hebt aangenomen, want we kennen elkaar helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar het is net of mijn kleine zusje in de studio
1: heeft.
0: Het is toch zo gezellig?
1: Ja.
0: Maar ik had even telefonisch contact met mijn collega Henk Jan. En toen zei hij van, hey, ik heb hier Nienke naast me staan. Die is hartstikke leuk, die moet je in de studio hebben. Nou, dus dan is de link gauw gelegd.
1: Ja.
0: En dan denk ik, oh heerlijk, laat me komen dan.
1: Ja.
0: En geen idee wie ik dan in de studio zal ontvangen. Maar het is gewoon, alsof we elkaar al jaren kennen. Het is gewoon heel gezellig.
1: Ja.
0: Maar voor de luisteraars die jou niet kennen. Kan ik me ook voorstellen. Wie is Nienke? Ik ben Nienke. Nee, ja, ik ben Nienke. Maar wat is dat? Wie ben jij? Wat houdt dat in?
1: Ja, nou, ik ben Nienke is eigenlijk mijn online naam. En inmiddels ook mijn bedrijfsnaam.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik ben een jaar of 5 geleden bijna per ongeluk viraal gegaan op TikTok. En dat ging mal, zeg maar. Met miljoenen views. En ik ben van beroep empowerment coach. Dus ik maak sindsdien empowerment filmpjes online.
0: Okay.
1: En ik ben Nienke. En mijn filmpjes eindigen altijd met de bokshandschoen aan. Ik ben Nienke. En wie ben jij?
0: Okay.
1: En ik ben Nienke staat voor authenticiteit. Opkomen voor jezelf. Jezelf zijn. En niet buigen onder de sociale druk. Vaar je eigen koers.
0: En dat op de socials. Ik bedoel maar, wat goed van je.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar er zijn zat mensen die bezwijken onder de sociale druk.
1: Ja.
0: Of tenminste de druk van de socials.
1: Ja.
0: Zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Want het is allemaal zo mooi. En iedereen heeft het zo goed voor elkaar. En het ziet er allemaal zo gelikt uit.
1: Ja.
0: Maar
1: ik gebruik geen filter.
0: Nee. What you see is what you get.
1: What you see is what you get. Yeah. Ik doe wel mijn rode lippenstift op. Ik kan niet zonder mijn rode lippenstift. Maar ik vind echtheid gewoon heel belangrijk. En als je niet echt bent op de socials, heeft dat ook zijn effect op jongeren. Hè? Jongeren groeien ermee op. En die denken dan dat dat realiteit is. En dat je er rijk mee kan worden. En miljoenen mee kan verdienen. Ik vind het gewoon belangrijk dat je juist op die media echt bent.
0: Ja. Ja. Ja. Val je ook niet een keer door de mand als het niet echt is? Of valt dat tegen? Of mee?
1: Ja, er zijn mensen die dat heel lang volhouden, denk ik. En sommige, er is ook een doelgroep voor mensen die niet echt zijn, hè?
0: Ja.
1: Mensen met fillers erin en botox. En er is een bepaald type. Het is net alsof daar 20.000 van bestaan, weet je wel? Van het leek of een zadel of haar, geblondeerd en opgespoten lippen. En dan de wenkbrauwen helemaal dik aangezet. En dan kijk je diegene aan en dan denk je van, Oké, maar waar kijk ik naar? Wie ben jij nou eigenlijk?
0: Ja.
1: En je ziet de persoon bijna niet eens meer.
0: Nou nee, inderdaad. Door die fillers en die botox is de echtheid van het gezicht ook weg.
1: Ja.
0: En je ziet ze dus ook echt dat je, blap, dan denk je, nee, mij niet bellen.
1: Nee,
0: helemaal niks.
1: Wees gewoon jezelf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, iedereen mag doen wat hij zelf wil.
1: Zeker.
0: Laten we daar even voorop stellen. Hè?
1: Ja. En wil je ook nog weten waarom ik radio gekozen heb?
0: Ja, nee.
1: Of ben ik weer te snel? Oh, sorry.
0: Je bent te snel.
1: Oh, sorry.
0: Wij zitten hier voor jouw muzikale schatkamer.
1: Ja.
0: En muziek is emotie en muziek zijn herinneringen. En dan komen we terug op de Dolly Dots.
1: Ja.
0: Radio. Ja, ik denk, je gaat naar de radio toe, dus je wil een radionummer. Nee, ik mag niet denken. Ik ga niet Nivea doen.
1: Nou kijk, daarom heb ik natuurlijk wel het nummer radio gekozen.
0: Oké.
1: Alleen, het was zo. Mijn ouders die waren vrij spaarzaam en die kregen op een gegeven moment een erfenisje. En toen kwamen ze thuis met zo'n hele grote stereokast. Weet je dat nog? Dat je van die hele grote glazen torens had. En dat waren toen hele dure dingen in aanschaf. En daar mochten ze een LP bij uitzoeken als cadeautje.
0: Ja.
1: Nou, en toen kocht ik de LP Display van de Dolly Dots. En het was mijn allereerste LP.
0: Ach.
1: Ja, en ik was dan fan. En ik vond Shale het leukst. Want die was het meest zichzelf.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk. Goed. We hebben het er al even over gehad. Je bent coach, maar je bent ook presentator.
1: Ja, yes, dat is... Kijk, ik ben ook trouwend erna. Dan doe je natuurlijk ook... Dan hang je ook al voor een microfoon natuurlijk. Hè. Dan heb je ook overzicht over wat er gebeurt. En, laten we eerlijk zijn. Een trouwend erna is eigenlijk ook al een halve artiest.
0: Ja.
1: Maar ik heb laatst... Mocht ik het eerste gala van het Uitfestival presenteren. En ik ben ook presentator van Verhalenavond Seksbieren.
0: Kijk, wat goed.
1: Ja, ja.
0: Wanneer dat was of is, dat wil ik straks horen. We gaan even gauw naar jouw lijstje, want anders dan kletsen we natuurlijk veel te lang.
1: Ja.
0: Ik heb hier Barbara, Barbara Prava.
1: Want? Pravi.
0: Pravi. Oh.
1: Oui.
0: Oh ja, sorry. Oh, dyslexie. Nee.
1: Nou, seniorenmomentje.
0: Hey, mag ik meedoen?
1: Ja. Ja.
0: Gelukkig, gelukkig. Want, waarom staat deze erin?
1: Nou, ik ben fan van het Songfestival.
0: Ja.
1: Al heel lang.
0: Mm-hmm.
1: Ook toen het niet cool was, was ik fan van het Songfestival. En dit lied, ik heb dus een jaar of 5 zangles. En als ik dit zing, dan zegt mijn zangleraar altijd... Ach, ach meid, wat is je uitspraak mooi. En nou, dan vindt hij dat leuk. Maar Voilà is een lied dat gaat over jezelf laten zien. Van ik mag er zijn. Kijk naar me, zeg maar. Dus het gaat eigenlijk over een vrouw die zichzelf in de schijnwerpers zet. Dus het gaat eigenlijk een klein beetje over mij.
0: Empowerment voor jezelf.
1: Ja.
0: Helemaal goed. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, voilà. En Emma Kok heet ze, doet het ook zo prachtig bij André Rieu. Hè? Voilà. Ja, dit kleine poppetje moet ook gaan staan en het ook maar even fixen.
1: Ja.
0: Ja. Mooi podium heeft ze trouwens daardoor gekregen. Goed, dat was Barbara Pravi. Hey, goed hè?
1: Très bien.
0: Ja, merci. Heb ik helaas nooit Frans gehad. Ik heb alleen gezegd, ooit geleerd, van mijn zus had Franse les. Je ne parle pas français.
1: Maar ça suffit, hè?
0: Ja, dat bedoel ik dus.
1: Ja, dat is genoeg, toch?
0: Ja.
1: Als je dat kan zeggen.
0: Maar dus, als mijn uitspraak dan zo. Dus ik zei al, je ne parle pas français. Want dan wisten ze zeker dat ik het niet kon. Maar goed, dit terzijde. De Franse taal. Prachtig. Trouwambtenaar. Heb je ook bijzondere dingen meegemaakt als trouwambtenaar?
1: Nou,
0: of overval ik jou daarmee?
1: Volgens mij is het aan de lopende band
0: bijzonder. Ja, nee, maar dat is waar.
1: Ja, dat klinkt wat afgezaagd, maar dat is wel zo. Mm-hmm. Mijn laatste, zeg maar, dat was wel een grappige. Dat was een stel en... ik was hun vragenlijst aan het uitwerken. Want we hebben maar 3 uur hè, om een hele voltrekking te doen. Dat is veel te weinig. Ja. Dus je moet af en toe een beetje efficiënt doen. Dus ik stuur ze altijd een lijst die ik zelf heb opgesteld met vragen. Sommige serieuze vragen. En sommige vragen denk ik van nou, wat moet ze daarmee? Maar een van die vragen is, welke tv-programma's kijken jullie samen?
0: Oh ja.
1: Nou, en toen stond daar goede tijden, slechte tijden. Ik denk nou, zitten er echt nog samen mensen op de bank bij goede tijden, slechte tijden? Dus ik las dat, ik moest al een beetje giechelen. En ping, ik krijg een berichtje op mijn Instagram van Ferry Somoji. Een speler uit GTST.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, die heeft een Shoutout. Dat is een platform voor videoboodschappen voor bekende mensen. En die wilde weten of ik bij zijn platform aan wilde komen. En toen zei ik van, nou, ik zie je gelooft het niet, zo en zo. Maar ik lees net dit en dit. Ik heb 2 fans van je binnenkort die ik moet trouwen. Dus ik durf het bijna niet te vragen. Maar wil jij even iets inspreken?
0: Oh, geweldig.
1: Ja, dus vlak voor het ja-woord heb ik de telefoon bij de microfoon gehouden. En toen zei ik van, er is nog iemand die wat tegen jullie wil zeggen. Ja. Voordat jullie ja gaan zeggen. En toen kwam de stem van Ferry Somoji van GTST uit de microfoon naar de mond van de bruid. Die hing op de grond.
0: Nou, dat is toch een stunt?
1: Dat is toch leuk?
0: Ja, nee, maar dat is ook voorzienigheid. Weet je, dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja.
1: Ik voelde dat gewoon. Ik dacht, nou, nu moet ik hem ook pakken, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
0: Oh god, wat leuk. Ja. Wat zijn dat leuke dingen.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Trouwambtenaar zijn. Goed, we gaan weer terug naar jouw lijstje. The Jacksons, can you feel it? Kun jij het voelen?
1: Nou, daarom wordt die gedraaid. Ik krijg er zoveel energie van. Mm-hmm. Jij ook?
0: Ik vind het prachtig.
1: Ja, nou, let's go. And you

0: feel it. Can you feel? Ja, we voelen het zeker. En Nienke heeft een heel goed advies. Nienke, wat was jouw advies? Wat zei je?
1: Nou, dat je eigenlijk, als je dan in je auto stapt op maandagochtend, moet je meteen deze draaien.
0: In je auto stapt, als je uit je bed komt.
1: Ja, ook als je uit je bed komt. Maar goed, dan heb je vaak nog niet een playlistje of zo bij de hand, hè?
0: Nee, dat weet ik niet. Op je wekker.
1: Ja, maar eigenlijk zou je de dag met dit nummer moeten beginnen. Want er zit zoveel energie in. Dus ook al heb je slecht humeur of zie je tegen de week op, draai dit nummer. Want dan je hele energie gaat draaien. Ja. Krijg je gewoon weer zin in dingen.
0: Komt het lijf op gang?
1: Komt het lijf op gang? Je hoofd komt op gang.
0: Ja, dat is toch...
1: Let's go.
0: Let's go. Contentmaker. Hoe doe je dat?
1: hoe doe je dat? Je maakt een filmpje over iets dat je leuk, belangrijk of prettig vindt. En dat zet je op de socials.
0: Heb je dan ook zo'n selfie stick waar je mee loopt? Of zet je je camera op een statief en zit je ervoor? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik ben een hele decadente contentmaker. Dus ik ga één keer in de zoveel tijd een dagdeel met een fotograaf filmer op pad.
0: Zo?
1: Ja. En dan draaien we een hele soort filmpjes van scripts die ik heb verzameld, zeg maar.
0: Oké.
1: En daar kan ik dan even mee vooruit. En als er dan tussendoor nog een idee opborrelt, dan die film ik gewoon zelf, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Want ik heb een heel druk leven. Dus als ik dat allemaal elke dag moet gaan bedenken en zo. Dat met twee kinderen en allemaal andere werkzaamheden. Dat is best wel pittig. Ik ben niet iemand die kan bestaan van het content maken.
0: Nee.
1: Ik kan er wel, wel wat mee verdienen. Maar ik vind het vooral heel erg leuk. En ik vind het belangrijk dat ik de juiste boodschappen afgeef in de filmpjes.
0: Oké.
1: Ja.
0: En als we gaan zoeken bij Instagram, ik ben Nienke, dan komen jouw filmpjes tegen?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En je hebt Instagram, maar wat heb je nog meer?
1: Ik heb ook TikTok.
0: Ja.
1: Daar ben ik momenteel even iets minder, maar daar heb ik wel veel meer volgers. Maar daar zit veel meer de jeugd.
0: Oké.
1: Ja.
0: Die hebben jou ook ontdekt?
1: Ja, die ontdekte mij als eerste.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: En waar ging jouw eerste filmpje over dat je zo viraal ging? Ben ik daar heel nieuwsgierig naar.
1: Het eerste filmpje dat helemaal door het dak ging, dat was een filmpje van 9 seconden. Waarop ik een bokshandschoen aan heb. En ik zeg, ik paste me aan voor jou. Maar dat doe ik niet meer. Ik ben nu gewoon Nienke. Wie ben jij?
0: En dat was de aanleiding tot wat je nu doet.
1: Ja, maar het grappige was ik snapte toen helemaal niks van social media. Maar ik dat filmpje is 3 miljoen keer bekeken inmiddels. En, maar niet alleen dat. Duizenden jongeren stonden dat filmpje gewoon na te doen. En dat is echt wel heel bijzonder. En dan denk je van, wat heb ik geraakt? Hè, hoe kan dat ze daar zo mee bezig zijn? Ik weet wel wat ik ermee bedoel. Maar hoe kan het dat jij snapt wat ik daarmee bedoel? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat de jeugd het gewoon best wel moeilijk heeft. En het best wel lastig vindt om zichzelf te zijn. Om zichzelf te ontdekken. Dus heb ik heel erg ingezet op power. Opkomen voor jezelf. Jezelf zijn. Niet bezwijken onder sociale druk. Omgaan met pesters. Dat soort dingen.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Prachtig. Dan kom ik eigenlijk daardoor ook naar het volgende nummer. Want Madonna. Borderline.
1: Ja.
0: Er zijn wel jongeren die hier onder lijden. Aanlijden, moet ik zeggen.
1: Nou, niet alleen jongeren.
0: Nee?
1: Nee. Er zijn heel veel mensen met deze stoornis. Deze ontstaat in de jeugd, hè? Vaak door misbruik of een slechte band met vader en moeder. Maar in dit nummer is het niet zozeer, heeft het niet echt over de stoornis, maar over grenzen. Over grenzen heen gaan. En Madonna heb ik gekozen omdat ze zo'n stijlicoon was. En ik was gewoon een heel bleu meisje van het platteland. Mijn hele gewone kleding, zeg maar. En toen zat ik in de derde klas van het VWO. En toen ben ik volgens mij in 3 weken tijd helemaal gerebelliseerd. En ik begon een fluoriserend groene strik te dragen. En dat was dankzij Madonna. En vanaf dat moment ja, ben ik me gaan ontwikkelen. En ik vind het zo razend knap hoe deze vrouw bij elke plaat weer een heel ander uiterlijk had. En zichzelf ook elke keer zo kon vermarkten. Er is niemand ter wereld die dat zo knap heeft gedaan als Madonna.
0: Borderline, Madonna.

0: Heerlijk. Maar ze heeft ook zo'n heerlijke stem. Onze Madonna.
1: Ja, toch? Onze Madonna.
0: Onze Madonna. Ja, heerlijk. Tot nu toe, we zijn al ruim over een half uur verder. En je had 9 nummers uitgezocht.
1: Ja.
0: En ik denk, nou, hebben we daar genoeg? Hebben we er wel genoeg aan? Tuurlijk hebben we daar genoeg aan. Maar ik denk niet dat we aan alle nummers toekomen. Als we zo gezellig blijven kletsen. Maar ik wil nog veel meer weten natuurlijk. Jij had je tekst, want ik zei, ik ken je helemaal niet. Kun je iets over jezelf vertellen? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou ja, ik dacht, ik had een beetje tijdgebrek. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eens kijken wat AI zegt. Als ik hem vraag van, nou, ik heb een radiotekst nodig voor bij een uitzending over wie ik ben. Nou, en die tekst was eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee. Nou, toen heb ik hem heel snel bij jou op de app gezet. Zo van, dan heb je in ieder geval iets.
0: Ja, ja.
1: Nou, dus ja.
0: Ik vond het nou prachtig, want wat stond er? Hij staat zo ook op Harlingerboei. Dus als je denkt van, hé, het gaat me te snel. Ik kan dat niet bij fietsen. Een vrouw met nogal wat petten, trouwambtenaar, coach, presentator, verhalenverteller en contentmaker. Maar eigenlijk is Nienke vooral iemand die nieuwsgierig is naar mensen.
1: Yeah.
0: En naar wat hen drijft en waar ze tegenaan lopen. En natuurlijk ook naar de verhalen. Nou, eigenlijk is het uit de schatkamer van. Maar dan door Nienke.
1: Yeah.
0: Ja. Jij puzzelt met de schatkamer van andere mensen.
1: Yeah.
0: Hoe komen mensen op jouw pad? Woord zegt het voort?
1: Ja. Ja. En, ja, en soms in het verleden ook wel via gemeentes. Soms via de commerciële club. Of op verschillende manieren. Soms via de socials. Dan hebben ze me gezien. En dan hebben ze een filmpje van me gezien. En denken ze, oh, daar heb ik ook zo last van. En dan kan Nienke me vast wel helpen. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja.
0: Dus eigenlijk heb je ook wel zoiets als, hoe heet het, bij de story of de privé van vraag het, Sonja, of wie moet je dan hebben? Nee, ja, maakt niet uit.
1: Nou, nee, je maakt er nu een geintje over. Ja. Maar mijn volgende filmpje dat ik ga plaatsen is een uitnodiging aan mensen om hun dilemma's aan me te sturen. Want het wordt mijn nieuwe rubriek, Nienke Knows Best.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja. En ja, nou, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, ik ga...
1: Dus
0: ga
1: jij hebt echt voorspellende gaven, volgens mij.
0: Misschien voel ik iets.
1: Ja.
0: Nou, goed. Het gaat niet om mij, het gaat om jou.
1: Ja.
0: Dus we gaan gauw naar jouw lijstje. Dat is wel zo veilig. Survivor.
1: Ja, Eye of the Tiger is is mijn lijfnummer. Dat is het nummer wat ik vaak gebruik in mijn filmpjes. En ook als ik ergens een bingo heb of een optreden of ik moet een podium op. Dan is dit mijn nummer. En ik heb er ook een Friese tekst op gemaakt. En ik hoop dat ik die nog een keer uit mag brengen.
0: Nou, dat gaat jou lukken. Dat weet ik zeker. We gaan even nu naar deze luisteren. Maar als die uitgekomen is, dan kom je even terug, hè?
1: Ja.
0: Goed.

0: Oh, wacht even. Wat zeg je nou weer allemaal? Dit is de Eye of the Tiger. Ik zeg, ik ga hem terugdraaien, want we moeten wel even door. Want anders komen we nooit aan al die 9 nummers toe. En het is juist zo leuk. Leuk repertoire tot nu toe. En de gedachten erachter. The Eye of the Tiger. Bam, bam. De boxers gebruiken deze ook wel eens. Of de darters. Het zijn echt wel van die powernummers.
1: Ja, en in mijn logo en op mijn auto staat dus mijn hoofd met 2 bokshandschoenen.
0: Ja. Ja, ja, ja, die heb ik ook gebruikt voor jouw aanmelding van. Ja. Ja, ik denk, dan gaan we er ook mee door natuurlijk ook. Leuk man. Goed, Patrick Bruel.
1: Oui. Nou, ik heb op mijn 18e in Frankrijk gewoond. En in Zuid-Frankrijk, in Saint-Rémy-de-Provence. En daar heeft Van Gogh zijn oor afgesneden. Dat is verder niet relevant. Maar toen ik daar zat, was er een zanger in opkomst. En die heette Patrick Bruel. En ik dacht, oh, wat een knappe gast. En eerst dus het nummer Cassez la voix. Hij met heel veel power zingt hij eigenlijk over het eruit schreeuwen, zeg maar. En daarna had hij nog een nummer, Je te le dis quand même. En beide nummers zijn later ook nog in Nederland doorgebroken. Alleen die arme Patrick Bruel zit nu eigenlijk in hetzelfde schuitje als Marco Borsato.
0: Oh nee.
1: Met allemaal aantijgingen en aanklachten. En Frankrijk draagt hem al jaren op handen met al zijn repertoire, acteerwerk. En ineens, daar kwamen de klachten. En nou ja, hetzelfde verhaal.
0: Eindoefening. Ja. Ze dood, ja, nee, doodvonnis is te
1: nou,
0: gek,
1: bijna maar wel. En het is zo'n sympathieke man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oh, wat sneu.
1: Ja.
0: We gaan gauw naar zijn nummer luisteren.
1: Ja.

0: hij krijgt de hele tent op zijn kop. Casser la voix.
1: Casser la voix.
0: Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ik heb nooit Frans gehad. Ben ik toch blij dat ik jou in de studio heb. Goed. Hoe kom je als 18-jarig meisje in Zuid-Frankrijk terecht? Wat ga je dan doen? En hoe vonden jouw ouders dat?
1: Nou, die vonden dat heel spannend. Mijn vader was onderwijzer en een echte hele traditionele onderwijzer. En die bemoeide zich nooit met het huishouden. Alleen het viel me op dat toen ik weer vertrok naar Frankrijk na de kerst, zeg maar, was ik even thuis geweest. Dat hij zich toen ermee ging bemoeien dat mijn moeder wel mijn drankje bij de SRV-man moest halen.
0: Ach.
1: En ik dacht, oh, dat is de allereerste keer dat je dat ooit in je leven hebt gedaan. Ik dacht, volgens mij houdt hij van me.
0: Want het is wel een goed ding om een keertje op tijd het huis uit te gaan. Want dan word je nog extra gewaardeerd, of tenminste.
1: Ja, maar het was wel een stap, hoor, voor een meisje als ik.
0: Woonden jullie toen ook al nog op de dorpen? Waar kwam je vandaan?
1: Lang weer woon ik, ja. Hmm. Ja, en ik ben vrij beschermd opgevoed. Hè. Beide ouders, ik heb wat oudere ouders had ik. Ja. En beide de oorlogen meegemaakt en calvinistisch. Dus en een onderwijzer in een dorp is een soort pijler. Hè. Tenminste, vroeger was dat heel erg zo. Dus absoluut. Ik was altijd de dochter van. Mm-hmm. En ik moest altijd oppassen met wat ik zei. Dus er zat altijd een rem op.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: En die remmen, die heb ik een lekkere afgegooid.
0: Ja, lekker is dat.
1: Ja.
0: Heerlijk. Wat gaan we nu draaien trouwens? Hoe zeg ik dit?
1: De Herrace met Diggy Lou, Diggy Lay. En dat is een songfestival nummer. Dat heeft gewonnen. 3 Zweden op gouden schoenen. En ik heb ze 2 jaar geleden nog zien optreden in het Ziggo Dome. Het zijn nu hele oude knarren. En ze zijn 30 kilo zwaarder. Maar wat hebben ze nog een lol. Heerlijk. Let's go.

0: 12 points.
1: Hey, het wordt straks weer uitgezonden, hè? Nederland gaat u meedoen, hè?
0: Ja.
1: Nou, jij helemaal blij?
0: Nou, ik ben wel een beetje opgelucht, ja.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, aan de andere kant, ik snap dat Avrotros de poot stijf heeft gehouden. En ik vind het allemaal niet zo eerlijk, maar ik mis het wel heel erg.
1: Ja, nou, maar is ook zo. Ik vind ook dat ze de politiek erbuiten moeten houden.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, wie zijn wij?
0: Wie zijn wij?
1: Hey, ik heb een keuzestressmoment, want ik heb nog 3 nummers staan en ik heb nog ruimte voor 2. Wie wil je in ieder geval wel gedraaid hebben? Oh, wacht even.
0: Je hebt eentje dubbel, volgens mij.
1: Ja, error. Deze die ga ik eruit gooien.
0: Ja.
1: En dan gaan we verder met deze. Dan halen we deze er gewoon uit. Klaar. We gaan gauw door. Want dit is heel wat anders.
0: Ja. De Peer Gynt Suite. Dat is een soort dromenland. Mm-hmm. Als je dat hoort, dan hoor je elfjes. En zie je lichtgevende paddenstoelen voor je. En dan ben ik een soort Alice in Wonderland. Als ik dat hoor.
1: Wij gaan onze ogen sluiten.
0: Ja.
1: En we gaan luisteren.

0: dat moet je ook helemaal uit laten klinken. Morgenstimmung van Aus Per Gunt. Kind. De Griek. Nienke.
1: Ja.
0: Ik start het laatste nummer alvast een beetje in.
1: Ja.
0: Maar ik wil jou ontzettend bedanken voor dit ontzettend gezellige uur.
1: Ja.
0: Ik vond het heel leuk.
1: Was een beetje kort, hè? Vond je niet? Omdat het zo gezellig was.
0: Het is, daar hebben mijn gasten eigenlijk altijd last van.
1: Ja.
0: Dat het zo kort is.
1: Ja.
0: Maar degene die na ons komt, die wil niets van zijn uur afstaan.
1: Ah, dat is wat een egoïst. Jammer.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, de collega die om 9 uur komt, die doet het ook niet. Dus ja,
1: nee.
0: Hij heeft ook maar een uurtje.
1: Nou ja.
0: Dus, maar ik wil jou ontzettend bedanken voor het uur muziek van Nienke. Ik ben Nienke. Nou, prachtig. Ik heb genoten. Ik heb genoten van je verhalen.
1: Ja.
0: En genoten van je muziek.
1: Nou, ik vond het ook heel gezellig. Dankjewel. Ik vond het zo leuk dat ik dit mocht doen. Ja.
0: Nou, mocht je nog eens een keertje het idee hebben van... Oh, dit wil ik eigenlijk nog wel een keertje. We kunnen er over een poos best nog een deel 2 van maken,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, vind ik goed. Laten
0: Want
1: we dat
0: volgens
1: doen.
0: Volgens mij heb je nog wel meer muziek. Waar gaan we ermee uit?
1: Lara Fabian, Adagio. Een heel intens stuk. En we hebben vrolijkheid gehad net. Maar dat past bij mij. Maar ik ben ook een heel intens gevoelig persoon. En daar past dit heel mooi bij, vind ik.
0: Sluiten we daarmee af.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Pereplitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Pereplitsa is lid van Jabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Hey, ik word steeds beter. Een hele goede avond, Evert van Bon.
1: Ja, maar het is ook goedenavond. Maar ik was er al even. Een hele goede avond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House. Het programma van waar de piano de baas is. Donderdag 8 oktober. Het is te beluisteren op de radio op de FM 106.2 en 107.5. Nou, we hebben tegenwoordig ook lokale televisie. Ik weet het van Ziggo is het kanaal 47. En ja. Marlies weet het nummer waarschijnlijk van KPN. Of
0: ja, dat zoek ik nog
1: dat
0: even op.
1: Dat gaan we nog even opzoeken.
0: KPN kan
1: en dan beginnen we direct met vers Domino. Dat heeft even een kleine geschiedenis. Mijn zangkameraad Jan van Houten. Die wist niet precies wat hij zou vragen. Ik zeg, joh, je weet toch wel muziek? Ja, maar ik luister altijd naar Omroep Friesland. En ik zet die radio aan en dan heb ik de hele dag muziek. Maar zijn er dan geen artiesten of zo? Nou, toen noemde hij onder andere Fats Domino. Ik zei, nou, weet je wat? We beginnen gewoon een donderdag. En dan is speciaal van Jan van Houten, Fats Domino. En dat doen we natuurlijk met zijn million seller Blueberry Hill.

En dat was dan Fats Domino met Blueberry Hill, speciaal voor de scumkop Jan van Houten, waarvan akte. En dat heb ik genomen van de dubbel CD They Call Me the Fat Man uit 1993, dat album. En deze Fats Domino, de Blueberry Hill, die werd opgenomen in juli 1956 en de release was in september 1956. En op 6 oktober reeds bereikte het de eerste plek in de charted R&B, Rhythm and Blues top en tegelijkertijd de tweede plek in de charter van de pop scene daar. Dus het is heel snel gegaan met dat nummer van Fats Domino. Goed, komen we bij de vorige keer gingen we eruit met Dr. Becken met One Mellow Boogie. Die konden we helaas niet helemaal draaien, want we hadden tijdgebrek. En te doen gebruikelijk, dan is hier nummer 2. Dr. Becken, One Mellow Boogie.

0: En hij verdwijnt naar hogere sferen. One Mellow Boogie van Dr. Becken.
1: Ja, met dank aan Henk Nijlunsen natuurlijk. Want die was in Noorwegen geweest bij de Blues of Hell. Blues in Hell. En die bracht een hele mooie cassette mee van deze Dr. Becken. Zijn echte naam is eigenlijk Thor Einar Becken. Ik heb het hier opgeschreven. Die cassette die heette 21st Century Piano Blues. En die opnamen werden gemaakt onlangs op 16 februari 2026. En die man heeft 50 cassettes gemaakt. En dit was nummer 12. En ook nog een handtekening erop. En dat, ik was bij Henk. En ik heb het toen meegenomen. En toen hebben we dat bij ons in de ding gedaan. Marlies heeft het gedigitaliseerd en een cd van gemaakt. Dus Henk, die komt binnenkort ook naar jou toe. En dit was onder andere de nummer ervan. Volgens mij hoorde jij hem nu ook voor het eerst. Want jij had volgens mij geen cassettedek. Goed, dat gezegd hebbende. Dan gaan we verder met Mike Sanchez. Oh boy.
0: Hier staat Blue Boy.
1: Als Blue Boy? Oh, Blue Boy. Klopt, Blue Boy.

0: Ja, dat was Mike Sanchez met Blue Boy.
1: Ja, ik zei, oh boy, wat een Blue Boy. En het kwam ook van het gelijknamige album Blue Boy. En dat werd in 2001 uitgebracht. En dat heeft hij in eigen beheer gedaan op Dupin Records. Een self-released album. Dan gaan we verder met Eco Rijke Rap. En die gaat even boogieën met de Swanee River.

0: was weer een leuke uitvoering van de Swanee River Boogie van Eco-rijke Rap.
1: Ja, maar die jongen die is ook zo geweldig.
0: Die speelt zo
1: ongelooflijk goed.
0: Maar ik vraag me wel eens af hoeveel variaties op de Swanee River Boogie zouden er kunnen zijn.
1: Nou, elke Boogie Woogie pianist die speelt dit.
0: Oké.
1: Dus je kunt er een heel programma bij hebben. We draaien alleen van de Swanee River Boogie.
0: We gaan het thuis even turven hoeveel wij in het systeem hebben staan.
1: Nou, je kunt 14 keer draaien, een beetje in één uitzending. Van de verschillende.
0: Nee, dat hoeft
1: allemaal Swanee River Boogies. Maar ze zijn nooit allemaal hetzelfde. Iedereen brengt een beetje variatie in. Dus, maar dit is Eco, naar de keul aan hem overlaten. Dan weet je dat het altijd goed zit. En dit kwam van hun mooie album Boogielicious uit 2007. En u hoort ook nog een drummer. En het was David Herzl. Op Facebook had ik hem al aangekondigd. Henk Pepping. Ik had het vanavond er nog even over. Hier in de studio.
0: Ja.
1: Over Henk Pepping. Met tegenwoordig
0: de
1: heigende herten. Ze zijn allemaal dikke zeventigers inmiddels. Maar ze spelen nog steeds de Sterren van de Hemel. Maar toen had hij dus de Attex. Henk Pepping en die Attex. En hier is hij met Feeling Like a Suitcase.

0: Henk Pepping met The Attics. Feeling like a suitcase.
1: En dat kwam van de LP. Rockin, Boobie, Rockin, Rockin, Boppin, Boogie Woogie en Rock'n'Roll. En dat is die werd uitgebracht op Downstouse Records in 1989. En de producer was Kees Klop.
0: Ja, uiteraard. Waarvan akte?
1: Waarvan akte? Ja, goede grote.
0: Daar is heel veel mooi materiaal vandaan gekomen.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Daar ben ik ook heel blij mee. En dan komen we bij Axel Swingenberger en Keito Saito. En die spelen samen de Chic of Arabi Boogie.

0: Ja, en dan mogen ze natuurlijk genieten van het applaus. The Sheik of Arabie Boogie van Kaito Saito en Axel Swingerberger.
1: Ja, en dat kwam van het album The Joy of Boogie Woogie Live. En dit album is opgenomen in Japan op diverse locaties, waar Axel Swingerberger optrad met Kaito Saito. En op deze cd staan ook opnamen waarbij ze alle twee solo spelen. Of ze op een gegeven moment met vier handen op één piano. Of, zoals in dit geval, gewoon twee grote vleugels. En dan Axel op de ene en Kaito op de andere. En dan gaan we los met de Sheik of Arabie. En deze opname werd gemaakt op 6 april 2006 in de Ishihara Hall in Osaka in Japan. En het was een heel goed nummer. Maar net zoals de Sheik of Arabie, nou hoor je deze uitvoering. En er zijn ook... iedereen speelt hem, maar iedereen doet een beetje anders. En dit was wel een hele mooie. Komen we bij Roosevelt Sykes. De vorige keer draaide ik een cd. En die cd die heette Boot That Thing. Toen zei ik al, ja, hey, dat is ook een mooi nummer van Roosevelt Sykes. Kunnen we de volgende keer wel draaien. En wat je zegt, moet je doen.
0: Absoluut.
1: En hier is Roosevelt Sykes met Boot That Thing.

0: En dat was hij dan, Rosa Sykes, Boot That Thing. En dat kwam van zijn album Goldmine. En dat werd opgenomen op 23 oktober 1966 in Kopenhagen in Denemarken. Nou, dan komt weer zo'n eentje. Die wordt ook door iedereen aardig gespeeld. In Boogie Woogie. En nou even Bob Hall. Met You Are My Sunshine.
1: Ja, die wordt zelfs door Evert van Bom gespeeld.
0: Ja, maar dat is maar heel miniem hoor. Dat is maar heel miniem. Ja, ik ken de beperking.
1: Met volle overgave.
0: Oh ja, natuurlijk.

0: You are my sunshine. Nou, en dat hebben we vandaag toch nog heerlijk gehad.
1: Ja, toch
0: tussen de buien door.
1: Ja, zeker. Bob Hall, You are my sunshine. Van zijn mooie album Left Hand Roller. Roller. En dat werd opgenomen in de toonstudio Bauer in Ludwigsburg. En dat was op 27 mei 1979. Nou, komt Marlies. Want we hebben onze grote vriend.
0: Nee, ik vraag me af, weet jij nog wel hoe je moet aankondigen?
1: The one and only, they call him the killer. From Faraday, Louisiana, Jerry Lee. En hier is hij met Wolverton Mountain.
0: Ik mis nog even Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I.
1: Ja, goed is dat, hè?

0: Ja, hij krijgt het meisje waar hij van houdt. The girl I love.
1: Ja.
0: Yes.
1: Hij had er heel veel voor over.
0: Nou, echt wel.
1: Jerry Lee, Wolverton Mountain. En het kwam van dat mooie album Country Songs for City Folks. En het werd opgenomen in 1965 in de Mercury Recording Studio in Nashville. En dit was het vijfde studioalbum van Jerry Lee. Komen we bij Ben Waters, 88 Special, oftewel de 88 toetsen van de vleugel.

0: En toen was het stil.
1: Ben Wallace, 88 Special. Geweldige opname. En dat kwam van het album Take It Home. En dat werd opgenomen op 9 december 1993. En er hoorde ook nog een dubbel bass. En het was Dave Hetfield die daarop speelde. Dan komen we terecht bij Ryder Larson, Henk Nelunzing. Speciaal jongen. Boogie Woman.

Dat was hij dan, Ryder Larsson met Boogie Woman. En dat kwam van zijn mooie album Boogie Basset uit 1992. En je hoorde ook wat backing vocals. En dat waren Elisabeth Moberg, Kari Iveland en Rita Eriksson. En dat deed ze heel leuk met z'n drietjes. Klonkers Glock. Dus ja, ik denk ik noem ze gewoon een keer. Dan gaan we verder met Bob Seeley, Cutting the Boogie.

Bob Seeley, Cutting the Boogie. Van het album Bob Seeley, Detroit's Industrial Strength. Boogie Boogie en Blues Piano. Dan gaan we even lekker een beetje stevig tempo erin gooien. Een beetje op de rock'n'roll tour. En dat doen we met Jason D. Williams. Rocking on a Saturday night. 1, 2, 3.

Hupsakee. Jason D. Williams, Rocking on a Saturday Night. En dat stond op een cd die je kreeg met 20 rockers like Jerry Lee. Nou, het lijkt er heel veel op. Dus vandaar. Gaan we even verder met Albert Emmons met zijn Rhythm Kings. Rhythm Boogie.

0: Ja, dat was er weer eentje uit de oude doos, zoals we dat zo mooi zeggen. Albert Emmons en His Rhythm Kings met Rhythm Boogie.
1: Ja, dat kwam van het album The Chronological Classics, Albert Emmons, 1946-1948. En dat klopt precies, want deze opname werd gemaakt in 1947 in Chicago.
0: Oh, ja, oh, wij worden terecht gewezen op het feit.
1: We hebben nog 3,5 minuut.
0: Oh.
1: Ah, maar daar kunnen we in ieder geval Mona Lisa nog wel even meenemen.
0: Jawel, maar we nemen ook de aftiteling mee. Anders dan moet je straks zo snel aftitelen.
1: Nee,
0: dat
1: niet
0: is
1: doen.
0: Niet goed.
1: Dus, maar je zit nu tegenover me, dus dat is heel gezellig.
0: Ja, ik heb de techniek even overgedragen aan onze...
1: Ja, dat is een goede hand hoor. Dat is ook een
0: hele goede, zeer gewaardeerde collega.
1: Marlies, bedankt.
0: Ja, nee, graag gedaan.
1: Daarin schuiven van de muziek.
0: Ja.
1: Ik hoop dat de luisteraars een beetje genoten hebben van het programma vanavond. Ik heb het in ieder geval met plezier samengesteld. En ik hoop dat het tot tevredenheid is van onze gasten.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: En dan neemt,
0: we horen het alweer van onze Friends of Barrel House, waar wij een hotline mee hebben. En u zag hem al even in beeld, onze razende Roeland. En die gaat na de klok van 9 uur door.
1: Gaat hij even razen, zoals
0: dat bedoel
1: het zo mooi uit.
0: Dat bedoel ik.
1: En dan gaan we nog even vertellen dat deze uitzending wordt herhaald op 15 oktober. En bij welzijn hopen wij op 22 oktober weer in de studio te zijn voor een live uitzending.
0: Wij doen ons best.
1: En dan gaan we nog wat leuks voor versieren.
0: Oh ja, we hebben
1: en
0: nog even.
1: En dan gaan we eruit met, even kijken, Carmen, Mona Lisa uit 1959.
2: Wilma!

0: ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziek op radio.nl. We openen vanavond met Dianne en After the Storm. Ja, en volgens mij het wel een beetje waait af vandaag, dus toepasselijk nummer dacht ik zo. Ik moet dan nog even wat roepen, want het kan dus zijn dat mensen aan het zappen zijn en die komen dan in Nederland bij kanaal 47 van Ziggo. En dan zijn het schokkende beelden als je mij dan ineens ziet. Dat snap ik heel goed. Dus, maar niet naar de studio bellen, zou ik niet doen. Ook je abonnement niet opzeggen, is ook niet nodig. Maar gewoon op een gegeven moment denken, of we sappen door, of je blijft lekker een uurtje hangen bij mij. Dat is helemaal prima. Goed, verder hebben we gewoon heerlijke muziek vanavond. Een uur lang live wat symfonische metal vanavond. Dus gezellig dat iedereen erbij is. Hier is Abstracted Mind en Shattered Mirrors.

0: Nimue was dit met Phantoms of Betrayal. En inmiddels heb ik Vincent van Swieten aan de telefoon, als ik het goed heb onthouden. Goedenavond,
1: yes,
0: Vincent.
1: Ja, dat klopt. Goedenavond.
0: Ja, Vincent, Tirza zei tegen mij, je moet Vincent hebben, want die weet ook bijna alles. Nou.
1: Ja,
0: vertel,
1: dat,
0: wie zijn jullie?
1: Ja, nou ja, wij zijn Nimue. Je hebt net het nummer kunnen horen wat wij samen met de vocalist van Solar Cycles hebben gemaakt. Mm-hmm. Of althans, we hebben haar gevraagd om een partijtje in te zingen. En ja, we doen dus eigenlijk een combinatie van cinematische muziek, symfonische muziek en dus metal. En we gooien het allemaal op één hoop en we kijken wat er gebeurt. Dat is een beetje het doel.
0: Ja, precies. Ja, want ik kan me herinneren, ik kreeg 2 jaar geleden een berichtje van Tirza naar aanleiding van een nummer wat jullie toen hebben uitgebracht.
1: Klopt.
0: En jullie bestaan sinds 2023.
1: Ja.
0: En hoe is er bij elkaar gekomen?
1: We hebben een hele tijd samen, tenminste 4 van de 5 bandleden hebben een hele tijd samen in Aryan Project gespeeld, wat een Aryan tribute band was. Ja. Dat hebben we toen 5 of 6 jaar gedaan, ik weet niet meer precies. Alleen we hadden een prikkel om echt ook zelf muziek te schrijven. Hm. En toen hadden we nog een tweede gitarist nodig. Dat was mijn klasgenoot op het consortium. Die heb ik toen bij gevraagd. En zodoende hebben we deze band gestart. En allereerst hadden we eerst nog wat covers gemaakt. Met z'n tweeën toen nog. Ja. En eigenlijk, want dat was nog voordat het echt een band was. En toen hebben we steeds een extra lid erbij gevraagd per cover die we gedaan hebben. En totdat we op een gegeven moment compleet waren. En toen zijn we begonnen met schrijven aan het album, wat morgen uitkomt.
0: Ah, nou kijk, ik bedoel, dat vind ik wel leuk om te horen. Ik bedoel, op cd, op vinyl, digitaal, of alles?
1: Niet helemaal alles. Oh. Hij komt online op de streamingdiensten. Uh-huh. En hij komt ook op cd. Helaas niet op vinyl. Dat zouden we heel graag doen, maar het is niet goedkoop, helaas.
0: Dat hoor ik van heel veel bands. En dan moet je het gewoon, dan is het risico te groot, moet je gewoon niet doen.
1: Huh? Ja, nee, daar komt het inderdaad op neer.
0: Ja. Nou ja, ik ben daar heel blij mee. Want hoeveel nummers komen er op het album?
1: Het zijn 19 losse nummers. Het is een dubbel cd. Okay. En dan staan daarop nog 4 bonus tracks wat alternate versions zijn. We hebben heel veel gastvocalisten op het album. Yeah. We wouden ook graag, Tirza is natuurlijk ook een fantastische vocalist, dus die wouden we ook in het zonnetje zetten. Dus een aantal nummers waar dus voornamelijk gastvocalisten op staan, hebben we nog een keer opnieuw opgenomen met Tirza. En die staan dus als bonus tracks nog op de tweede cd achteraan.
0: Nou, geweldig. Ik bedoel, ja, want inderdaad, zij heeft een hele mooie stem. Dus why not? Ja. En de cd-presentatie, ja goed, morgen heb je dan, komt die uit. Maar volgens mij heb ik ergens gelezen dat jullie een echte cd-presentatie hebben met een aantal gastvocalisten die er dan ook bij komen.
1: Dat klopt. Volgende week vrijdag, 16 oktober, doen wij inderdaad de hele cd spelen van voor naar achter. Ja. Min dan de alternatieve versies. Met op 1 persoon na met alle originele gastvocalisten. Ja. Dus dat zijn er ontzettend veel. Dus we hebben 6 gastvocalisten die meekomen zingen. En dat zijn allemaal verschillende mensen uit de scene. Waaronder dus Sasje van Solar Cycles, die je net op Phantoms of Betrayal hebt kunnen horen. Die zingt dus ook met ons mee. En het wordt gewoon een hele vette show, want we hebben ook helemaal beeld erbij op een scherm. En het wordt allemaal gewoon super cool.
0: Ja, precies. En je hebt een voorprogramma, zag ik ook nog?
1: Ja, voorprogramma. Dat is de Grünewalde. Ja. Wat eigenlijk een project is van een groot gedeelte van de mensen van Baldur's Dramar. Ja. Wat, nou ja, als je Fries bent, dan ken je die band. Dus volgens mij. dus ja, een heleboel. Sorry?
0: Ook als je niet Fries bent, hoor. Ik bedoel, Maar ik woon in Friesland. Ja, dan ken je ze ook. Ja.
1: Ja. Ja, ik zeg altijd, volgens mij zijn ze wereldberoemd in Friesland. Ja. Dus, en daarbuiten dan misschien ook wel een beetje.
0: Ja, jawel. Dat komt er allemaal vanzelf.
1: Maar, ja, precies.
0: Ja, en dat is dus volgende week vrijdag. Zijn daar nog kaarten voor?
1: Daar zijn absoluut nog kaarten voor. Hoeveel kaarten we verkopen, hoe beter. Mm-hmm. Het lijkt erop dat het sowieso al een hele gezellige avond wordt.
0: Ja.
1: Met een heleboel mensen. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. Ja. Dus er is nog genoeg plek in de zaal erbij. Dus,
0: dus mochten mensen volgende vrijdag even een avond goede muziek willen. Beetje symfonies, beetje cinematics en heel veel metal. Dan Iduna Drachten.
1: Ja, Iduna in Drachten inderdaad. Hele mooie zaal. We staan ook in de grote zaal. Dus we hebben ruim podium om een hele vette show neer te zetten. Want het wordt echt niet gewoon een normale band die speelt. Ja. We hebben decorstukken. We hebben dus een scherm waar een video op laten zien wordt. Ja. En we hebben allemaal gastvocalisten. En we pakken echt heel erg uit om het verhaal te vertellen wat op de cd staat. Want de cd is eigenlijk één groot verhaal gebaseerd op de Arthurian Legends.
0: Ja.
1: En dus het is van King Arthur en zo. Mm-hmm. Daar is ons hele verhaal, hele cd is dus één groot verhaal daarop gebaseerd. Dat hebben we gedaan door middel van een personage te pakken die normaal heel erg in slecht licht staat. Die hebben gezegd, nou, wat gebeurt er als we het verhaal vanuit haar perspectief, dus we hebben het dan over Morgana, wat gebeurt er als we het verhaal vanuit haar perspectief vertellen? En hoe kunnen we de boel omdraaien en kijken wat we daarmee kunnen doen?
0: Ja, precies.
1: Dus, en dat proberen we dan met de live show ook te laten zien. Ook echt dat we ook visueel het verhaal vertellen. Ja, dus dat wordt echt heel cool.
0: Ja, dat klinkt heel erg. Dat klinkt echt heel erg leuk. Want wij gaan zometeen luisteren naar de execution.
1: Ja.
0: Om dan gelijk maar even goed door te pakken. Want dat is de volgende single die jullie aankondigden.
1: Die is nu bijna een week oud. Is afgelopen vrijdag is die voor het eerst uitgekomen overal. Die doet het heel goed. Die gaat heel hard, dat nummer. Dus het is natuurlijk het nummer waarin Morgana geëxecuteerd wordt. Vandaar dat hij de execution heet. Ja. Dus dat is wel een moment in het verhaal waar alles een beetje de shit in gaat, zeg maar.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, mensen, luisteraars, als jullie op een gegeven moment denken van, wij gaan volgende week vrijdag, hebben wij hier zin aan, Iduna Drachten. Vincent, ik dank jou voor dit gesprek en ik wens jou volgende week in ieder geval heel veel succes. En ik hoop dat er veel mensen op afkomen. Wij gaan luisteren naar de execution. En nogmaals, dankjewel.
1: Ja,

Solar Cycles was dit met Zombie. En ja, ik doe het niet gauw, maar hoe heet dat? Ik zit gewoon even een beetje krap in de tijd, dus ik moet even, even door. De volgende band is een band die er onlangs aangaf dat ze ermee op zijn gehouden. Hier is Manora en A Beautiful Tragedy. Ja, het is inderdaad een hele jammer. Maar goed,

Run with the Wolves. Epinikion. Sorry. Wel even goed zeggen. Nou, de volgende plaat is die van Charlotte Wessel samen met Elisa White Glutz. En Elisa, die kennen wij van Arch Enemy. Hier is Fool's Parade.

razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Silverschijn Radio en muziekopjeradio.nl. Dit waren ook schokkende beelden, misschien op kanaal 47. Maar goed,

0: Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie de vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: spanning in Oude Bekeep. De bouw van Sien Starters Wenningen leidt voor eerst stil door een juridisch conflict. In Oude Bekeep valt een groep jonge Wenningsietjenen, Marmekoers, Betelbare Huizenbouw, de Redenrijker. Maar een ouder echtpaar uit het dorp heeft bezwaarmakertje in het plan en is naar de rechter gestapt. De kwesties waren het dus van spanningen in het dorp. Daarom de weekend waren ruten vernield bij de wenning van die meesken. En de auto van het peer, wie ik het slachtoffer, de dupe van vernielings. Verslaggever Isa Visser, zeer in Oude Bekeep en praten om te beginnen met Sylvain Boonstra. Hij is woordvoerder van dat wenningbouwproject.
1: Nou, wij hebben eigenlijk stelselmatig sinds mei tot toen 24 zingwerken drogen echtpaar uit Oude Bekeep. En die staat de procedure naar procedure naar procedure en daardoor kunnen we net los.
2: Dat jit al jaren terug. Hoe groot is die teleurstelling van Jim dat er nog steeds net bouwt wordt in?
1: Ja, dat is dat ken ik net omschreven hoe dat feelt. Dat is heel frustrerend en het wekt ook heel volle woede op. Maar ja, je moet je rustig houden. Je kan dat net mijn pennen beschreven hoe dat feelt.
2: Nou, komt er steeds wel wat meer onrest hier in het dorp? Ja. De ruten binnen bij nou ja, het echtpaar werd om Git al ingooit, teksten binnen schreeuwen op de auto. Ja, ja, hoe zie je hem daarna vanuit het project?
1: Ja, je mag geweld nooit goedkeuren. Maar ik heb me wel begrepen dat er nog een keer mensen binnen werd van ja, nou is het een keer clear. Ik ben zelf net man van geweld. Maar ja, je kan me wel voorstellen dat mensen een keer clear maar binnen. De meesten houden al meer dan 3 het hele dorp op slot met alle fruitgang. Dus ja, dan ja, meest ben ik een keer clear.
2: Heb je hem daar vanuit het CPO-project iets mee te krijgen?
1: Nee. Maar als zoet zou werden, dan word ik het echt niet weten. Ik stel me daar helemaal oude stand van af.
2: Hoe lang ben je hier al mee dwanen met dit hele project?
1: Wij zijn al meer als oorlier nog bezig. En we hebben helemaal taalleef naar de aankomende bouwvak, maar toen zouden we starten. En het is steeds rugzaak op rugzaak op rugzaak. En dan moet het eindelijk keer gebeuren. Maar ja, zou wel een procedure op staan. Dus we kunnen wel net beginnen.
2: Je bent een CPO-project. Kist de squad uitlissen wat dat krijgt inhoudt en waarom het daarom zo lastig is om net te beginnen?
1: Ja, CPO ziet voor collectief particulier opdragenschap. Dat beschut eigenlijk dat normaal KPO een nijbouwwenning van een projectontwikkelaar. En dat ben we nou zelf. Dus we zelf een architect in de hand om, we zelf een bouwbedrijf in de hand om. Zelf de groenboring, we alles zelf. En dat moet je ook voor een aardig gedeelte eerst voorfinancieren. Want bang, ik ben best streng richting CPO. Ja, en omdat onze vergunning nog steeds net onherroepelijk is, krijgen wij geen hypotheek, roem. En kunnen we net beginnen.

0: Hoe zus naar de toekomst?
1: Ja, ik hoop dat de Raad van State snel uitspraak doet, maar dat is afwachten.
0: Zus er nog wel wat in?
1: Ik zus er nog zeker wat in, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ga zelf krijg een lietsen krijgen en we zitten nu in een tijdelijk wenplak. En dat maakt het allemaal net makkelijk.
0: En had je er nog wel vertrouwen in dat op een gegeven moment hier dat huis steen komt?
1: Ik had er wel vertrouwen in dat op een gegeven moment steen komt. Maar hoe lang dat gaat worden, daar kan niemand uitspraken worden. Nou
2: ja, Sylvain Bonstra zei dat van het wenkbouwproject er in orde bekeep. Isa Visser is oorschoot in de studio. De praters krijgt mij deze Sylvain Bonstra. Isa, heb ik met de mensen praten wolt in elk geval dit voor deze juridische obstakels waren hier?
0: Klopt, ja. Ik ben juster en Jood meerdere keren bij haar onderdoor geweest. En dat begon eigenlijk juster. En eerst mensen wil heel stellen van we willen net reageren. Maar uiteindelijk woen ze krijgt wat meer petinkt die het. Wat natuurlijk ook logisch is. Dat hebben we haar een joen. Dus we zijn we hadden manier en dat gie dus oor Jood. In de mannen hebben we weer even contact van willen we het of willen we het net. Van een mooi contact gewoon. En toen woen ze het in eerste instantie wel. Toen ben we erin geweest.
2: Dus dan bekeerd, maar de cameraman.
0: Exact. En toen, bij haar thuis besletten ze toch de stekker eruit te loeken. En oont Jan dat een inhoudelijke reactie er net komt. En die week net krijgen. Nee. Dus dat is konde.
2: Ja, dat is wat jammer. Dat verhaal was natuurlijk ik jaren. De meeste mensen denk ik, was schrokken. Want ze hebben stint eruit en kregen de auto is kansjere.
0: Klopt, ja, het is lastig. We binden er wel binnenwest en we gaan wel met haar praten zonder de camera erbij. En de borgemaster is een ontdagen Lien Ekdelwest bij het peer. En die zei het is lastig om in te schatten, ben ze nou schrokken? Bij u zijn ze wel even onwist van hier Lijnstien en hier Lijnstien, het weende wel vief. En toen merkte ik wel van dat komt wel binnen. Ja. Wat logisch is natuurlijk, want er zitten aardig wat God nou in die ruten.
2: Ja. Nou, dat is dan een fysieke reactie van het dorp. Maar je maar oornemen, want hoe reageert het dorp Ordebekeep zelf, verder?
0: Ik ga een skofje bij de bakker staan. Het dorp had geen supermerk meer, zo'n kwad, maar nog wel een bakker en een slager. Dus bij de bakker haak ik even een tiertje staan. En iedereen is op hichten. En dat is natuurlijk logisch in zo'n Lieds dorp. En je merkt dat het libbet. Elke nien die weet van de situatie oor. Maar ik elke nien had wel een beetje dezelfde mening. Ik ga natuurlijk ook vragen naar, is dit dan de oplossing? Nee, daar wien ze het natuurlijk mijn oor volslijn oer in. Dat is net de oplossing, om het op die manier op te lossen. Maar aan de andere kant kon ze het ook wel weer heel goed begrijpen. Het spiel het al jaren en van Jern Sissen is dit ook net de eerste keer. Dus het stapelt op. Dus meestal die kinderen die, die woede ergens toch wel begrijpen. En wat ik kreeg, ik al zei, de burgemeester van de gemeente Eerst Stellingwerf, werd alle bekeerp onder volg valt, volgt de situatie. Ik mij zwargen eigenlijk wel. Hij had intussen ik dus in alle bekeerp West, want hij kon net echt contact krijgen via de telefoon. Dus hij tocht,
2: nam een telefoon het op, hè?
0: Nee, hij tocht, ik moet het toch maar even hinnen. En daar had hij ik mijn harren in Peteer West. Maar zijn plan om eigenlijk die beide partijen Mijnoor te verbinden, dat is hem net slagen. Zo leidt hij ik uit op mij.
3: Nou, dat is heel erg moeilijk om die verbinding weer recht te krijgen. Ik heb met de betreffende personen daarover gesproken. Maar ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om de verbinding met elkaar te leggen. En om ook met elkaar om tafel te gaan. Om hetgeen wat speelt, om dat ook echt daadwerkelijk met elkaar te bespreken. En te komen tot een oplossing.
0: Is geweld of vernielerij, is dat dan de oplossing?
3: Nee, dat is zeker niet de oplossing. En vandaar dat ik ook heel snel ter plaatse ben gegaan om met die mensen in gesprek te gaan. En ook gezegd heb tegen die mensen dat ik ook sta voor hun veiligheid. En dat ik ook elke vorm van geweld, agressie, intimidatie, wat het ook mogen zijn, dat ik dat ten stelligste afkeur. Dus dat heb ik ook daar echt laten merken, dat ik er ook voor hen wil zijn.
0: Josijn krijgt al, ik probeer hier die verbinding tussen beide partijen te zieken. Josijn, dat slag het nog net hier omdat. Wat is wel de oplossing, denk je?
3: Nou, die is best ingewikkeld. Ik ben er geweest. Ik heb met hen gesproken. En hen ook verteld van dat ik een brug wil slaan. Dat ik een verbinding wil leggen. Ik heb ook voorgesteld om met elkaar aan tafel te gaan. Maar wat ik ook daarin breng, wordt eigenlijk van tafel geveegd. En Ja, dan sta je eigenlijk als burgemeester met lege handen. En dan weet je ook even niet op dat moment wat je moet doen. En nou ja, dat is ook nog wel iets waarvan ik zoiets heb van... dat gesprek laat ik ook op me inwerken. En ik wil er nog steeds voor ze zijn. Ik wil er voor de hele samenleving zijn. Want ik begrijp heel goed ook aan de andere kant wat er speelt. En dan is het juist belangrijk om samen die verbinding met elkaar aan te gaan. En dat is wat ik voor ogen heb. En dat hoop ik dat dat echt nog gaat gebeuren.
0: Oh, weekend gie het dus mis. Had je met iets dien om het dit weekend, nou, in elk geval beter verinnen te litten?
3: Nou ja, kijk, wat we doen is er voor iedereen willen zijn. Dat gaan we ook doen. En als er signalen zijn, dan hoop ik ook dat mensen bij mij terechtkomen. Zodat ik daar ook op kan acteren.
0: Montioen is de vergadering ook van plaatselijk belang. Daar zul je zelfs als burgemeester ook bij onwijzig wezen. Wat hoop je daar nog u te helpen?
3: Nou, ik ben er morgen in ieder geval bij om te laten zien dat ik er voor het dorp ben. En om ook aan te geven dat ik in gesprek ben geweest, wat dat heeft gedaan. En om ook de plaatselijke belangenvereniging toe te spreken. En ook daar aan te geven van, ik ben er voor iedereen. En als er problemen zijn, kom bij mij.
2: Zei Jack Werkman, hij is burgemeester dus van Eerstellingwerf. Oude Bekeep, ja, zit nog, hield hij tot slot. En het leek het erop dat er vrees dan net een eind om deze conflict situatie komt. Het wacht sinds nog op de uitspraak van de Raad van State. Wordt vervolgd dus.
4: Alles wat je op dein is, hebben, jongens, tussen zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Een maasbrochtje houdt energie om de dijk goed terug te komen. Dat was Kipjerre wil jeren. En om de kreef bij te zetten, organiseerde de gemeente Kaspeljoet het Bargemastersbrochtje. Daarbij mocht een leerling van CBS de Tarissing, de Droegeham, in het gemeentehuis eten met Bargemaster Jouke Douwe Vries. In het voorziende bijna les kregen hoe zoen eten en werd tot aan mij komt. Verslaggever Ben de Jager wie bij het brochtje en vregen om Jesse en om verder wat zij het lekkerst vonden.
7: Ik denk een yoghurt met een beetje musli. Ik vind die boterie ook wel lekker. Maar dat was dan op de koeken. Maar dat was wel lekker.
8: Dat hij zelf een scotje mochten. Hoe is het om mij, de burgemeester, maas te eten?
7: Cool. Maar ik vind het wel leuk.
8: En wat ga je hem nou juist, want je hebt eigenlijk al een heel aan je heen fietst. Heb je echt zin om een maas eten? Want eet je maas normaal zelf ook?
7: Ja.
8: Wat krijg je dan?
7: Ja, gewoon een stukje ballen met pindakaas.
9: Ik heet Hanne van Houten en ik zit in groep 8.
8: En hoe is dat?
9: Ik ben Ilse van der Meer en ik zit ook in groep 8.
8: Vrouw, we zitten hier juist bij het burgemeestersbrachtje op zijn Geveriers, burgemeestersontbijt. Wat vind je ervan?
9: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen eens zo'n eten. Toch,
10: ja, ik vind ik heel lekker dat ik.
8: En meisje, misschien zou alleen met de burgemeester praten. Wat voor gevoel jou dat?
10: Ja, dat vind ik gewoon een heel cool gevoel.
8: En hoe vind je het?
7: Ja, wel leuk, want hoe vaak is nou de burgemeester?
8: Net zo vaak, denk ik.
7: En hoe vaak kom je? Net vaak.
8: En nou zit je meer in het gemeentehuis. Win je meer überhaupt al wel eens west of nog nooit?
7: Ja, één keer om in paspoort. Dan ben je hetzelfde, even aan paspoort.
8: Maar goed, je zit hier nu met de burgemeester te eten. Hoe vet is dat?
7: Wel vet op zich, denk ik. Want ik vind dat wel leuk, want die zus ben ik net heel vaak in hun leven.
8: Jouke Douwe Vries, burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Joet, het burgemeestersbrachtje, het burgemeestersontbijt. Ik denk van jou ook, ja, genieten.
11: Ja, dit is hartstikke leuk. En vooral om al die jeugd die er op het gemeentehuis te ontvangen. En dan ook nog krijg ik wat te vertellen over wat een burgemeestersbrachtje is. En wat zo'n eten budget. Want ja, bij jij ook wel eens als burgemeesters ben, maar ze geen eten krijgen. Of zonder eten naar je squallen gaan. En het is gewoon heel wichtig dat ze en maar ze eten. En dat ze dat ook nog zo'n door.
8: Zo ben je hier van de morgen betreed op fietsje heen kwam. Ontvangen ze dan. Wat bepraat je met de band? Waar gaat het over?
11: Het gaat alle kanten uit. Vooral wat de burgemeester ik doet. Daar zei ik een heel soort ik even van field hoe zwier dat het Amstketen in Achtkarspelen is. Want ik zei het want het is een zwier beroep hier. Wij waren een van de Zwitsen van Friesland. En ja, het is hartstikke mooi om te zien hoe enthousiast dat die band binnen.
8: En als je dan even ja, het verhaal misschien wel wat breder loeken. Dat missen van een brachtje, jij ook dat vaak hier in deze gemeente?
11: Dat komt voor, dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als Bargemasters dit organiseren in heel Nederland. En het is heel wichtig dat bij een eten. Dat is ook de reden dat ik heel veel vaker, dat is ik in Nederland, ik op squal ontbijten binnen. Hè, om op die wijze, en ik tussen de middag, squal lunches. Om op die wijze, ik ben ja, wel een goed meal te gaan.
6: Een bijdrage weer dat van verslaggever Ben de Jager.
5: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien in mijn oven.
4: De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De 34-jarige Fokko Werkman die werd op 12 oktober 2003 deervoen in zijn wenning achter het dorpscafé De Turfstekker in Houle. Werkman wie de eigenaar van dat café en hij is hier bekend als een hutwerkende en leverman. De moord is nog altijd net oplost. Na 23 jaar doeken omroepcollega Geertje de Vries, Margriet Bransma en oud-rechercheur Henk Dillerop in deze cold case zaak.
4: Fokko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Fokko Werkman in oktober 2003.
5: Dat was een heerlijke jongen, ja.
4: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
6: Zij zat helemaal onder het bloed.
4: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
7: Ik weet wie de moordenaar is.
4: Fokko, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
3: Geertje, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
3: Het klinkt al heel veelbelovend en spannend.
8: Ja, nou dat mat ik.
3: Ja, en hij hem oplost, want dan zei hij en ik weet wie het is.
8: Ja, nou ja. Nee, dat kan ik natuurlijk niks toe zeggen. Dan moet meestal echt naar de podcast, Harkje.
3: Ja, je hebt eerder een podcast maken over de verdwenen marechaussee, Sikko.
8: Ja.
3: Nou dissen, waarom dissen zaak?
8: Nou, dat had meerdere redenen. Sikko weer een mysterie, hè? Die weer verdwoen, het weer absoluut net duidelijk wat er gebeurd weer. Dat Hiederik zelf dan kennen of ergens in het boetelland zitten of wat ik maar. Hè? Dus dat weer meer een mysterie wat we oplossen wonen. En doe, nou ja, we hier zo iets van, wij werken je leuk, Mijlkoor. We zien je nieuwe zaak. En toen hebben we gewoon de cold case kalender van Friesland erbij houden. En hebben Sean van wat is nou een zaak des van Seist van misschien komen we daar nog verder mee.
3: Ja.
8: En toen sprong deze er wel uit, want dit is een zaak wat best wel een soort al oer bekend is. Er zijn best wel onwezigen. En toch heeft er nooit een dier erop pakt.
3: Nee, nou ben je journalisten, geen rechercheurs, maar de viel die misschien wel echt rechercheur als je zijn indoekt.
8: Ja.
3: Hoe is dat?
8: Ik heb wel een sign dat jongen weer dan wie ik nou nog bij de politie ging. Ja. Ik vind het echt zo'n leuk werk. Ja, echt. En sinds natuurlijk met internet heb ik soms wat mogelijkheden om dingen uit te zieken. En dus ja, wij zijn er echt indoekt als een soort van rechercheurs. Ik moet wel zeggen, we een enorm soort help van Popke Akkerman. Dat is een man uit Houlerwijk. Die het zelfs vanuit 2006 onderzoek docht naar deze zaak. En die hier echt... Nou, mensen kennen het net zijn op de radio, maar ik hou mijn vingers nog ongeveer 8 centimeter
3: in elkaar. Ja.
8: Zo'n dik dossier hier die al opbouwt. Van mensen dat er maar praat hier, maar het zoeken. Hij hier een heel soort, maar de politie praat, maar de journalist van de Oost-Stelling Werver, die ik een heel protte onderzoek die in het. Dus we hebben een heel soort gegevens. En we zijn enorm geholpen daarop. Want
3: ja.
8: Dat dossier mochten wij dus ik inzien en mochten we ik broeken.
3: Ja, dat is prachtig natuurlijk.
8: Ja.
3: Maar San, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, die heeft natuurlijk ook een soort informatie. Stin die dan je maar eerpen jerms op te wachten van eindelijk na 23 jaar binnen een bimeisken die het hadden even vriend zetten?
8: Nee, zo werkt het Openbaar Ministerie net. De politie weer wel enthousiast. En de politie werkt natuurlijk nou geer met het Openbaar Ministerie. Politie weer wel enthousiast, maar doet we onkundigen dat we dit maatje zoen. Maar op het moment dat we een afspraak maatje wonen, maar de politie wordt vierder, waar het eerst weer houden. En dat is dan wel een beetje gek. En dat hebben we toen ik zei van nou, dat is heel raar. Je hebt weer een enthousiast doet, we willen dit. En nou vregen we je meewerking en dan zeg je hem nee. En nou ja, nou wat ondringend van uw kant mocht het uiteindelijk toch. Maar dat is dan het Openbaar Ministerie die het zin had. Dit zin de politie zei nee, net maar die journalist.
3: Wat voor gevoel krijg je daarbij?
8: Nou ja, ik heb het idee dat bij het Openbaar Ministerie een heel soort argwaan richting journalisten is. En dat ze heel bang binnen dat wij dingen naar boeten brengen die het net naar boeten maaien.
3: Wat misschien daderinformatie is.
8: Wat daderinformatie ja. Wezen kennen. En ik snap die angst wel. Uh-huh. Zo werk je wij net. Henk Dillerop is dus zelfs oud rechercheur. Die hier doet hij nog rechercheur wie ik wil te krijgen, mijn journalisten. En die had ik wel zin in u zijn van mijn journalisten zoals Maar die, en mooi Margriet, daar wil ik wel mijn werkje. Want als Jim zegt, we brengen niks naar boeten, dan doe je dat ik net. Hm. Dat zijn werkje wij ja. echt. We moeten dat vertrouwen.
2: Dat vertrouwen moest hebben.
8: Wat we krijgen, dat mogen we absoluut net beschamen. Dus nee. dat doe ik net.
2: Nee. Wat kunnen wij verwachten van deze podcast?
8: Nou ja, eerst wordt natuurlijk wel weer even de zaak uiteenzet. Mm-hmm. Van wat is er gebeurd door op 12 oktober 2003. En dan praten we mooi verschillende mensen. De broer van Fokko, die werkt mooi. Dat is voor u ook altijd heel belangrijk. Dat de familie het weet en mooi werkje wil. En er geen bezwaartjes in het. Hij zei hier van, ik wil het net. Ik wil het net alle keer oprakelen. He, dan hier we het net in. Dus met de broer praten we, maar ik maar zijn ex-vrouw. En wat ik zelf een heel bijzonder interview vind. Dat is een interview wat Margriet houden heeft met een man die 28 dagen vast zitten heeft voor deze moord. En die toch een heel soort mensen beschouwen wordt als de moordenaar. Nou, mooi terug Popke Akkerman, die uit Houlerwijk komt. Mochten we daar gewoon naar binnen. En hebben we daar gewoon op de bank zitten. Wow. En konden we hem interviewen.
2: Ja.
8: Dat is een bijzonder interview. En we litten een nieuwe getuige jaren. Die het nog net jaren van haar melden had.
2: En die dus zei dat hij een naam had.
8: Nee, dat is net een getuige. Er is een getuige die iets schoon had op de moon. Na de moord.
2: Oké. Okay.
8: En dat vertelt ze. En we hebben ik een... was dat bedoeld?
2: Ja.
8: Dat is dat we een telefoontje kregen. Want we hebben bekendmaken dat we deze podcast maken.
2: Mm-hmm.
8: En doel is die Popke Akkerman, die is bellen terug in me. Maar een heel bijzonder telefoontje.
2: We moeten het alle hier maar lustrie, Geertje.
8: Ja.
2: Komen er snijn? Dan komt de eerste aflevering
8: ja,
2: online.
8: Snijn om alle woorden heb ik hem inplant. Komt de eerste aflevering online. Om alle woorden de tweede al. Dus dat komt er dadelijk achterom.
2: Dat is lekker.
8: Ja, de meesten er even lekker
2: ja,
8: in krijgen.
2: Ja, even lekker erin.
8: En dan nieuwe week snijn, aflevering treien. En dan 24 oktober, aflevering fjouwer. En dan geven we even het loft. Dan wachten we de reacties
2: al.
8: Hopen dat er tips komen, wat we op verder kennen. En dan willen we in januari, ik zis uit mijn holle, 24 januari, weer op Nij komen mooi nog in het water rijden. We zoeken het wel afleveringen.
2: Een askerige zaak. Fokko Werkman uithouden. Geertje, dank u wel.
5: Dit is Omroep Friesland.
7: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
9: Het dwarsbelang van Beltsum heft de waterstuurvereniging op. De druk op de vrijwilligers die water grut. En dat komt al terug onhoudende oerlijst en vernielingen. Jasper de Vries, die is van het dwarsbelang. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ja, wat voor oerlijst en vernielingen hebben we het dan over? Want dat maakt wel aardig slim wijzen dat het te laat had dat je hem opstappen.
10: Ja, het is ook niet iets van de laatste weken hoor. Maar dat gaat echt om het moedwillig slopen van speeltoestellen. Het groen kapot trekken. Kapot glas of kapotte bierflesjes glas in de speeltuin. Waar ook kleine kinderen de volgende dag weer moeten spelen. Allemaal van dat soort werken. Fikkie stoken, prullenbakken opblazen. Daar zijn we als dorp natuurlijk niet uniek in. En als speeltuin ook niet uniek. Hè, want in het dorp merken we ook dat op andere plekken dat een probleem is. Het Hemmermapark, de sportverenigingen. En we hebben in de brede zin hebben we er eigenlijk last van. Maar goed, het loopt op een gegeven moment wel echt de spuigaten uit. En de gemeente en de politie hebben er ook hartstikke de druk mee. Maar goed, ja, we moeten... met elkaar gewoon zorgen dat we het een mooi dorp houden en maken. En we hebben een prachtige speeltuin. Hè. We hebben hem ook net helemaal opgeknapt. Dus het is ook echt een fantastische plek overdag. Nou, als we dat nou s'avonds ook een beetje netjes kunnen houden, dat zou geweldig wezen.
9: Wat even over die waterstuin. Je zegt ze, die is opknapt. Wanneer wie dat ongeveer? Hoe recentelijk wie dat? En hoeveel mensen binnen erbij belutsen eigenlijk?
10: Nou, we hebben als dorpsbelang hebben we op een gegeven moment de speeltuinverenigingen min of meer geadopteerd. Hè, want die lag een beetje op zijn gat. Nou, we hebben de afgelopen jaren echt samen met de scholen en met de gemeente hebben we de hele speeltuin weer opgeknapt. En daar is eigenlijk het hele dorp bij betrokken geweest. Hè, want we hebben ook met allerlei flessenacties en weet ik wat allemaal geld bij elkaar gehaald om naast wat de gemeente bijdraagt ook nog wat extra te doen. Hè, zoals die pannenkooi en allemaal van dat soort spul. Juist ook om de wat oudere jeugd ook wat vertier te bieden. Dat is eigenlijk een inzet van het hele dorp geweest. En als SBB zijn we de druk weer geweest, maar ook zeker de scholen en de gemeente.
9: Het is een soort mensen die tijd die het instutsen hadden. Er is een soort yield instutsen. Ja. Dan smiet het natuurlijk een heel soort willen op van mensen die tijd. Van Geniertje Oedijs. Maar ja, goed. Mij die vernieuw niks en dat je hem dus je hem veromloeken. Wat betekent dat eigenlijk voor die Bartestuun?
10: Nou, als je het speelt, dan die blijft wel. Hè? Want hij is net vernieuwd, dus het spul dat staat er allemaal. En wij hopen dat de gemeente het ook gewoon netjes blijft onderhouden. Hè? Dat doen ze nu ook al, dus dat zal wel loslopen. En we blijven als dorpsbelang ook wel voor onze voor de omwonenden van de speeltuin staan. Hè? Dus als er wat speelt, zullen wij daar zeker wel ons nog voor inzetten. Alleen we willen er niet meer verantwoordelijk voor wezen, want dat kan op een gegeven moment ook niet meer. Hè? Het is uiteindelijk... De oproep is ook echt vooral gericht ook aan de ouders van deze kinderen en de kinderen zelf natuurlijk. Van joh, hou het nou leuk met elkaar en zorg ook dat de vrijwilligers de energie erin houden. Want wat we eigenlijk willen voorkomen is dat we nog langer door blijft etteren. En dat we straks helemaal niemand meer kunnen vinden die zich nog in wil zetten voor het verbeteren van je eigen dorp.
9: Ja, je neemt al even de omwenners die binnen dan eigenlijk verantwoordelijk voor de Bartenstuun. Als er dan vernielings binnen en dat soort zaken, dan ben je natuurlijk echt op je hoede als omwenner van zo'n Bartenstuun.
10: Ja, de omwoners zijn niet verantwoordelijk voor de speeltuin. Hè. Die wonen daar denk ik met veel plezier. Het is gewoon letterlijk de stoeptegels liggen soms bij de mensen in de achtertuin. Hè. Dus het is gewoon ook echt wel een risico. En dat maakt ook dat wij zeggen, ja, hier kunnen wij gewoon niet meer onze verantwoordelijkheid voor nemen. Het is geen fulltime werk. Hè. We zijn allemaal gewoon in het dagelijks leven ook gewoon werkbaar. We hebben zelf ook opgroeiende kinderen. Dus de beperkte tijd die je hebt, die wil je ook effectief besteden. En wil je ook besteden aan het mooi maken en houden van het dorp. Dat geldt ook voor die omwonenden. Die zitten er ook niet per se op te wachten dat elke avond feest is. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor, maar ze hebben er wel degelijk flink mee te maken. Ze zitten er letterlijk bovenop.
9: Ja, en als je dan uitdenkt over de toekomst, is er een structurele oplossing te bedenken om vat te komen dat zulks op mij gebeurt, die vernielingen? Je kunt dat repareren natuurlijk, maar dat lost net op. Dat hield het weer vernieling.
10: Dat lost het niet op. En we hadden ooit ook het plan om nog meer te doen. Hè. De speeltuin zelf was fase 1 en we zouden nog een sportkooi maken en een mooie hangplek tegenover de scholen. Maar goed, ja, daar hebben we eigenlijk de energie al niet meer voor. Omdat we zeggen, ja, je kunt het wel aanleggen, maar het wordt toch direct weer gesloopt. Dus wat moet je ermee? We hebben ook wel geprobeerd met ze in gesprek te gaan, ook wel via de wijkagent. We hebben wel een avond in de voetbalkantine of een middag in de voetbalkantine georganiseerd, waarbij we ze de gelegenheid wilden geven om ook aan te geven wat ze nou zelf willen. Maar daar komt dan niemand op af. Dus ik denk dat het vooral zaak is dat, wij bereiken ze niet schijnbaar. Het is vooral zaak dat de ouders, en ik hoop dat ze luisteren, en de kinderen zelf zich ook even goed beseffen dat alles in de openbare ruimte uiteindelijk geld kost. Hè. Niks is gratis. Het is niet voor jou alleen, het is van ons allemaal. Dus ga daar gewoon voorzichtig mee om en respectvol mee om. En respecteer vooral ook de tijd en de energie die erin is gaan zitten. Want dat is misschien nog wel het meest waardevolle. Geld en materieel, dat is altijd wel aan te komen. Maar de tijd en de energie van de vrijwilligers, dat is een keer eindig. En dit is daar ook een signaal van. Ja.
9: De prijs is natuurlijk wel heeg als je dus met die vernieling onrichten dat mensen die het actief blutsen binnen bij de buurt, dat die aan overomloeken.
10: Dat is het meest kostbare wat je verliest. Hè? Dat de inzet wegvalt. En dat vinden wij zelf. Daarom vinden we het ook best wel een zwaar besluit als dorpsbelang. Hè? Want we hadden juist die speeltuinvereniging ook naar ons toe gehaald. Omdat we wilden dat die weer bleef bestaan. Maar goed, schijnbaar is het gewoon bijna niet te doen. Ook nog eens naast je eigen kinderen de kinderen van een ander op te moeten voeden.
9: Ja, dat is triest.
10: Ja.
9: Hij van de gemeente ik al wat jet over wat hij budget erkennen over de toekomst van de Bartenstuun.
10: Ja, maar we zijn hier de hele tijd wel over in gesprek geweest met de gemeente. Hè. Toevallig hadden we gisteren ook dorp- en wijkontmoeting. En daar hebben we de gemeente ook wel even getroffen. En we hebben daar ook wel gezegd, joh, we gaan wel met z'n allen gewoon zorgen dat we dit wel continueren wat er nu is. We gaan alleen niet heel veel meer investeren in wat er nu nog komt. En we moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. En dat kunnen we ook niet alleen bij de gemeente of bij de politie neerleggen. Dat moeten we echt met elkaar doen. Dus we blijven er als dorpsbelang ook zeker wel voor staan. Maar vooral ook alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar. Ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten. En of ze niet ergens anders, hè, want dat zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen. En weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten. Want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
9: Jasper de Vries. Tieren, dank voor je verhaal.
10: Graag gedaan.
5: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is de dai voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: De Fryske huizenprijzen binnen in 34 van 2026 op een eigen hegium. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op het stuit 416.000 euro. Door blikken uit de cijfers, oer de werkmerk van de NVM. De goedkeepshuizen kistkeepje in Haast, dat de gemiddelde transactieprijs in het terrefinancier op 350.000 euro leidt. Onderverst wel leidt de transactieprijs het heegst in de gemeenten Opsalon, Sterrenwerf en Dantemediel. En ik praat er verder over met Berend Wiemenga van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een goeie middag.
2: Goeie middag.
1: Ja, hoe bot ben de prijzen omheen gingen?
2: Nou, de prijzen zijn ten opzichte van een jaar geleden maar ruim 30% heen geworden. Ja, dus dat kabbelt mooi lekker trots.
1: Het kabbelt trots, zeg je. Een beetje Griekse trap met inflatie, of net?
2: Ja, in Friesland rennen we redelijk gelijk met de inflatie. In Nederland, de prijsniveau in Nederland is zelfs een beetje daald. Daar kost een huis krijgt boven de 5 ton. En wij zitten inderdaad op 416.000 euro. Ja,
1: ja, dus posten dit even net in de landelijke trend.
2: Nee, we zijn Fries natuurlijk al een beetje hoos. In dit geval ik. Misschien eilen we een beetje naai. Dat kunnen wij zijn. Dat wij toch wat letter. Dus dat het in Nederland al langer dat is de prijs geeft. Nou, maar we kunnen kanttekening zetten dat de woningprijs in Nederland wel beïnvloed wordt door de zogenaamde uitponning, de verkeep van voormalige huurwenten. En dat drukt de prijs in Nederland wel wat.
1: Ja, en dat speelt hier een minder grote rol.
2: Ja, er worden minder appartementen en woningen te keep. Want als je het in het landelijk zoekt, dan is een derde van het aanbod binnen ik appartementen. En dat is in Friesland net het geval. En in het algemeen ben die prijzen van appartementen landelijk ik wat leger. Dus dan zoekt dat wat meer invloed had op de prijs.
1: Ja, de rente gaat omheen op stuit. Vaak zorg je dan dat de prijzen wat naar onderen gaan. Dat zorg ik nou nog net. Of is dat een effect dat vaak pas wat letter optreedt?
2: Ja, dus is natuurlijk dat op het moment dat je meesten de hypotheek afsluiten maten, dan komt dat natuurlijk binnenwander. Dat uiteindelijk had de betaalbaarheid, en dat dat nou rente is of inkomen, het kan beide, want het is dat inkomen ik mij stijgen. Op het moment dat het inkomen mij stijgt en de rente ik mij stijgen, ja, dan kan misschien de betaalbaarheid of die beschikbaarheid field wel hetzelfde wijzen. Dus dan kan dat zwaar dat die prijzen alsnog wel de lieken of wat omheen kennen.
1: Ja,
2: maar uiteindelijk had het invloed op mannen, uiteraard, ja.
1: Ja. En wat mij opvoelt, er werd nog best vaak woord in.
2: Ja, dat klopt. In cijfers van de signaleringen die. Daar wordt naar boven de vraagprijs binnen. En we zien natuurlijk wel dat met name bij de instapkleren woningen in de betaalbare prijsklasse binnen. De wat duurdere woningen, en we hebben proton dienwermaat, die hadden wat minder, die worden minder vaak op binnen. En dan is meestal het plakje wat de terugslag houdt.
1: Ja, er ligt wat meer lucht te komen. Er is wat meer kaart voor de gemiddelde keeper. Ja, waarom zoen je dan op bier, deze? Want de kaart wordt gutter.
2: Ja, dat mag dan de consument vragen, want die zal uiteindelijk een besluit nemen van wat doe ik met die vraag die er zit. Vroeger weer heel gewoonlijk om te onderhandelen. En tegenwoordig komt er meer het element die van, ja, ben ik de enige die er is? Ben er meer kandidaten? En hoe graag wil ik dat haar? En daarbinnen toe kan ik het betalen. Nou, die factoren binnen willen komen en de binnenplakjes. Want er is natuurlijk het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat, maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net Hosanna op de huizenmarkt.
1: Nee, maar het hier ook inkomens aan, dus ik geef voor dit.
2: Wij beginnen fruit, ja, in ieder geval in wie het 12,5 jaar. Dus er wordt wat meer keuze. En eigenlijk zou die keuze, als naar een evenwichtige merk, zoals zou ik boven de 5 lezen. Nou, tussen de 5 en het 10, dan haast een evenwichtige merk. Maar dan moet er al bijbouwd worden. En dat is eigenlijk niet een mogelijkheid, want direct minder mensen, of minder mensen per wenning, zou ik nog net zitten.
1: Nee, en bovendien krijgen we een hele andere situatie natuurlijk. Dus zijn ze mensen bij elke vraag, dus nou, voor die nog een orde.
2: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk dat is nog 13 jaar geleden in de crisis tijd. Stier in het eerst Friesland de teller op 1 op 40. Hè, dan kost het elke transactie kost het 40 woningen kiezen. Ja, gelukkig ben ik net zat hier, want toen gebeurde er niks. Dan zit iedereen op iedereen te wachten. En nou krijgt dus om en is nou voorzichtig om hun hoes te keep te zetten. Want de mat wil wat oorswijzen. Dus die geeft eerst een wenning uit de merk, voordat men hun eigen wenning in de merk zet. En dat zwaar natuurlijk dat er net een hele grote terugstroming is.
1: Nee. En als je nou een glazen bal poetst, ik weet er wat een heel soort in de wereld wat je van wat hierop invloed heeft gekend. Maar als je die glazen bal poetst, hoe zorgt dat komt van de fysieke wenning, merk je eruit?
2: Nou, die hele glazen bal is een oppoetsen. En ik zoek een beetje naar wat die bal in het verleden weer. Er zijn natuurlijk vaker steenwesten zijn. Hoe komt dit nou? Hè? Corona had een steenwest van wat gebeurt je met de merken, met de meesken. Nou, zie je dat die wenningmerken toch heel stabiel terugheen gaat. Want de wenbehoefte bloedt er altijd. En die kan uiteindelijk remmen worden door de rente, door omstandigheden heger gaat. Ja, dan zal die prijs wat naar beneden gaan met de behoefte van wijn. Die zal net verhoren.
1: Oké. Duidelijk. Dank u wel voor de uitlichting.
2: Gradien.
1: Berend Wiemenga, wie dat van de NVM, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
0: De dag is voorbij. En wie het gezegd van meerdere acties om geld op te helling voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelter Haan, Huud Ljouwerts. Landelijk vooral bekend via de acties van Serious Request van de Radio Stuurder 3FM. In juni, dit hier verstoord jonkje, nog maar 4 oud. Nou, komende snijden wordt er in Ljouwert in harmonie stilstaan bij de impact die Jelter in zijn kwarte lippen gehad heeft. Jelters legacy wordt dat neemt. 3FM-DJ's Barend van Delen en Wijnald Speelman zullen die midi presenteren. Via Serious Request viel de zaren nou verboen en belusten bij Jelte vanzelfs. Wijnald is aan de lijn en goedemiddag.
4: Goedemiddag, fijn om er te zijn.
0: Ja, fijn dat je Wils even wil vertellen over wat er zondag te gebeuren staat in Leeuwarden. Want wat gaat daar gebeuren?
4: Het zijn eigenlijk twee delen. Suzanne Hilhorst, die al eerder een documentaire over het leven van Jelte en de familie De Haan maakte, die heeft eigenlijk een nieuwe film uit, dus die gaan we met z'n allen bekijken daar. En deel 2 is dat er een geldprijs wordt uitgereikt. Niet zomaar een geldprijs, maar €350.000 aan onderzoeksgeld voor de duidelijkheid naar metabole ziekte. En dit is een beetje dubbel, want we missen Jelte enorm. Hij is er niet meer, dus we gedenken Jelte ook, maar we vieren ook zijn leven samen, koester. De band die ik ook zag spelen op zijn uitvaart, die is er dan ook weer bij. Ja. Dus dat maakt het cirkeltje helemaal rond. Dus het zal een middag worden met een lach en een traan. Maar we vieren vooral het leven van Jelte. En hij zet zijn leven natuurlijk voort in onder andere Jelte's Legacy. Die prijs die de Next Gen Award, die voor nieuw onderzoek ook hoop moet gaan bieden aan metabole patiënten in de toekomst.
0: Ja, het is een onderzoeksbudget van €350.000. Dat is een hoop geld. Ja. Waar wordt dat aan beschikbaar gesteld precies?
4: Nou ja, er zijn dus onderzoekers die echt komen pitchen. Dus ze zijn in het vak van metabole ziekte. Er zijn heel veel metabole ziekten. Het is echt ongelooflijk. Dat maakten wij ook mee tijdens 3FM Serious Request een paar jaar geleden. Je hebt verschillende soorten patiëntenvereniging. Want elke metabole ziekte komt in zijn eigen vorm. En zo zijn er dus ook heel veel verschillende onderzoeken die gedaan worden. En we eren eigenlijk al die onderzoekers een beetje. Want ze doen allemaal hun best. Ze komen pitchen. Ze hebben het allemaal ingediend. En er is een gouden haantje. Met een klein knipoogje naar de familie De Haan natuurlijk. Ja. Dat gaat naar de onderzoeker met het onderzoek wat extra gefinancierd gaat worden. Maar er zijn ook gouden eieren, omdat we ook in die onderzoeken geloven en die ook in het zonnetje willen zetten.
0: Ja, oké. Dat is inderdaad €350.000 voor de het meest veelbelovende onderzoek eigenlijk dat daar gepitcht wordt in de harmonie in Leeuwarden. Je hebt Jelte zelf gekend, hè?
4: Ja, en de hele familie De Haan. Dat is... Ja. Hij is onbedoeld, onbewust, toch. Ja, dat klinkt een beetje onherbiedig misschien, maar de mascotte geworden voor ons tijdens 3FM Serious Request in Zwolle. Ja. En misschien onherbiedig, maar ook weer heel erg mooi. Want hij is echt het gezicht van de actie geworden. En hij heeft zoveel mensen geïnspireerd. En om dan te zien dat hij dat eigenlijk nog steeds doet. En op deze manier ook voortleeft. Dat is echt prachtig. En onze band met de familie De Haan, die zal daar altijd blijven. Dus Barend en ik werden hiervoor gevraagd of we er zonder bij wilden zijn. En het antwoord was natuurlijk volmondig ja. Maar ja. Het is gewoon... En een hele fijne familie. En heel fijn om zo de legacy van Jelte door te zetten.
0: Ja, en daar een handje in bij te kunnen helpen. Ja. Aanstaande zondag gaat dat eigenlijk zich allemaal afspelen. Het is ook een beetje de afsluiting, zou je kunnen zeggen.
4: Nou, zo zie ik het niet, heel eerlijk. Ik zie het juist als de voortzetting van, echt de legacy van Jelte. Het is de afsluiting wat betreft de docu, het nieuwe deel van de documentaire. Ja. Het is een volgende stap in de herinnering van Jelte, zou ik bijna willen zeggen. Want de Jelte Next Gen, die blijft gewoon bestaan. En de vraag om aandacht voor dit onderwerp, die blijft ook prangend. Omdat er elke dag kinderen komen te overlijden of gediagnosticeerd worden met een metabole ziekte. Dus dat staat niet stil, deze acties staan niet stil. En dat is eigenlijk heel mooi dat hij zo voortzet. voortleeft en dat we zo doorgaan. En ik zou eigenlijk iedereen die luistert uit willen nodigen, kom die documentaire kijken. Wees ook aanwezig bij die uitreiking van die prijs. Dat gaat zondagmiddag allemaal gebeuren. En op harmonie.nl/Jelte, dat is harmonie.nl/Jelte, kun je je zitplaatsje nog even reserveren voor zondag.
0: Het adagium hier is pay what you like. De opbrengst gaat aan Metakids, hè?
4: Ja, fantastisch, hè?
0: Hartstikke goed. Hey, ik wens jou erg veel plezier ook, toch wel, op deze bijzondere middag, Wijnand Speelman. En dankjewel dat je ons het verhaal wilde vertellen.
4: Hoi, vanzelfsprekend.
0: Tot kijk, hoi.

0: Wat een spielet.
1: Yes, dear.
2: Alles wat een spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De internationale skerkelklosse in Snits die besteedt 10 jaar. Het is een squalle van jongeren tussen de 12 en 18 die het geen Nederlands praten. En om bij het jubileum stil te staan, is er van de morgen een optocht van squalben en meiwerkers. En onder de telefoon nou hebben wij net Ian, maar twee gasten in de uitvoering van de morgen. Annette de Kluiver en Yveske Hollander. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: De teamleader en de docent. Maar dan is de vraag, waar is waar?
4: Ik ben de docent.
3: Annette is de teamleader en Yveske is de docent in alle gevallen.
4: Ja,
3: en dan ben ik, ja, dan moet je hem zelf maar een beetje invullen waar het beste wordt, vertel ik je natuurlijk. Want ik ben eerst benijd die optocht zelfs. Hoe zit dat er correct uit?
4: Nou, zal ik die doen. De leerlingen die krijgen straks allemaal een hele mooie groene hoodie met het logo van de school en 10 jaar ISK. En dan gaan we achter een draaiorgel aan, over integratie gesproken, naar de RSG, want dat is onze stamschool. En daar delen we dan baklava uit aan de collega's en allemaal leuke lollies en slingers aan de leerlingen. En dan gaan we weer terug en dan gaan we lekker feest vieren, een disco.
3: Het klinkt als een mooie mix van cultuur inderdaad. Het draaiorgel, ja. en de baklava erbij.
4: Ja, precies. Dus alles in één.
3: Ja, en Yveske, misschien kun je jou vertellen hoe de band je naar Italië behaven. Of dus heemse tarret, als in, wat er te gebeuren stiert en zo, hoe hij hem in Italië heeft.
5: Nou, we hadden ook wel verteld wat het wang in Joet. Maar ze hadden, denk ik, net een heel soort beeld bij nog. Ze denken gewoon feest, cadeautjes, daar denken ze dan om. Ik kom dat Chefar Us bestiet in ISK nooit zien hier. En wij binden er echt al heel lang bij belutsen. Maar een heel soort van onze leerlingen binden pas een ier of nog kwatter op onze squallen. Dus dat begrip zoit hun net van soort.
3: Nee, dat is ik zo natuurlijk. Deze thee misschien net altijd bij stil, tenminste, ja, ik dan net. Die leerling meidje natuurlijk maar een stikje mij van wat jij mooi mij meidje.
5: Ja, maar wel een heel belangrijke stik, hè? Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. Hè? Voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij u's van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze meerskip.
3: Ja, en Annette, je bent dus de teamleader. Misschien kun je ook wat vertellen over de orde zien hier, de ontwikkeling. Hij op bepaalde zaken zo voor je zeggen, dat valt mij op. Dat is echt verroren in die zien hier dat wij er binnen.
4: Nou, ik werk hier nog maar 2 jaar, maar wat ik dan meegekregen heb, ook van collega's, dat is wat opvalt, is dat er steeds wisselingen zijn in het aantal leerlingen. Want het is ooit begonnen met 35. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen kwamen er ineens 80 Oekraïners bij. En toen zat het totaal met anderen ongeveer op 200. En nu blijven we stabiel op 100. Maar je ziet wel dat er telkens weer andere landen zijn. Dan zie je weer een piek uit Soedan, hebben we nu weer veel leerlingen. En dat wisselt ook. Dus de aantallen wisselen, maar ook de landen. Want in de afgelopen 10 jaar zijn er leerlingen geweest uit 50 landen. Zo. Nou, dat is natuurlijk heel veel, ja.
3: En hoe rier je dan je personeel, de masters en juffen? Hoe rier je die daar op taal? Want je kan hem dan een beetje onvielen misschien. Als er ergens wat bad eigenlijk op het gebied van oorlog of conflict, dan kun je misschien een beetje onvielen dat je met antrokken krijgen zullen.
4: Het mooie is dat je vaak al met een team zit, met mensen die echt met deze leerlingen willen werken. Die lezen zich erover in en die passen zich aan wat er in de klas zit. En we hebben ook cursussen voor traumasensitief lesgeven. Dat is ook belangrijk, want die leerlingen die hebben allemaal een hele grote rugzak met dingen die ze mee hebben gemaakt. En ze komen in de klas met leerlingen uit allerlei culturen. Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook niet verstaan. En dan is het natuurlijk heel goed om daar een band van te maken. En dan beginnen ze altijd in de klas bij Yveske. Daar komen alle nieuwkomers 10 weken. En hoe dat gaat, dat kan Yveske dan weer beter vertellen.
3: Ja, maar ik zie het. Ik heb wel eens verhaal. Ik heb mijn vrouw die werkt in het onderwijs, het basisonderwijs. Dus ik heb wel eens verhaal. Ik denk van, nou, je hebt best wel een pittige baan eigenlijk. Maar als je dan echt nog eens met al die taal zit, hè?
4: Maar wel een hele mooie baan.
3: Ja, voor zelfs. Maar hoe kun je daarmee om?
5: Ik vind het eigenlijk helemaal net pittig, want eigenlijk al onze leerlingen binnen wel gemotiveerd om te leren. En ze krijgen een nieuwe kans in een oorloon, vaak net vrijwillig. En ze zijn zo veerkrachtig en ze ginden vaak vol voor. Al ben natuurlijk altijd zaken waar het net zo goed lukt. En gebrek aan onderwijs in eigen loon of trauma's of wat dan ook. Maar ja, we beginnen gewoon met handen en voeten. Want ze spreken mijn koorstaal net. Ik spreek echt geen Arabisch of Tigrinya of wat dan ook. Dus we beginnen gewoon met handen en voeten. En heel makkelijk gewoon de dingen benemen om je heen. En de deur, de tafel, de pen. En uiteindelijk gaat dat echt heel snel, omdat ze gewoon jong binnen en vaak toch best wel snel. In ieder geval de beginselen wil leren. En zij gaat dat dan gewoon 2 jaar lang terug.
3: En waar ben je dan aan de eind van die 2 jaar? Hoe goed beheerst je het Nederlands dan? Dat zult u voor iedereen wijzen als de oor. Maar ja, waar zit ze dan ongeveer in de 2 jaar?
4: Ja, dat is...
5: Ja, zeg jij maar.
4: Ja, dat is een beetje wisselend. In de eerste 10 weken dat ze bij Yveske zitten, dan wordt er ook wel het niveau bepaald. Hè. Hoe snel leren ze de taal, hoe snel pikken ze dingen op. Het scheelt ook of leerlingen in eigen land op school hebben gezeten of niet, want dat verschil heb je ook nog. En dan kunnen ze bij ons uitstromen daarna voor de rest van de tijd naar 3 niveaus. Een beetje praktisch, een beetje gemiddeld en wat hoger niveau. En als ze onder de 15 zijn, dan gaan ze door naar het voortgezet onderwijs. En dat is soms de Dieken of onze stamschool, de RSG, of nog eens ergens anders. En zijn ze ouder, dan gaan ze meestal naar het MBO. Naar VIDA hebben ze ook een heel mooie opleiding voor NT2-leerlingen.
0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische

0: programma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. AVROTROS trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 andere bemanningsleden te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
8: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Boek je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: mein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Tussen al dat slechte nieuws las ik vanavond dat de Zeelandbrug morgen na 6 weken onderhoudswerkzaamheden weer open gaat. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bauke Mollema rijdt zaterdag zijn laatste wielerkoers. En hij neemt niet voor niets in Lombardije afscheid na 19 jaar als wielerprof. Daar vertelt hij straks over. Oud-politicus Jan Pronk is de gast. Hij vindt dat de Nobelprijs voor de Vrede moet worden uitgereikt morgen, ondanks alle oorlogen die gaande zijn. En de mensen die zeggen, misschien moesten we maar niet uitreiken dit jaar. Turkije en Pakistan snellen Saoedi-Arabië te hulp vanwege de aanvallen uit Jemen. En over die hulp spreken we zo. Sommigen noemen dat het begin van een islamitische NAVO. Ook spreken we over stilgeboren kinderen en het type rouw dat daarbij komt kijken. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 8 oktober.
2: Opnieuw forse Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. De Verenigde Naties zijn bezorgd.
4: Deadly attacks are continuing to take a devastating toll on civilians, damaging homes, civilian infrastructure, transport and energy across Ukraine.
2: Het gevolg van deze aanvallen, tientallen omgekomen burgers.
4: In just over a day between yesterday and this morning, nearly 50 civilians were killed, including 6 children. We of course condemn all attacks against civilians.
2: Een omschrijving hoorden wij in Nederland de laatste jaren vaak als het over Rusland ging.
5: Belangrijk om te benadrukken, Rusland is de agressor.
6: Rusland is hier de agressor.
2: Maar defensieminister Jezukus gaat nu een stapje verder.
7: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand.
2: En betekent dit dat we in oorlog zijn?
8: Wij zijn niet in oorlog met Rusland. De oorlog in Oekraïne kan vandaag stoppen.
9: Ze zijn wel onze vijand.
8: Maar dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn.
2: En toch is het woord vijand hier op zijn plek, zegt Jezukus.
7: De uitdagingen, de speldenprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
2: De Russische ambassade zegt dat er geen agressieve intenties zijn en wil graag opheldering. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot. En 1 bepaalde diersoort moet daarbij helpen.
10: Ja, konijnen. De inzet van konijnen.
2: Ja, de konijnen moeten zorgen voor natuurherstel. Minister Van Essen geeft toe dat deze oplossing creatief is.
11: Ja, dat klinkt misschien in eerste aanleg een beetje gek.
12: Klinkt een beetje gek.
2: In een ander interview gaat hij nog een stapje verder.
11: Ja, dat klinkt natuurlijk eerst best wel idioot, hè?
2: Maar toch moeten die konijnen echt helpen om stikstofruimte vrij te maken, samen met andere maatregelen.
11: We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
2: En Toet Bekend Nederland was bijeen in Theater Carré. Allemaal vanwege...
13: Het Gouden Televisiering Gala 2026.
14: Wie verdient de 61ste Gouden Televisiering?
2: AfroTros zond dit gala uit en presentator Peter Pannenkoek wilde daar nog wel iets over kwijt.
15: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
2: En kijkers konden weer stemmen op het beste tv-programma bijvoorbeeld. En dat werd uiteindelijk deze reality-spelserie op SBS6.
16: De bondgenoten! Ja!
17: Maar ik moet 1 groep mensen het allermeeste bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel.
16: Yes!
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we ook nog even naar Den Haag. Want ieder moment kan in de Tweede Kamer een ingelaste hoofdelijke stemming beginnen. Waarvoor veel Kamerleden terug moesten keren naar Den Haag op de late avond. Het gaat om de regenboogvlag die zondag op coming-out-dag aan het Kamergebouw zou wapperen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
6: Dag Lucella, goedenavond.
2: Zou wapperen, want dit is waar het precies over gaat, wel of niet?
6: Ja, nooit een saai moment in Den Haag, zullen we maar zeggen. Nee, deze week heeft het dagelijks bestuur van de Kamer besloten dat er aankomende zondag, dus vanwege coming-out-dag, een regenboogvlag zou wapperen bij het gebouw. Maar niet alle partijen in de Kamer zijn vertegenwoordigd in het presidium. En toen de SGP hoorde, staken ze er een stokje voor. Want, zeggen zij, daar gaat het dagelijks bestuur niet zomaar over. Daar moet de hele Kamer zich over uitspreken. En zij vinden ook dat de regenboogvlag een activistische vlag is. En dat je terughoudend moet zijn met het tentoonspreiden van een dergelijke vlag. Ook nog eens een keer op een zondag. Dat doet de Kamer gewoon niet vaak. De laatste keer was de Oekraïense vlag in 2024. Daar was de SGP trouwens wel voor.
2: En dit wordt uiteindelijk een hoofdelijke stemming. Dat betekent dus dat iedereen er moet zijn.
6: Ja, dat betekent dat iedereen er inderdaad moet zijn. En waarom wordt er dan over gestemd vanavond? Nou, omdat bij een debat dat toch al gaande was, partijen zoals Volt, 50+, Partij voor de Dieren en ook Pro dachten, dan kunnen we bij dit debat mooi een motie indienen, zodat de hele Kamer zich er inderdaad over kan uitspreken. En toen zei de SGP, ja dan willen we dat dat graag een hoofdelijke stemming is. En bij een hoofdelijke stemming moet inderdaad iedereen terugkeren. Dan zit je dus op donderdagavond. Nou, wat gebeurt er op donderdagavond in Den Haag? Dan heb je vaak debatten die vroeg zijn afgelopen. En Kamerleden die ver weg wonen willen dan wel graag naar huis. Naar hun gezin, naar hun woonplaats en familie. En die moeten dus nu allemaal terugkomen. Of die zijn bijvoorbeeld op dat televisiegala waar we net iets van hoorden. Harmen Krul van het CDA was daar. En die moesten hals over kop weer terug naar Den Haag. Caroline van der Plas was al zo'n beetje in Deventer en kon weer 150 kilometer terugrijden om er weer te zijn. En dus nu in de Kamer, ik kijk naar een plenaire zaal die vol loopt, te gaan stemmen over of de vlag komende zondag wappert boven, of naast, moet ik eerlijk zeggen, want daar staan de vlaggenmasten, het parlementsgebouw.
2: Nou, mocht de uitslag er dit uur nog zijn, Lars Geerts, dan komen we nog even kort bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden.
12: De woningbouwdoelen raken verder uit zicht door de haperende verkoop van nieuwbouw. Daar begint het Financiële Dagblad mee. De bouw loopt al vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningtrajecten en netcongestie. En makelaars zeggen dat nu ook de trage verkoop meespeelt. Hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt de nieuwbouw minder betaalbaar.
2: Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. En vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod.
12: De wachtlijst voor zwemlessen is al jaren hoog. In Trouw staat dat kinderen gemiddeld 7 maanden moeten wachten om te mogen beginnen aan het zwem-ABC. Vooral in de steden zijn de wachttijden lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkope aanbieders is de wachtrij het allerlangst.
2: Daarom vreest de Nationale Raad Zwemveiligheid voor ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Zij kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, aldus de raad, maar van uitstel moet geen afstel komen.
12: De 64-jarige Pieter Willems is een van de mensen die zaterdag naar het landelijk woonprotest in Amsterdam gaat. In het AD staat zijn verhaal. Willems is het voorbeeld van hoe woningnood echt iedereen kan overkomen. Hij woonde jarenlang in een koophuis met een vaste baan, maar na een scheiding en een verandering op werk verloor hij alles. Lange tijd had hij een zwaar en hectisch leven op straat. Inmiddels heeft hij via een stichting weer onderdak.
2: En nu hij als vrijwilliger andere daklozen helpt, ziet hij hoeveel meer mensen risico lopen om op straat te belanden. Het grootste deel van de daklozen is volgens Willems onzichtbaar. Ze leven in auto's of hoppen van bank naar bank. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen of überhaupt betaalbare woonruimte, zegt hij. En daarom gaat hij naar het woonprotest zaterdag.
12: In het Parool een interview met docent Josje de Zwart over hoe zij omgaat met Paarse Vrijdag. De dag over LHBTI+ acceptatie ligt onder een vergrootglas, omdat die acceptatie onder middelbare scholieren afneemt. De Zwart vraagt haar klas nooit: accepteer jij homo's? Want dan krijg je de extreme aan het woord, zegt ze. In plaats daarvan heeft ze wel besproken wanneer ze haar vriendin ten huwelijk zou vragen.
2: En de stoerste jongens reageren dan: mevrouw, u moet dat op oud en nieuw doen, want dan hebt u gratis vuurwerk. Dat kinderen soms thuisgehouden worden vanwege Paarse Vrijdag wil volgens de docent niet zeggen dat voor hen de hoop verloren is. Dan hebben ze alsnog 5 jaar les van mij gehad en heb ik misschien een zaadje geplant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Laura Jansen met Wicked World. Vandaag, zoals we net ook hoorden in het nieuwsoverzicht, kwamen bij Russische aanvallen in Oekraïne tientallen burgers om het leven. Het is een van de vele langlopende gewelddadige conflicten, zoals die in Soedan, ook Gaza, Congo, Iran. En morgen wordt dan bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Is daar eigenlijk wel reden toe? Zouden we niet een jaartje moeten overslaan? Dat bespreek ik met oud-minister en oud-diplomaat Jan Pronk. Goedenavond, meneer Pronk.
1: Goedenavond.
0: Die Nobelprijs voor de Vrede die wordt vanaf 1901 uitgereikt. Hoe vaak is eigenlijk besloten om die niet uit te reiken?
1: 18 keer.
0: Zo.
1: De laatste keer was in 1972, dat is weer geruime tijd geleden.
0: En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog?
1: Met Vietnam. Ja, zeer zeker.
0: En de andere jaren?
1: Nou, dat lag wel voor de hand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En een aantal tussenliggende jaren, toen de spanningen zo groot waren dat men niet een kandidaat kon vinden. Het is ook één keer niet doorgegaan in het jaar dat Gandhi stierf. En toen werd eigenlijk als verklaring gegeven, we kunnen geen levende kandidaat vinden. En dat was een duidelijke verwijzing dat men liever Gandhi nog had geëerd.
0: Ja, want en als ze dan die Nobelprijs niet uitreiken, toen hebben ze daar wel een verklaring bij gegeven. Doet het Nobelcomité dat altijd als ze hem niet uitreiken?
1: Nee, bij mijn weten niet. Bij mijn weten was dat de enige keer dat op een indirecte manier dat is gezegd. Maar dat is alweer 1918 geweest.
0: En als we dan nu naar de situatie in de wereld kijken, met al die oorlogen en conflicten, vindt u dat een reden om het een jaar over te slaan?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat het na 1972, dan zitten we dus 53 jaar later, 54 jaar later, een keer een goed teken zou zijn om in deze tijd vast te stellen. We willen een teken geven, wij geven geen Nobelprijs voor de vrede uit. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, juist dan zou je iemand of een organisatie naar voren moeten schuiven die zich echt bezighoudt met de slachtoffers van de oorlog. En die zijn er in zeker twee van die drie gebieden die u noemde duidelijk. Als ik naar Gaza ga, dan zou je kunnen zeggen, al die artsen die omgebracht worden door Israël en die ambulancemedewerkers, iedereen in de gezondheidszorg die daar nog steeds met gevaar voor eigen leven bezig is om mensen te helpen in een situatie van oorlog, die zouden zo'n prijs verdienen. En je zou hetzelfde ook kunnen zeggen voor al die journalisten, al daar Palestijnse journalisten, zo'n 200 mensen zijn al vermoord. In Soedan is er, dat is niet zo bekend, maar er is een beweging die zich bezighoudt met het steunen van de bevolking door het hele land, helemaal een basisbeweging door verschillende steden in Darfur en daarbuiten. En die hebben zich georganiseerd. En dat is een beweging die de samenleving probeert en de mensen probeert overeind te houden, ondanks het feit dat er een gruwelijke oorlog wordt gevoerd. En je zou ook kunnen zeggen, we willen een ander teken geven. We geven de prijs aan het Internationaal Gerechtshof of aan de VN-organisatie UNRWA, die altijd aan de Palestijnen steun heeft gegeven in een situatie waarin men werd onderdrukt. Er zijn dus politieke mogelijkheden om hetzelfde teken te geven als het teken, we keren het helemaal niet uit.
0: Ja,
1: of het Nobelprijscomité zo wijs zal zijn om een van die twee mogelijkheden te kiezen, weet ik niet, want men buigt nogal eens.
0: Ja, waar buigen ze voor?
1: Voor macht. Kijk, de vorige keer, Machado, dat was natuurlijk een misgreep.
0: Ja, dat was de oppositiekandidaat van Venezuela.
1: Ja, dat leek een interessante keuze, maar ze ging spoorslags naar Washington om haar eigen Nobelprijs die ze kreeg te overhandigen aan Trump. De agressor in wezen in haar eigen land. En als er, maar dat mogen God verhoeden, een prijs zou worden uitgereikt aan Trump zelf, die dat die er nog steeds naar solliciteert, en er zijn zelfs presidenten van andere landen die hem voordragen, dan is dat helemaal het einde van de Nobelprijs.
0: Maar denkt u echt dat ze, zijn ze omkoopbaar dan, de mensen die dat nu beslissen? Of waar buigen ze voor?
1: Omkoopbaar niet. Nee, omkoopbaar niet. Maar je wil doorgaan en je wil niet al te veel problemen hebben. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen, dat men dus maar buigt. Je kan ook op een andere manier buigen door een prijs uit te reiken aan een vredesactivist in een heel ander deel van de wereld die dat ongetwijfeld verdient, maar dat betekent dat de aandacht wordt afgeleid van de grote vraagstukken op het terrein van oorlog en vrede die er momenteel de wereld in hun ban hebben. En dat zijn die drie die ik net heb genoemd, samen met Iran uiteraard.
0: En wat daarin opvalt is dat u volgens mij zoiets heeft van doe het ook sowieso maar niet aan een politicus.
1: Dat zou ik op dit moment zeker niet doen. Bovendien zijn alle keuzes voor politici in het verleden toch altijd een beetje mank gegaan. Dan moesten er twee die samen vrede hebben gemaakt, gesloten, een prijs krijgen. Maar ze hadden in de jaren die eraan vooraf gingen zeer hard oorlog gevoerd. En we hadden dus heel veel bloed aan hun handen. Denk maar
0: dat waren Rabin en Arafat? Of?
1: Ja, maar ik dacht nu even aan Kissinger en Le Ducteau in 1975. En je kunt datzelfde natuurlijk ook zeggen van Rabin, Peres, zelfs Peres en Arafat. Bijna altijd. Dus liever niet aan een politicus.
0: Obama
1: liever
0: kwam daarna natuurlijk ook veel kritiek op.
1: Ja, ik heb hem hoog zitten, maar dat was veel te vroeg. Hij was net president. En dat was dus ook een misser. Dus geen politicus, liever niet. Liever iemand uit de samenleving. Dat uit de basisbeweging of een internationale organisatie. Dat is ook vaak gebeurd. Hè? Internationale organisaties die zich keerden tegen de verdere kernbewapening. Dat is 4 keer het geval geweest in die 120 jaar. Dat type organisaties is van groot belang. En dat betekent dat je dan ook de Vredesprijs uitreikt aan een vraagstuk dat daardoor weer dicht bij de mensen wordt gebracht.
0: Meneer Pronk, we gaan het morgen horen wat ze gaan doen. Dank u wel in ieder geval dat wij hier eventjes op dit moment over konden spreken. Dank u wel.
1: Tot uw
0: Jan
1: dienst.
0: Pronk. Dan gaan we naar de sport. Want niet alleen Lionel Messi neemt deze week afscheid van de topsport. Ook wielrenner Bauke Mollema stopt ermee. Zaterdag rijdt hij na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Lombardije. Dat is de race die hij in 2019 ook heeft gewonnen. Vanuit Italië. Goedenavond, Bauke Mollema.
2: Goedenavond.
0: Dat je stopt na die Ronde van Lombardije, dat is volgens mij geen toeval.
2: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. En de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist überhaupt sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden, dat is wel iets heel bijzonders.
0: Want als je hem 1 keer hebt gemist, betekent dat als je hem nu uitrijdt, je hem 18 keer hebt gereden. Dat is een record. Wat maakt juist deze ronde voor jou zo bijzonder?
2: Het is een hele, hele zware wedstrijd wel. Een slopende wedstrijd, wat mij altijd goed lag. Met veel, veel heuvels erin. Mooi parcours, echt door de Italiaanse bergen. Veel, veel groen. In het verleden was het nog wel vaker ook heel slecht weer. De koers van de vallende bladeren heet het natuurlijk. Maar de laatste jaren is het vaak wat beter en warmer weer. Gelukkig ook wat mij betreft. Maar ja, de koers zelf lag me gewoon goed. En ik was altijd aan het eind van het jaar nog gemotiveerd. Waardoor ik hier elk jaar eigenlijk weer opnieuw aan de start stond.
0: En vind je Italië het lekkerste land om te fietsen?
2: Misschien niet het lekkerste. Het is wel soms wat riskanter. De wegen zijn wat slechter over het algemeen dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Wat meer gaten, wat meer bochtige parcours ook vaak. Ook qua afzetting met het parcours moet je wel echt de hele dag gefocust zijn. Als je pech hebt, kan er ook zomaar een auto midden op de weg staan in Italië. Maar het lag mij altijd wel goed. Het is wat chaotischer misschien dan in sommige andere landen.
0: En wat ga je direct na die laatste wedstrijd doen?
2: Nou, een klein feestje vieren.
0: Ja?
2: Eerst aan de finish. Mijn gezin die komt kijken. Mijn ouders, vrienden uit Nederland zijn over. En daarna gaan we ook nog met een deel van de ploeggenoten gezellig uit eten in een restaurant in Como. Dus wel een mooie avond even van maken.
0: En daarna begint het afbouwen natuurlijk. Na 20 jaar topsport. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?
2: Nou, afbouwen qua training heb ik niet echt een specifiek plan voor. Ik wil wel blijven fietsen, ik wil gewoon fit blijven. Ik vind fietsen ook nog steeds leuk. Alleen het is nu wel mooi geweest na zo lang. Dus ik zal zeker een paar keer in de week blijven fietsen. Hardlopen doe ik eigenlijk ook al de laatste jaren er wel naast. Dus misschien dat ik dat wat meer ga doen. Misschien volgend jaar een keer een marathon proberen. En wat andere sporten ernaast doe ik dan wel gewoon fit te blijven. Maar echt een concreet plan heb ik daar nog niet voor.
0: En qua eten? Waar kijk je naar uit?
2: Nou, ik moet zeggen, die vraag is me vaker gesteld de laatste week. Of ik daar nou heel andere dingen in ga doen. Maar ik moet zeggen, het eten zoals ik dat in mijn carrière gedaan heb. Zeker naar de laatste jaren. Op een gezonde manier natuurlijk. Topsport, voeding. Maar dat zou ik denk ik wel blijven doen. Ik hou gewoon van gezonde voeding. En natuurlijk misschien wat vaker een keer een wijntje. En misschien wat vaker een taartje of een croissantje. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet heel anders gaat zijn dan dat ik nu eet.
0: En wat ga je nou het meeste missen, denk je, uit het profwielerbestaan?
2: Ik denk het koersen zelf, dat ga ik zeker missen. Gewoon echt die chaos soms van het peloton. Die snelheid ook, die geluiden. Die adrenaline die je dan hebt in de finale van zo'n wedstrijd. Dat is ook moeilijk na te bootsen in een training natuurlijk. Dus het koersen zelf heb ik altijd leuk gevonden. Dus dat ga ik zeker missen.
0: Ik blijf even hangen bij die geluiden van het peloton. Wat kan je die omschrijven?
2: Ik denk de wielen die ronddraaien, de snelheid. Soms dat het chaotisch is, wat geroepen bij remmen. Dat is een soort van hectiek. Een soort wasmachine wordt het soms ook wel genoemd. Dat iedereen voor zijn plekje vecht om als eerste richting de finish te gaan. Of als eerste bijvoorbeeld aan een klim te beginnen of een kasseienstrook, als dat belangrijk is. Een soort van adrenaline. Dan zit je zo in je focus. Dat heb je dan ook nodig op zo'n moment natuurlijk. En dat is gewoon heel moeilijk te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
0: Ja, en waar kijk je het meest naar uit dat je straks niet meer hoeft te doen?
2: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, die wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever nog. Dus ik ben wel blij dat ik straks klaar ben. Dat ik niet meer elke dag moet trainen. Elke dag weer moet op die fiets stappen om weer 4, 5 of 6 uur hard te gaan trainen.
0: Ja, het werd natuurlijk ook professioneler qua data, hè, steeds meer. Ook wel steeds zakelijker. Vind je het minder leuk geworden door al die veranderingen?
2: Het is zeker zakelijker geworden. En ik heb het denk ik voor mezelf wel leuk gehouden. Of nog steeds vind ik het leuk. Het fietsen en ook, ook op pad zijn met de ploegen, met de renners. Hebben altijd veel gezelligheid. Wel samen nog aan tafel of in de bus. Gewoon met elkaar op pad. Maar het is zeker, de ploegen die worden groter. Als ik ook naar mijn ploeg nu kijk. Veel grotere begeleiding qua ploegleiders, coaches, diëtisten. Zelfs data-analisten. De ploeg wordt zo groot. Dat je ook heel vaak mensen niet meer echt goed kent of wel de namen niet weet. Minder.
0: En dat je de namen niet eens weet?
2: Als je met 200 man in een ploeg zit, dan is dat zelfs moeilijk.
0: Zoveel nu. Ja.
2: Ja, nou ja, we hebben dan een damesploeg erbij en een belofteploeg. En dan iedereen heeft zijn eigen begeleiding die dan soms wisselt. Dus dat is dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren.
0: En zou jij in de toekomst daar nog iets mee willen doen met deze sport? Qua werk?
2: Met de sport, zeker. Ik hou heel veel van de sport en dat is nog steeds mijn passie. En ik zie het niet zozeer zitten, in ieder geval nu niet, ook om ploegleider te worden. Of om meteen nu naar mijn carrière dan in een ploeg aan de slag te gaan. Eerst even goed bijkomen en wat meer thuis zijn bij het gezin. In ieder geval de komende maanden. En ja, wie weet volgend jaar iets in de sport te gaan doen. Dat is zeker mogelijk.
0: En commentaar geven?
2: Ja,
0: vraag ik niet namens de NOS hoor, want ik ga er niet over, maar ik ben er even nieuwsgierig naar.
2: Nou ja, weet ik niet. Ik heb op dit moment dus geen concrete plannen nog. En gewoon de winter even goed nadenken van wat ik wil en wat er op mijn pad komt. En dat zien we dan wel weer.
0: Ja, nou, dus die laatste ronde die start zaterdag. Is er nog een ritueel wat je altijd doet, wat je nu voor het laatst gaat doen?
2: Nee, ik ben niet bijgelovig op dat gebied. Maar het zal wel een emotionele koers voor mij gaan worden. Nog een keer toch een beetje ervan proberen te genieten. En dat familie aan de finish staat, daar kijk ik wel echt naar uit.
0: Ja, en het weer? Wat wordt het weer?
2: Gelukkig is dat best goed, want die afdalingen hier zijn heel technisch en bochtig. Maar volgens mij voorspellen ze een graadje of 20 en droog, dus dat scheelt.
0: Nou, geniet er ontzettend van, Bauke Mollema. En bedankt namens de wielerliefhebbers voor alles wat je het publiek hebt voorgeschoteld de afgelopen 19, 20 jaar. En ik wens je een hele mooie tijd toe.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan wij nog even terug naar Lars Geert in Den Haag. Want de Tweede Kamer moest terugkomen om te stemmen, zo rond 10:45 vanavond, over de regenboogvlag, wel of niet zondag hijsen bij het parlement. Lars Geerts, hoe is de stemming afgelopen?
3: Wel hijsen rond het parlement. Inderdaad, er waren 126 Kamerleden teruggekomen, die hebben gestemd. En 90 Kamerleden waren voor en 36 Kamerleden waren tegen. Een aantal partijen wilden vooraf nog wel even een verklaring afleggen waarom ze stemden, wat ze stemden. Onder meer de SGP deed dat, die de stemming had aangevraagd. En Forum voor Democratie. De meest gehoorde reden was dat de enige vlag die zou moeten wapperen bij het parlement de Nederlandse vlag is. Dat vond eigenlijk, maar het merendeel moet ik zeggen, vond eigenlijk dat de hele discussie onzinnig was. Dat vond onder meer ook de ChristenUnie, vonden het ook raar, zei Pieter Grimwis van die partij, dat ze ervoor terug moesten komen. Maar zei hij, ondanks dat wilde hij wel degelijk met zijn partij, de ChristenUnie, dus voor het wapperen van die vlag stemmen. Want, zei hij, dit parlement dient ook op te komen voor de rechten van minderheden. En dus, aankomende zondag, voor het eerst op Coming Out Day, een regenboogvlag wapperend naast de Nederlandse driekleur, zoals die dan altijd genoemd wordt.
0: Lars vanuit Den Haag.

0: La Seine, Vanessa Paradis. Het zogenaamde Mekka-pact werd eind augustus gesloten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan richtten toen een bondgenootschap op en spraken af elkaar militair te helpen als dat nodig was. Nou, dat gebeurt nu voor het eerst, want Saoedi-Arabië krijgt steun vanwege de aanvallen van de Houthis uit Jemen. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hoe ziet die steun van Turkije en Pakistan aan Saoedi-Arabië eruit?
1: Nou, op militair vlak is het zo dat er meerdere duizenden militairen uit Pakistan inmiddels in Saoedi-Arabië rondlopen. Ongeveer 16 gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij daarheen gevlogen zijn en nog een aantal luchtverdedigingsbatterijen. Dat is allemaal aan de Pakistanse kant. En Turkije volstaat vooralsnog met een veel kleinere footprint in de vorm van een aantal militaire adviseurs en misschien wat anti-drone maatregelen, installaties. Dat is niet helemaal duidelijk, maar een stuk kleiner in ieder geval dan Pakistan.
0: En was het voor u logisch dat juist deze drie landen hun krachten hebben gebundeld?
1: Het zijn alle drie regionale grootmachten die natuurlijk ofwel een hele stevige militaire basis hebben. In Turkije is dat defensieindustrie, Pakistan en een groot leger, NAVO-ervaring. Pakistan heeft ook een zeer groot staand leger, veel ervaring. En Saudi-Arabië heeft vooral veel ambities, maar ook veel geld. Dus op zich zijn ze wel complementair aan elkaar. En zijn ze natuurlijk naarstig op zoek naar een alternatief voor de toch wat afbrokkelende Amerikaanse veiligheidsgaranties en footprint in de regio.
0: En dat Turkije ook lid is van de NAVO, hè? Wringt dat niet? Bijt dat elkaar niet met dit Mekka-pact?
1: In principe niet, omdat het allebei defensieve politiek-militaire allianties zijn. Dus ze komen pas in het geweer als een van haar leden, het grondgebied van een van haar leden aangevallen wordt. Dus je zou hooguit een soort van luxe situatie kunnen krijgen als Turkije onverhoopt ook nog een keer in het echt aangevallen zou mogen worden. Dat zowel de NAVO als de ondertekenaars van het Mekka-pact tegelijkertijd in het geweer komen. En dat levert misschien wel wat interoperabiliteitsproblemen op dan.
0: Ja, en wat zijn problemen?
1: Die strijdkrachten zijn natuurlijk niet gewend om met elkaar te werken. Hè. In de NAVO wordt er al decennia op getraind dat alle NAVO-legers met elkaar kunnen praten, opereren en dergelijke. En dat is onder dat Mekka-pact nog helemaal niet zo. En tussen Mekka en de NAVO, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben.
0: Nee. Nu wordt er ook wel gezegd van het is een soort islamitische NAVO. De wording van een islamitische NAVO. Is dat logisch om dat in één adem te noemen?
1: Het is toevallig zo dat al die drie landen islamitisch zijn, maar verder zou ik daar niet al te veel aan toeschrijven. Kijk, dat vergemakkelijkt ongetwijfeld op bepaalde punten de omgang als je wat culturele en religieuze affiniteit hebt. Maar de organisatie als zodanig heeft geen islamitische doelstellingen of iets dergelijks, of doctrine of wat dan ook. Dus het is een beetje een afleidend label, denk ik. Kijk, het is wel een politiek-militaire alliantie in wording, net zoals de NAVO dat ooit was. En we moeten zien wat daar precies uit voort gaat komen. Omdat als je echt aan collectieve verdediging wil doen, ja, moet je daar beleid bij bouwen, instituties. Je moet legers met elkaar gaan leren trainen, optreden en dergelijke. En ja, daar heeft de NAVO ook heel lang over gedaan. Dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor zo'n nieuw Mekka-arrangement.
0: Dat zij dat ook moeten gaan doen. En dat is het risico ook niet dat nu steeds meer landen actief betrokken raken bij de conflicten in het Midden-Oosten?
1: Ik zou het tegenovergestelde zeggen, dat is al het geval. Met name de golfstaten die proeven natuurlijk de wrange vruchten van een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn, maar die de Amerikanen en de Israëli's tegen hun zin in, tegen Iran, gaan voeren en waar zij grotendeels de rekening voor betalen. Dus ik denk dat we dat Mekka-pact meer moeten zien als een realisatie aan de kant van de ondertekenaars, dat de vooraanstaande rol van de Amerikanen in de regio op veiligheidsgebied ook behoorlijk wat nadelen met zich mee begint te brengen. Zeker onder de huidige Amerikaanse regering. die toch aan een vrij roekeloos conflict is begonnen, waar deze landen allemaal nadeel van hebben.
0: Ja, maar als u bijvoorbeeld ook Pakistan erbij betrekt, zijn er nog andere landen die zich ook bij dat Mekka-pact willen gaan aansluiten, waardoor het misschien toch echt nog groter wordt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. En namen die daar dan wel rondgaan zijn bijvoorbeeld Egypte en Qatar. Die komen allebei met voor- en nadelen. Maar kijk, uiteindelijk is de vraag natuurlijk een beetje, blijft dit een defensieve alliantie tussen de drie landen plus eventueel nog wat nieuwe toetreders? Of is dit de basis voor een soort van regionale veiligheidsarchitectuur, waarin landen meer met elkaar gaan overleggen en misschien afspraken maken over welke troepen je waar mag leveren, legeren, observateurs of waarnemers sturen naar militaire oefeningen. Een beetje meer in de stijl van de OSCE bijvoorbeeld, zoals die dat in de Koude Oorlog deed. En dat zijn wel andere vooruitzichten. En we weten gewoon nog niet welke kant de ondertekenaars van dit nieuwe pact op willen.
0: Voor nu is het in ieder geval militaire steun aan Saoedi-Arabië. Kan dat veel impact uiteindelijk op de lange termijn hebben op de verhouding in het Midden-Oosten? Of is dat juist omdat ze het nog niet helemaal hebben uitgewerkt moeilijk te zeggen?
1: Nou, kijk, op tactisch militair niveau is het zo dat de Turken en de Pakistanis al hebben aangegeven dat ze geen offensieve operaties gaan ondernemen tegen de Houthi. Dus ze komen echt op Saoedisch grondgebied om het Saoedische luchtruim te verdedigen, helpen verdedigen, de grens te verdedigen, bewaken en dergelijke. Dus het zal geen praktisch effect hebben of weinig praktisch effect in de mate waarin de Saoedi's wel of niet de Houthi het hoofd zullen kunnen bieden in Jemen zelf. Kijk, op lange termijn kan dit natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in de regio teweeg brengen. Omdat Pakistan ook de deur openzet naar Chinees militair materieel. En de Turken natuurlijk een succesvolle eigen defensieindustrie hebben. Dus dat creëert wel mogelijkheden voor landen als Saoedi-Arabië om langzaam af te stappen van een aantal wapensystemen van de Verenigde Staten en de afhankelijkheden die daarbij horen. Maar de Saoedi's zullen waarschijnlijk proberen een balans te vinden. Die zien dit waarschijnlijk als een soort van verzekeringspolis. En die kunnen ze gelijk verzilveren, want de Amerikanen hebben al gezegd dat ze tegen de Houthis niets gaan doen. En van de Pakistanis en de Turken krijgen ze in ieder geval nog een zekere vorm van assistentie.
0: Ja, maar op het moment dat de Chinezen waar daar mee gaat doen, dat zullen de Amerikanen niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, maar goed, kijk, de Golfstaten, de Emiraten, maar ook Qatar en Saoedi-Arabië, die volgen al wat langer een politiek van multi-alignment. Dus dat is, ze weigeren zich exclusief in het kamp van een van de grootmachten te laten indelen, maar proberen eigenlijk goede relaties te onderhouden met de VS, Rusland en China. Dat zullen de VS op punten inderdaad niet leuk vinden, maar de vraag is of ze daar heel erg veel keuze in hebben. Het zijn natuurlijk uiteindelijk een zeer rijke, soevereine landen die daar zelf in kunnen besluiten wat ze doen.
0: Ja, goed. Erwin van Veen van Instituut Klingendaal, hartelijk dank voor uw toelichting bij dit Mekka-pact dat nu geactiveerd wordt. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ieder jaar worden in Nederland rond de 500 kinderen stilgeboren. Dat betekent dat ze na 24 weken zwangerschap of langer overlijden in de buik of bij de bevalling. En morgen begint de internationale Baby Loss Awareness Week. En tegelijkertijd komt het boek Geboren in Stilte uit. 17 ouders schrijven daarin over hun ervaringen met het verlies. En een van die ouders is Danique van der Snoek. Ze is ook van de stichting Nooit Voorbij. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, jij hebt in 2024 jouw zoon verloren, Senna.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om daarover te schrijven voor dit boek?
2: Ik vond het heel bijzonder dat ik over Senna mocht schrijven. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal van Senna te blijven vertellen. Omdat voor mij binnen de muren leeft Senna altijd voort. En ik vind het een hele eer om die boodschap ook naar buiten te mogen brengen.
0: Ja, wanneer ging het mis bij jou? De zwangerschap.
2: Het was een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Tot ik in mei 2024 tijdens een reguliere controle erachter kwam dat mijn vliezen gebroken waren. Hierdoor ben ik opgenomen in het ziekenhuis. En ben ik eigenlijk als het ware aan de CTG aangesloten. De CTG moest mijn hartslag en die van de baby monitoren. En helaas is het daar 2 dagen opname in het ziekenhuis is nog misgegaan. En kwamen ze op een ochtend erachter dat Sanna geen hartslag meer had. En dit resulteerde er helaas in dat, dat Sanna dood werd verklaard in mijn buik.
0: En hoeveel weken was hij toen?
2: 28 weken was ik.
0: Ja. En je gaat dus inderdaad naar het ziekenhuis voor routine. Dus je had natuurlijk totaal even niet door in het begin wat er allemaal gebeurde, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Het was echt een wervelwind. Want het een na het andere eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een ontzettende verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk elke keer wel los van. En de doktoren die waren er zeker van dat alles goed ging. En dat dan onverwacht je vliezen scheuren. Ja, ik wist echt niet dat ons overkwam.
0: Nee. En hoe was het toen je thuis kwam? Want je had al een kind. Jullie hadden al een kind, je man en jij.
2: Ja. Ja, ook dat was eigenlijk echt een wervelwind. In het begin word je echt geleefd. Wij hadden de keuze of wij Sanna mee naar huis wilden nemen. Nou, dat wilde ik heel graag. Dus ik heb in de week thuis zoveel mogelijk leven in die week gestopt. Heel veel herinneringen gemaakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar na de uitvaart, mijn wereld stond stil. Mijn partner die ging weer werken en mijn zoon ging weer naar de kinderopvang. En ik zat thuis met een zwangerschapsverlof. Maar zonder zwangerschap en zonder baby.
0: Wat voor impact heeft dat op jouw gezin gehad?
2: Ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Ik denk dat mijn partner en ik zijn eigenlijk allebei een eigen kant opgegaan tijdens het trouwen. Waardoor wij laatst uiteindelijk ook de verdrietige keuze hebben moeten maken om uit elkaar te gaan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels gelukkig weer een heel goed en sterk stamgezin met elkaar. Maar het liefst hadden wij natuurlijk de toekomst heel anders voor ons gezien.
0: En wat mij moeilijk lijkt is dat je komt in een type rouw. En de mensen om jou heen, die hebben Sanna niet gekend. Hè? Dus hoe is dat? Het lijkt me anders dan als mensen een kind gekend hebben.
2: Ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Vanaf het moment dat ik die positieve zwangerschapstest vasthield, was ik moeder. En wist ik dat er een nieuw leven zou komen. Sanna heeft natuurlijk 28 weken in mijn buik gezeten. Dus ik kan met een grote glimlach vertellen over hoe druk dat mannetje aanwezig was in mijn buik. En hoe ik voelde dat hij zou zijn. Maar dat is voor andere mensen natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Want er is niks fysieks. Er zijn geen fysieke herinneringen om naar terug te grijpen. Dus dat is soms echt heel moeilijk uit te leggen.
0: Is dat ook de reden dat je op zoek bent gegaan naar mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt?
2: Ja, klopt. Ik heb veel erkenning gevonden bij lotgenoten. Ik heb het gevoel dat ik bij lotgenoten echt ongefilterd mijn verdriet kan delen. En dat maakt dat ik vaak wel sterker uit dat soort gesprekken kom.
0: En dat biedt een soort tegenwicht tegen de omgeving die het wat moeilijker kan voorstellen.
2: Ja, ik denk dat het voor veel mensen in de omgeving, spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaring, na de uitvaart eigenlijk als het ware klaar is. Mensen begrijpen dat er verdriet is, maar het leven gaat weer verder. En je leeft er altijd mee, je neemt het altijd mee en het kind blijft altijd onderdeel van het gezin. En bij lotgenoten, die er helaas zijn, want het gun je niemand, maar merk je onderling dat mag er zijn, dat is welkom en dat is herkenbaar.
0: Want praat je er met de mensen in je eigen directe omgeving nog veel over?
2: Nee, helaas niet. Die drempel wordt eigenlijk steeds hoger. Ik heb in mijn omgeving hele lieve mensen staan. En ik weet dat ik altijd welkom ben voor een kop koffie en een goed gesprek. Maar soms is het wel heel erg moeilijk om echt heel diep te beschrijven wat ik voel. En dat maakt soms gewoon de eenzaamheid voor mij in ieder geval groter.
0: Want wordt er nog wel naar gevraagd?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik moest zelfs tot eigenlijk de verdrietige conclusie komen dat in het eerste jaar na Sanna's overlijden, of eigenlijk zijn eerste jaardag, mensen zijn jaardag overgeten waren.
0: En jouw zoontje, want die was nog sub 1,5, hè?
2: Ja,
0: was hij jong?
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Ik neem Sanna heel erg mee in ons gezin. En ik vind het heel belangrijk dat Kai, mijn oudste, weet dat hij grote broer is. Dus in huis hangen er foto's van Kai en hangen er foto's van Sanna. Nu komen er wel steeds meer vragen. En ik bereid me heel erg voor op de vraag dat er ongetwijfeld ooit op een dag gaat komen, maar waar is Sanna dan? En daar praat ik bijvoorbeeld ook met professionals over, omdat ik het wel belangrijk vind dat ik het pedagogisch verantwoord aan hem kan uitleggen.
0: En is daar veel kennis over bij psychologen, pedagogen?
2: Ik denk dat die kennis eigenlijk altijd nog wel beter kan. Wat ik vooral heel erg heb gemerkt is dat het in het begin bij ons aan ons is uitgelegd hoe wij als ouders het konden integreren in ons gezin. En op wat voor manier wij onze zoon vooral niet bang konden maken voor de dood. Maar ik denk dat de emotionele lading erachter, dat daar nog veel meer aandacht voor mag komen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn zoontje niet bang maak. Maar ik vind het net zo belangrijk dat ik hem wel kan laten opgroeien met het idee, ik heb nog een broertje. En daar zit voor mij altijd nog wel een groot vraagstuk.
0: Ja, en heb je het daar ook over met de lotgenoten die je via jouw stichting ontmoet en misschien ook op andere manieren?
2: Ja, er is best wel veel ruimte om daar ook bij elkaar af te tasten. We zijn veel van de schrijvers ook allemaal wel in een soortzelfde levensfase. Dus veel van ons die hebben dit ook al meegemaakt. Dus het is wel heel erg fijn om dat met elkaar te kunnen aftasten van hoe doe jij dit en hoe kan ik dat voor de toekomst met mijn eigen kinderen meenemen.
0: Want als zoiets vroeger gebeurde, horen wij ook veel verhalen van mensen, werd het helemaal nooit besproken. Hè? Dus dat is ook niet wat je wil. En jij zegt, ik ben eigenlijk nog zoekende wat nou de juiste manier is.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg met de tijd meegaat. En ik hoor inderdaad ook hele verschrikkelijke verhalen van vroeger, dat er inderdaad helemaal niet over gesproken mocht worden. En als je nog langer kijkt, dat het zelfs zo erg was dat de stilgeboren baby gelijk bij de moeder werd weggenomen. Ik denk dat het heel goed is om te zien wat er nu al mogelijk is en dat het echt met de tijd meegaat. Maar ik denk dat het altijd nog beter kan.
0: En wat hoop jij dat zo'n week die er nu komt en zo'n boek en ook jouw stichting, wat hoop je dat teweeg brengt?
2: Ik hoop dat het vooral aan mensen in een omgeving die dit hebben meegemaakt laat zien dat de naam van het kindje altijd benoemd mag worden. Dat het geen taboe is en dat ondanks dat er geen fysieke herinneringen met het kindje zijn, dat het kindje altijd een individuele plek in de familie mag innemen en dat het gewoon belangrijk is om de naam te blijven noemen.
0: En daarom heb jij ook hier jouw verhaal verteld. Dank je wel daarvoor. Hoe was dat om dat zo te doen nu?
2: Ja, het was heel erg mooi.
0: Om het hierover te hebben.
2: Ja, ja? Het was heel erg mooi. Heel erg bedankt.
0: Nou, ik dank jou ook hartelijk voor jouw komst. Danique van der Snoek. En komende week dus zal er vast ook meer aandacht zijn voor deze internationale Baby Loss Awareness Week. En er is dus een boek uitgekomen, Geboren in Stilte, met de verhalen van 17 ouders. Dankjewel, Danique. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog voor deze avond, donderdag 8 oktober. Straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen zit hier, ik denk Simone Wijnmans, jongens, klopt dat? Ja, Simone zit hier morgen. Ik wens u een heel goede nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
1: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Morgenavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel

0: Analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
1: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en

0: regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met periode met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.